0: heel spannend. In-in, al bij elk content. Sterkste tegenstander, absoluut.
1: Een beetje teleurstellend.
2: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
3: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen. En dan staan we in de volgende ronde. Hè.
4: De tweede helft te zien, het gaat wel in orde komen. Zeker vast, ja. We zijn vertrokken.
5: In Saoedi-Arabië tegen Uruguay staat het ook 1-1. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay heeft de hele wedstrijd wel het meeste balbezit en voetbalt ook veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker zijn ze voorlopig nog niet gekomen. Er wordt daar nog een half minuutje gespeeld. En het is dus nog altijd 1-1. Zo zie je maar, goede ploegen spelen soms 1-1 gelijk. Er is nog het weer. Vannacht kans op enkele buien. Temperaturen rond 16 graden de komende uren. Straks begint de dag bewolkt met lokaal kans op een bui. Daarna wordt het droog en maximaal overdag tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer met vanaf donderdag zelfs maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK en ander sportnieuws vind je in de app van Sporza.
6: Luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Studio Brussel, live.

Nee, dat is misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De eerste Iraanse schepen hebben gisteravond een gebied in de Golf van Oman doorkruist zonder problemen of incidenten. Ze voeren in de zone die door de Amerikanen wordt gecontroleerd en waar de Amerikaanse marine een blokkade had opgezet voor Iraanse schepen. Iran en de VS hebben een principeakkoord bereikt. Daarin staat dat Iran de straat van Hormuz weer vrijgeeft, terwijl de VS de blokkade op Iraanse havens opheft. Volgens een bericht van het Amerikaanse leger blijft de zeeblokkade van kracht tot de officiële ondertekening van het akkoord. Dat is vrijdag. Maar uit gegevens van Tanker Trackers blijkt dat er nu toch al grote Iraanse olietankers voorbij de blokkade geraken. De Palestijnse terreurbeweging Hamas reageert intussen positief op het akkoord tussen de VS en Iran. Hamas hoopt dat het akkoord ook kan helpen om een einde te maken aan het geweld in de Gazastrook. Hamas feliciteert in een persbericht ook Iran, omdat ze zo standvastig zijn gebleven. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde in een reactie op het akkoord dat het Israëlische leger in Gaza, Libanon en Syrië zal blijven zolang als dat nodig is. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand. Na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met het gelijkspel.
2: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels. En we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet. Maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus dat is niet slecht.
1: De andere tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, Iran en Nieuw-Zeeland. Die twee beginnen nu aan hun eerste WK-match. Ze staan op het veld, maar de wedstrijd is nog net niet begonnen. Saudi-Arabië tegen Uruguay is dan weer geëindigd op een 1-1 gelijkspel. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit, voetbalde ook bijzonder veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze uiteindelijk niet. En dan nog een opvallend probleempje voor de Nederlandse voetbalfans. Bij onze noorderburen zijn er namelijk veel klachten over de oranje shirts van het Nederlands elftal. Die shirts zijn namelijk te oranje op televisieschermen. Heel wat televisiekijkers hebben geklaagd dat de spelers daardoor fluoriserend oplichten op hun scherm en dat de rugnummers onleesbaar zijn door de felle gloed. Er was sprake van een onprettige kijkervaring. Maar misschien hielp de uitslag in de wedstrijd tegen Japan ook niet echt. 2-2 was dat. Het weer vannacht, nog kans op enkele buien. Temperaturen rond 16 graden. Straks wordt het eerst bewolkt met lokaal nog kans op een bui, maar daarna wel droog en maximaal tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het dan nog warmer en vanaf donderdag maximaal ook boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. En alle sportnieuws, alle WK-nieuws vind je natuurlijk in de Sporza-app.
0: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Yo, yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Studio Brussel live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Polen is een Russische artiest en Poetin-criticus doodgeschoten. Volgens de Poolse politie gaat het vermoedelijk om een gerichte aanval. De schutter is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is een Russische kunstenaar die bekend staat om zijn satirische afbeeldingen van onder andere Poetin, Stalin en de Wit-Russische leider Lukashenko. Hij leefde sinds 2021 in ballingschap in Polen. In de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Het gaat om een B-52. Kort na het opstijgen ging het mis en stortte het toestel neer. Er waren 8 mensen aan boord. Vermoedelijk zijn ze alle 8 overleden. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een crash die niet te overleven is. Het vliegtuig vloog volgens experts ook nog niet hoog genoeg om de schietstoel te kunnen gebruiken. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte gisteravond. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Jurrie Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
2: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
1: De andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, spelen op dit moment tegen elkaar. Bij de rust staat het daar 1-1. Saudi-Arabië tegen Uruguay vannacht eindigde ook op 1-1. De Saudi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had het meeste balbezit en voetbalde ook erg veel kansen bijeen. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze uiteindelijk niet. Vannacht kans op enkele buien nog. De komende uren minimaal rond 16 graden. Overdag is het eerst bewolkt met lokaal nog kans op een bui. Daarna wordt het droog of blijft het droog bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer en vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.
4: I got it, I got it, I got it.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wagen.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met een gelijkspel.
2: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels en we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus was niet slecht.
1: De andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, die spelen nu tegen elkaar. Het zijn daar verlengingen en het staat er 2-2. Saoedi-Arabië tegen Uruguay eindigde op een 1-1 gelijkspel. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit en voetbalde veel kansen bijeen. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze niet. De precieze afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt om een einde te maken aan de oorlog, die nu al meer dan 100 dagen duurt, zijn nog niet bekend. De teksten zouden pas vrijdag vrijgegeven worden in Genève, waar de overeenkomst ook persoonlijk getekend zou worden door vertegenwoordigers van de twee landen. De Amerikaanse vicepresident Vance zei wel al aan Fox News over het akkoord dat Iran internationale nucleaire inspecteurs zal toelaten. Tot nu was dat heel beperkt het geval en verliep dat erg moeizaam. Die nucleaire inspecteurs zouden er mee op moeten toezien dat Iran hoogverrijkt uranium vernietigt. Dat is de grondstof om kernwapens mee te maken. En bij de onderhandelingen van het principeakkoord zat Israël niet mee aan tafel. Maar de Israëlische premier Netanyahu heeft gisteravond wel gereageerd op een persconferentie. Israël is niet van plan om zich terug te trekken uit Libanon, zei hij. Een mogelijk twistpunt met Iran dus, want voor Iran was het belangrijk dat het staakt het vuren ook zou gelden voor Libanon. Het Israëlische leger zal ook aanwezig blijven in zones in Gaza en in Syrië, heeft Netanyahu gezegd. In Polen is een Russische artiest en Poetin-criticus doodgeschoten. Volgens de Poolse politie gaat het vermoedelijk om een gerichte aanval. De schutter is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is een Russische kunstenaar die bekend staat om zijn satirische afbeeldingen van Poetin, Stalin en de Wit-Russische leider Lukashenko. Hij leefde al 5 jaar in ballingschap in Polen. En in de Congolese provincie Ituri, waar het ebola-virus circuleert, heeft maar 1 op de 5 gezondheidscentra schoon water. Dat zegt de NGO Oxfam. Schoon water is essentieel om de verspreiding van het ebola-virus tegen te gaan. Oxfam vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat. En de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken van ebola. Eerst nog kans op enkele buien en bewolkt. Daarna droger, het wordt tot 25 graden. Vanaf morgen wat warmer. Vanaf donderdag kan het warmer dan 30 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go yellow!
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Studio Brussel, live.

0: Goedemorgen, 6 uur, vriendjes.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: De duivels speelden gelijk tegen de farao's. De Rode Duivels zijn gisteravond aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand. Na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte dan tot een own goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Duivels een moeizame wedstrijd hadden.
3: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En op een WK is het altijd heel moeilijk, dus ja... Goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat wij nog beter kunnen.
2: En op verschillende locaties hebben de voetbalfans gisteravond naar de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. De fans in het dorp, in het Te Boelaerpark in Borgerhout, konden toch leven met dit gelijkspel.
4: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterkste tegenstander, absoluut.
5: Beetje teleurstellend.
6: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
7: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
8: Een tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen, zeker en vast. We zijn vertrokken.
2: En de andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, speelden net tegen elkaar. Daar is het net ook 2-2 geworden. Saudi-Arabië tegen Uruguay eindigde ook al op een gelijkspel, 1-1. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit en voetbalde ook veel kansen bij elkaar, maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze dus niet. De spontane staking van het personeel bij bagageafhandelaar Aviapartner is voorbij, dat zegt Brussels Airport. In de nacht van zondag op maandag was er een spontane staking bij de check-in-medewerkers uit onvrede over het loon. Een aantal vluchten waren daardoor gisteren vertraagd. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag wel nog vervolgvertragingen zijn. Later vanmorgen zou er nog een verzoeningsvergadering volgen tussen directie en vakbonden. Vandaag eerst vrij veel wolken met kans op een lokale bui. Daarna wordt het wel droog met zon en wolken en tot zo'n 25 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer. Vanaf donderdag 30 graden of meer. Vanaf vrijdag wel kans op onweer.
1: Goedemorgen.
9: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
0: We konden beter, zoals Yuri Tielemans zei. Vandaar dat we nog een dinsdag gaan plakken na de maandag van gisteren. Dag Dries.
10: Hallo, goedemorgen allemaal.
1: Je luistert naar
9: Studio Brussel. Life is music.

0: Delay van Intergalactic Lovers, 6 over 6.
1: Studio Brussel.
0: Hallo.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: En iedereen weer op de afspraak. Dries Leenaerts, proper gekleed, gewassen, snorretje gekamd.
4: Ja, klopt. Goedemorgen allemaal. Ik heb gisteren schmink op mijn gezicht gehad van een fotoshoot. En die heeft weer van alles gevraagd om te doen. Dus ik hou mijn hart al vast. Over een paar dagen komen die foto's in de Gazet, in de Standaard.
0: Oh.
4: Ik krijg zo'n een page filler, echt.
0: Wauw.
4: Maar dat zijn heel debiele foto's, dus niet kopen.
0: Nee, maar heb je rond een paal gehangen?
4: Nee, ja, dus er was een object. Ik zei, ik hou wel van piano's, dus ik zou me comfortabel voelen om foto's te maken rond een piano. En dan zei die mevrouw, ja, oké, maar we hebben wel vaak gehad dat iemand die gewoon piano speelt, hoe saai is dat? Ga eens op die piano liggen. Dus ik zal maar op gaan liggen.
0: Het was een Bond girl.
4: Ja, en toen lag ik daar plots, zoals de Titanic scène, met zo'n Jack.
0: Ja.
4: Toen Rose zo op die deur lag, lag dus op een vleugelpiano. Ik zag me daar liggen. Ik dacht, oh my god, dit is zo fout, zo debiel.
0: Zo cringe.
4: En zo sta ik in cultuurmagazine De Standaard.
0: Oh, fantastisch. Fantastisch. Ik kijk uit naar het weekend. Jonas Maas, jij ook, neem ik aan, nu?
5: Om dat te kopen alleen of...
0: Ja,
4: nee, voilà. Mannetjes niet kopen. Kom aan.
5: Zeker wel, zeker wel.
0: Jij ondertussen op een piano gelegen of ergens op een object in een sexy pose?
5: Nee, gisteren gewoon in mijn zetel gelegen naar de België gekeken. Dat is alles wat ik heb gedaan.
0: Ja, maar jij bent een super positivo, dus jij gelooft ook dat we gewoon de volgende match gaan winnen.
5: Maar het is een goede wake-up call geweest. Het was geen geweldige eerste helft, denk ik, gisteren. De Egyptenaren waren feller. En dat zullen de Belgen ook wel moeten zijn in het toernooi. Wat minder, zoals we dat noemen, in het jargon afval in het spel.
0: Oké, minder afval in het spel. En wij mogen echt spreken over de farao's?
5: Ja, dat is de bijnaam van de Egyptische ploeg.
4: En dat voelt fout een beetje, maar dat is...
5: Ja, vind je dat?
4: Ja, nee,
5: dat is zoals de Rode Duivels. En de farao's, dat zijn dan die van Egypte.
4: Maar ik vind het mooi verbloemd dat je zegt een mooie wake-up call. Dat is zo typisch Vlaams. Ja, we hebben niet slecht gespeeld. Nee, het is een wake-up call.
0: Een wake-up call, hè? We zullen dus een wake-up call doen naar administratief medewerker Jules.
6: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, duiveltje. Jij hebt weinig geslapen, hè?
6: Ja, want ik was naar de watch party gaan kijken in het KMSK. Was wel heel leuk.
0: Ah, maar... er is kraanman Jeroen die daar ook was. Heb je hem niet gezien?
6: Ja, misschien heb ik hem gezien, maar ik zal hem straks eens bellen.
0: Ah wel. Wie al wakker met ons?
6: Gilles uit Herent is wakker. Die stuurt goedemorgen. Mike uit Deelze, goedemorgen Eva en Dries. Maak er een leuke dag van. En Jan uit Endermonde stuurt goedemorgen. Het was een moeilijke wedstrijd. De volgende moet beter.
0: Jos, nog een vraag voor jou.
6: Ja?
7: Doet u het nog graag?
8: Ik leef van enthousiasme. Je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
0: Doe jij het nog graag?
6: Ik doe het nog heel graag.
0: Oké. Okay.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: Oh, ik was bijna vergeten. Maar meteen mijn lievelingsliedje.
4: Amai.
0: Ja, oh, ik vind dat zo schoon. Die What's Wrong With Me van Olivia Rodrigo. En vooral die Robert Smith die daar zo als een warm deken ingeflanst.

0: Hoogstraten aardbeien. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Tim uit Semst helemaal mee. Die zegt, amai, dat nummer van Olivia Rodrigo en Robert Smith. En dan Franz Ferdinand. Wat een geweldig muzikaal begin van deze dolle dinsdag. En Tim snapt het helemaal, hè? Absoluut. Wat wij voor ogen hebben met jullie. Zometeen Mal Grab en Milky, een beetje dansen. Maar we gaan eerst eens luisteren met wie je danst, Jos.
1: Dat is Mekoen uit Huldenberg, Thijs uit Gooik, Anouk uit Deurne, Erik uit Nijlen, Gert uit Rijkenvorsel, Tim uit Semst, Julie uit Oosterzeelen, Wesley uit Rans, die stuurt... Goedemorgen Eva en Dries, ik ga bewust niet luisteren naar Ticket Tuesday vandaag. Sorry, maar ik kan niet naar Graspop Metal Meeting en anders doet dat nog eens extra pijn.
0: Maar ja, maar hij kan dus wel gaan, hè, als hij luistert en tickets wint.
1: Ja, maar ik denk dat hij plannen heeft.
0: Ah, ja, maar ja...
2: Ja,
1: okay. En Abel uit Herent, die hangt aan de lijn.
2: Maar nog één ding vragen, Jos, aan jou voor we naar Abel gaan. Ja? Het is toch onder andere met die mensen? Want je zegt altijd, we luisteren met, maar dat is toch... Ja,
0: er zijn er nog.
1: Ja, ja, er zijn er nog.
2: Meer dan 8 luisteraars vandaag. Okay.
0: Ja, maar ja, maar anders moet Jos, allee, als die hier al die honderden luisteraars moet lezen, dan zijn we een uur bezig.
2: Ja, klopt, dat klopt. Goedemorgen, Abel. Jij bent een van die 8 of honderden luisteraars.
3: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Amai, je klinkt jong. Hoe oud ben je, Abel?
3: 13.
2: 13 jaar, amai. Wat doet een 13-jarige op dinsdag 16 juli om 6:15 ochtends? Abel, wat doe je zo vroeg?
3: Examens.
2: Ah, is dat...
3: Nee, ik ga studeren.
2: Ah, oké. Okay. Je moet studeren. Voor welke examens ga je studeren?
3: Nederlands.
0: Ah, maar daarom dat je naar super welbespraakte mensen op de radio aan het luisteren bent. Is dat jouw vorm van studeren, Abel?
3: Nee.
0: Eloquentie? Nee. Zeg, Abel, jij stuurt een foto. Je hebt gisteren sushi gegeten omdat je eerste examen goed gegaan is. Hoeveel sushi eet jij zo als 13-jarig klein mannek? Dat is echt een serieuze sushiplank dat daar op je tafel stond.
3: Dat is een foutje.
2: Wacht, je bedoelt te veel sushi besteld? Of wat bedoel je, Abel?
3: Dat was een foto die mijn mama wou zien en dan had ik die per ongeluk gestuurd.
0: Ah ja, maar dat is niet erg. Dat is gewoon een foto van uw tafel met sushi. Maar ik bedoel, jullie eten hoeveel sushi daar bij jullie thuis?
2: Ik snap dat die foto niet op die app mocht belanden, want dat is echt een
0: wat is uw
2: berg sushi.
0: Favoriete sushi, hapje?
3: Ik weet niet. Ja. Het allemaal.
0: Alles en in één keer. Oké, dus Nederlands, moet je nog, hoe lang moet je nog herhalen voor je er klaar voor bent?
3: Een half uurtje.
2: Okay. Oh, dat valt mee.
0: Gaat dat zo over Karel en de Elegast en van die...
2: Ik denk dat dat later is.
0: Wat ben je juist aan het leren, Abel?
3: Van alles.
0: Van alles? En hoe schrijf je van alles? Nee, we gaan nu laten, Abel. Veel succes en bedankt om af en toe zo eens een vraag te sturen. Want Abel stuurt elke dag een vraag naar ons.
2: Ah, is dat de Abel?
0: Ja, die vraagt dan zo... hoe oud zijn jullie? Abel, heb je al eens gevraagd? En... waar kijk jij naar uit vandaag?
2: Maar Abel, je bent een nieuwsgierig jongen, klopt?
0: Nee, maar die stelt goede vragen. En ik vind dat dat wel... Uw leerkracht Nederlands mag dat wel weten.
2: I like it.
0: Dus schrijf misschien met zo'n asterixje erbij. Als er een paar vragen minder gaan straks op het examen, schrijf er dan bij dat Eva en Dries van de radio wel vinden dat jij goede vragen kan stellen op de radio. Goed, Abel?
3: Ja.
0: Allee, succes, hè.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus de contata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweeg

0: Wij hopen dat het anders wordt voor jou dan voor de Rode Duivels gisteren en dat je wel kan winnen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
3: Ah, het is opnieuw.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
3: Opnieuw Ticket Tuesday, dat maakt ons vrolijk. Het is er eentje waar ik al mijn meetings voor zou cancelen.
0: Je hebt nooit meetings.
3: Nee, dat is waar. Maar ik zou het wel doen, want je maakt de hele dag kans op tickets voor Graspop Metal Meeting. Het begint nu donderdag in Dessel.
0: Ja, het gaat wel heet worden daar op de zwartste weide, de zwartste festivalweide van ons land. Er is vandaag net ook een waarschuwingsfase ingegaan van het federale ozon- en hitteplan.
3: Amai.
0: Dat klinkt dramatisch, dat klinkt heel ernstig, maar bon, dat is het ook voor sommige mensen, hè, die hitte die eraan komt. Maar bon, ik ben dan eens gaan kijken, het is ook wel gewoon wat we normaal doen bij warm weer, aan zin. Drink voldoende, blijf uit de zon, dat is wel al wat lastig. Ja. Op Graspop, die twee.
3: Ja, dat is waar. Maar drink voldoende, water veronderstel ik
0: ook. Ja, absoluut. Beperk grote inspanningen tijdens de warmste uren van de dag. Dus een wall of death misschien één op de twee laten passeren. Ja. Of één op de twee moshpits niet ingaan. Hou jezelf en je woning koel. Ook lastig als je in een tent ligt te slapen daar op in Dessel. Maar draag zorg voor anderen. Dat is nu echt iets wat ze op Graspop Metal Meeting gewoon vanzelf doen. Iedereen.
3: Dat is heel mooi. Dus het goede is, je kan dus nog gaan naar Graspop Metal Meeting door onze Ticket Tuesday. We spelen voor 9 uur nog voor een combi-ticket voor Graspop Metal Meeting.
0: Dat is wel stevig, hè?
3: En we hebben al luisteraars in de app. Eva, kijk hier. Je hebt Lin uit Zandhoven, je hebt Dieter uit Beringen. Die zijn al aan het testen. Dat is geniaal. Die zijn al test Ticket Tuesday aan het sturen vanaf 6 uur 's ochtends. Werkt de app? Jawel, de app werkt helemaal.
0: Ja, die zitten daar nu met 3 beeldschermen, hun telefoon, in hun iPad en in hun computer, allemaal klaar om te gaan sturen. Dat gaat zijn als je dus een plaat hoort van op de line-up van Graspop Metal Meeting, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Julie, naar verluid, zit jij ook klaar?
4: Ja, ik zit klaar. Sinds vorige week ook met meerdere collega's meegedaan en nu zitten we terug klaar, dat klopt.
0: Amai, al sinds vorige week gewoon heel de tijd de wacht aan het houden tot wij een Graspop plaat draaien.
4: Ja, vorige week dinsdag hebben we met een stuk of 10 meegedaan.
0: Ah, cool.
4: En dat is al 10% van het bedrijf en de ene persoon die meegaat als we ticket winnen, die weet zelfs nog altijd van iets.
0: Wacht. En dus met hoeveel zitten jullie dan vandaag klaar?
4: Zat één iemand op verlof thuis, maar je had wel gezegd dat hij radio ging luisteren. Ik denk dat we terug met een stuk of 5, 6 zijn vandaag.
3: Oh, fantastisch.
0: Maar dus, en wie mag dan gaan?
4: Wat is?
0: Stel dat jullie winnen, dan is de persoon die binnengeraakt, die mag gaan met een persoon naar keuze van op het werk.
4: Ja, maar nog een collega. Het is eigenlijk een collega van ons die ook een metal had, zoals de 10 personen van ons, maar hij is nog nooit naar een festival of een concert geweest.
0: Oh.
4: En hij heeft ook zoiets van, ja, ik ga dat niet betalen, want ik weet niet hoe dat is, ik weet niet of ik dat leuk ga vinden. En hij heeft volgens mij ook wel wat schrik van de pits natuurlijk bij Graspop. Hij heeft zoiets van, maar je moet gaan. Maar je beseft het niet, je weet niet hoe leuk dat is. Dus dan zegt van, wij hebben echt voor hem het ticket hun dat hij mee kan houden. En ik weet wat dat eigenlijk bijna een van de beste dingen in de wereld is.
3: Naar de festival. En hoe heet die collega?
0: Ik vind dat zo schattig.
4: Die collega heet Bart.
3: Oh, ik gun het de Bart en iedereen die nog mee wil gaan zo hard.
0: Ja, maar jullie zijn echt fantastische mensen, jullie daar. Dat is echt zo barmhartig van jullie. Ik hoop dat er iemand van die 10 mensen misschien straks nog voor 9 uur bij ons binnengeraakt. Wachten tot een stevige plaat van op Graspop Metal Meeting. En dan als zotjes
4: ik
0: in de
4: app. Alert zijn.
0: Succes!
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
0: Ja, en iedereen die wakker wordt met die 1-1 Rode Duivels tegen Egypte mag natuurlijk ook altijd sturen in de app. Het was in Seattle, dus daarom nu

0: kijk, we gaan eens oefenen. Gaan we volgende match winnen? Yeah. Ja, voilà. Zoiets. Nirvana met Lithium. 1-1 tegen Egypte. We gaan er nog straks onze WK-analyst even bij halen.
1: Straks om 7:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries.
2: Blijf luisteren. Speel mee.
1: En maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
3: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Maar het is natuurlijk ook het hoofdpunt in het nieuws. 1-1 tussen de Rode Duivels en de Farao's.
4: Het WK voetbal is inderdaad gestart voor België met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. De andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, speelden net tegen elkaar. Daar is het 2-2 geworden. De spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op de luchthaven is voorbij. De check-in-medewerkers staakten gisteren omdat ze niet tevreden zijn over hun loon, waardoor er lange wachtrijen en vertragingen waren. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag wel nog vervolgvertragingen zijn ook.
0: Een eerste warm dagje?
4: Jazeker, al zijn er eerst nog wel vrij veel wolken met kans op lokaal wel een bui. Daarna wat droger vandaag en zonniger en tot 25 graden. Morgen nog wat zonniger en nog wat warmer. Vanaf donderdag zelfs 30 graden of meer.

0: Cracker Somber. Ik zeg het gewoon maar even. Dat staat nu in de geschiedenisboeken van de Rode Duivels. Maar 23 seconden. Dat is alles wat Romelu Lukaku nodig had om er hem in te vlammen gisteren.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Sneller dan Romelu Lukaku. Sneller dan de zang. Dus voor de zanger begint met zingen, moet je raden wie het nummer zingt. Dat is hoe het spel werkt. Soms gaat het heel vlot en soms gaat het minder vlot, zoals bij luisteraar Willy.
3: En dan dat gitaartje. Het schiet me niet te binnen.
2: Dat kan allemaal gebeuren, maar ook mensen zoals luisteraar Willy zijn zeer welkom om mee te spelen. Laat maar weten in de app van Studio Brussel als je zin hebt om te bellen.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
4: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vinden vrouwen dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
17: Bon, de Nico komt niet.
16: Zij die het vergeten.
17: Els, waar zeg jij?
16: En zij die vergeten te annuleren.
17: Zeg iemand een dom gehoord?
16: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
17: Ah, zalig.
16: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: Studio Brussel.

0: Het is 16 juni en we worden vandaag wakker zonder Ernie vandaag. Want in het nieuws, de stem van Ernie, Wim Schippers, de Nederlandse tv-maker en stem, is dus overleden. Daarom wil ik heel graag met jullie luisteren naar de meest beroemde sketch van Sesamstraat ever. En dan gaan we spelen.
1: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
2: Wat zeg je, Bert?
1: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
3: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
4: Fijn om die stem terug te horen. Goedemorgen, Jos. Ook een mooie stem. Met wie spelen we?
5: We spelen met Nathalie uit Rumst.
4: Dag, Nathalie. Fijn dat je luistert en nog fijner dat je meespeelt.
0: En nog fijner dat je uit Rumst bent, Nathalie.
4: Ja, daar is ze weer.
0: Ben je uit de gemeente Rumst echt of is het de agglomeratie Rumst waar je het over hebt?
6: Ik woon in Rumst, maar ik ben in Reet geboren, Eva.
0: Oh, maar jij bent een goeieke 2840 represent.
4: Agglomeratie, je hebt dat het woord eloquent gebruikt, agglomeratie.
0: Ja, ik ben in vorm. Amai, Nathalie, maar jij gaat het kunnen, jong. Als jij het Reet bent, daar weten ze... Daar wordt de muziek gemaakt, denk ik, vaak, in Reet. Daar staat ergens een wat muziek.
4: Je gaat overdrijven. Nathalie, ben je snel in de ochtend, nog snel?
6: Ik probeer, ja.
0: We hadden het daarnet over de 23 seconden die Romelu Lukaku nodig had om de bal erin te vlammen. Oh, godzijdank gisteren op het WK-duel tegen Egypte. De intro die jij moet herkennen duurt ook een 23-tal seconden, Nathalie. En daarvoor zouden we dus graag horen wie de uitvoerder, de artiest is die je hoort zingen. En een tip, het is een persoon die dit jaar, deze zomer, op de festival staat. Wie is dit? Nathalie uit Reet Rumst.
6: Another love van...
0: Ja?
6: Oh.
4: Kom aan.
6: Nee, het komt niet.
4: Kom aan.
0: Nathalie, nu.
6: Nee,
4: alles.
0: Nathalie, wacht. In Rumst woont er een bekende Vlaming. Hè? Daar aan het plein. Huh? Leenaerts, meneer Leenaerts. Wat is zijn voornaam?
6: Klopt. Tom.
0: Tom Leenaerts. En dit was Tom O'Dell.
4: Amai, ja.
6: Tom O'Dell, ja.
4: Wat zei je daarnet over dat vat van muziek in het centrum van Reet?
0: Ja, maar...
4: Daar is Nathalie nog niet gepasseerd.
0: Nathalie zat even op de hoek nog een iced tea te drinken.
4: Spijtig. Ik gun het je wel heel hard, Nathalie.
0: Ja, en wij zijn blij. We gaan Tom O'Dell helemaal laten zingen. Hij komt naar de Lokerse feesten, Nathalie. Als je nog niks te doen zou hebben.
6: Okay.
0: In augustus. Fijne dag daar nog.
3: Eva.
6: Ja, dankjewel.
3: En Dries.

0: topfavoriet 0-0 gespeeld tegen Kaapverdië. Wat echt een beetje slecht is voor Spanje. Maar dat heeft wel tot een WK-sprookje geleid. Want de keeper van Kaapverdië was zo trots op hun prestatie dat hij in tranen is uitgebarsten. Dat beeld ging viraal. En die keeper heeft zo op Instagram, in een mum van tijd, had hij 50.000 volgers. Hoeveel volgers heeft hij nu op dit moment?
1: Nu heeft hij 5,4 miljoen.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
9: Wow.
8: Op sunweb.be.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: 7 uur, welkom iedereen.
13: VRT Nieuws.
12: Jonas Maas.
14: De Duivels openen met een gelijkspel. De Rode Duivels hebben gisteravond in hun eerste WK-wedstrijd gelijk gespeeld tegen Egypte. De Farao's kwamen op voorsprong in de eerste helft. Na de rust dwong de ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Kevin De Bruyne zag ook dat de Belgen beter speelden in de tweede helft en kan leven met dat punt.
15: Ik denk dat we solider waren, dat we meer ons spel hebben kunnen spelen. En ik denk gezien de match dat dat een beetje terecht is. Ik denk uiteindelijk een punt is niet zo slecht. Ik denk Egypte is een stevige ploeg en ja, we weten wat we moeten doen in de volgende 2 matchen. Dus dat komt goed.
14: Nog in de groep van de Belgen eindigde Iran die Zeeland, ook op een gelijkspel. Daar werd het 2-2. En afgelopen nacht eindigde Saudi-Arabië tegen Uruguay ook al op een gelijkspel. Daar werd het 1-1. Op verschillende locaties hebben voetbalfans gisteravond naar de match van de Duivels gekeken op grote schermen. Deze mensen in het Vandorp in het Tobularpark in Borgerhout konden net als Kevin De Bruyne leven met dat gelijkspel.
16: Heel spannend. 1-1, al bij elk content. Sterkste tegenstander, absoluut.
17: Beetje teleurstellend.
18: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
16: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende 2 matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
19: De tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen, zeker en vast. We zijn vertrokken.
14: De spontane staking van het personeel bij bagageafhandelaar Aviapartner is voorlopig voorbij, dat zegt Brussels Airport. In de nacht van zondag op maandag was er een spontane staking bij de check-in-medewerkers uit onvrede over het loon. Een aantal vluchten was daardoor gisteren vertraagd. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag wel nog vervolgvertragingen zijn. Straks volgt er nog een verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden. Als die niets oplevert, dan sluiten bonden nieuwe acties niet uit. Een elektrische wagen met een volgeladen koffer en een gezin aan boord verbruikt 13% meer dan wanneer die wagen geen bagage aan boord heeft. Dat blijkt uit een test van de mobiliteitsorganisatie VAB. Als je op reis gaat met een elektrische wagen, dan denk je dus beter na over wat voor bagage je meeneemt, dat zegt VAB.
20: Beperk de bagage en ga ook zorgen dat je niet te veel meepakt. Hè. Je hebt heel veel mensen die gaan bijvoorbeeld proviant meenemen. Dat is kilo's, dat is vocht. Koop die dingen op de vakantiebestemming en dan kan je efficiënter rijden. Je gaat meer kilometers uit de batterij halen, minder laadstops nodig hebben en efficiënter op de vakantiebestemming komen.
14: De voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlecht Sahaard zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Volgens een VRT-reportage van Pano zou de man persoonlijk tussen beiden zijn gekomen bij de toewijzing van verschillende sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek. En er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. Vandaag eerst vrij veel wolken met kans op een lokale bui. Daarna wordt het wel droger met zon en wolken. En tot zo'n 25 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer. Vanaf donderdag zelfs 30 graden of meer. Vanaf vrijdag is er ook wel kans op onweer.
12: Hajo, wordt het een even mooie dag onderweg?
11: Vanmiddag kan het wel druk worden met mooie weer, maar voorlopig vanochtend valt het redelijk mee. Wel opletten op de E40 van Veurne naar Jabeke. Daar moet je tussen Nieuwpoort en Middelkerken door werkzaamheden over de pechstrook rijden momenteel. Verder naar Antwerpen weinig te melden hoor. Ik zie files van maximum een kwartier op de E17 vanaf Haasdonk bijvoorbeeld. Wel nog problemen op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. 25 minuten bumperen daar aan de werken in Temse en die werken duren nog de hele week. Naar Brussel en rond Brussel zie ik files van 10 tot 15 minuten op de gebruikelijke plekken. En geen ongevallen gelukkig te melden.
12: Wat als jij nu om 7:30 eens doet wat de duivels gisteren niet hebben gedaan? En dat is winnen. De wekker is 3.500 euro waard.
10: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Seoul, 6 over 7. Goedemorgen.
1: Brussel. Goedemorgen.
2: Eva.
1: En Dries.
0: Hoe worden jullie wakker? Of hoe liggen jullie nog te stinken in bed? Dat is misschien een betere vraag na een WK-match.
3: Goedemorgen, Eva en Dries. Met Louis uit Maldenham. Terwijl jullie mijn berichtje aan beluisteren zijn, ben ik aan het ontnuchten in mijn bedje van deze moeilijke en stressvolle wedstrijd. Maar geen veldslag verloren. De strijd is nog niet gestreden. De sfeer in Maldenham zit er al sinds nog dik in. Op naar de volgende. De ploeg blijft steun. Come on, Belgium!
0: Ja, dus 1-1. Je zou het niet zeggen aan zijn vreugdekreten. Maar dus als Louis uit Maldenham en Kevin De Bruyne het zien goedkomen, dan ik ook.
4: Ik heb goed nieuws, Eva, over deze legend. Bonnie Tyler. Ze ligt niet meer in coma. Bonnie Tyler is weer bij bewustzijn. Dat is goed nieuws, maar ze is wel nog heel erg ziek. En wordt momenteel in Portugal behandeld op intensive care. Maar we duimen voor het allerbeste. En ik heb ook nog iets anders gezien op TikTok vanmorgen. En dat is een video die viraal aan het gaan is. Dat is deze.
5: 5 bijnamen voor je vriendin Eva. Evacuatie. Eve. Portemonnee Eva. Eva Zwijn. Eva aan mijn moeder vragen.
4: Ik heb gekozen voor Eva Zwijn. Ik vind dat leuk.
0: Ah, mijn broer noemde mij vroeger altijd.
4: Is dat echt waar?
0: Eva Zwijn, ja? Ja.
4: Ik heb een bijnaam eindelijk voor jou gevonden. Ik ben er heel blij mee.
0: Amai, wat een goede video.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: We zijn vorige week helemaal opgewekt geweest door de nieuwe muziek van Stromae. We zijn blij dat hij niet helemaal stopt met muziek. Door mentale problemen gaat hij niet meer op tour. Maar hij blinkt dus nu al uit in samenwerkingen. En dat is fantastisch. Was hij aan het knorren?
4: Nee.
0: Ah, nee.
4: Nee.
0: Okay. Een nieuwe nummer heeft hij uit met de Zweedse Tovlo. Daarmee komt Tovlo in het rijtje met...
6: Hey!
0: Met de Franse zangeres Pom. Dit nummer hebben ze samengemaakt voor de animatiereeks Arcane. Ook met Camilla Cabello had hij al een duet.
7: Qu'elle soit belge, américaine, qu'elle soit romaine, même si notre amour gêne.
0: Dit was Paul Kalkbrenner, natuurlijk, die al jarenlang fan is van Stromae. Ja. Elke keer in elke set een nummer van Stromae speelde. En uiteindelijk zijn ze toch samengeraakt en hebben ze deze fantastische kussens wat kleiner gemaakt. Maar dus die Camilla Cabello, dat was dit nummer.
8: Oh ja!
0: Dat was echt wel met een wereldster even gaan samenwerken. Hè?
4: Maar Eva Zwijntje, zijn die ook niet ooit eens gaan samenwerken met Coldplay?
0: Ja, zeker.
9: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
10: Studio Brussel live.
0: Was ook top.

0: Lolo en Stromae.
1: Des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
0: Des fleurs.
2: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

0: Are You Mine Arctic Monkeys? Wel ja, jullie zijn in de soort van ban van die wekker. Van die ene stem waar we nu al toch dagen op aan het zoeken zijn. Die is ondertussen 3.500 euro aan elektriciteit en gas voor bij je thuis waard. Een paar vragen in de app. Elise uit Turnhout die vraagt, is die wekker gisteren geraden?
1: Nee. Die hebben niet geraden, anders zou de prijs niet zo hoog zijn vandaag.
0: Nee, maar vandaag gaat die wel geraden worden, ja? Denk ik. Okay. Jelle uit Damme vraagt dan weer, wat moet je exact sturen om mee te doen met de wekker?
1: Oh, dat is een aardsmoeilijke code die je moet sturen. Is niet waar, ik vertel je straks wat je moet sturen.

0: Jens en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.

0: eindelijk jullie nummer 1 nieuw in de afrekening. Wet Leg met Mange Toe. Er is heel veel commotie in de app van Studio Brussel. Jullie zijn wakkerder dan ooit. Dat is omdat jullie weten dat wij, Eva en Dries, toch nog twee opties hebben om op Graspop Metal Meeting te geraken. De ene optie is heel fysiek. Als in, nog voor 9 uur hier in deze show wint er iemand een combi-ticket voor jou en een vriend.
1: En de andere optie om op Graspop Metal Meeting nog te geraken is metafysiek, zou ik zeggen. Maar ook heel cool. We mogen het wel pas vertellen na de wekker van de patron. Om 8:15.

0: Just Might, guess die wekker.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Kom ze, na die match van de Rode Duivels willen we graag nog eens iemand horen die wint. Om ons eraan te herinneren dat dat ook nog bestaat naast een gelijkspel. Winnen! €3.500 aan elektriciteit en gas voor bij jouw thuis.
3: Jelle uit Damme vraagt, wat moet ik doen om mee te doen aan de wekker? Dat is heel simpel. Je pakt de app van Studio Brussel bij je, of op VRT Max, kan ook allemaal. En je stuurt daar wekker in en daarna je telefoonnummer. Dat mag nu!
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Maar dus die Rode Duivels en die 1-1 in hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte, Jonas.
5: Het was geen al te beste eerste helft van de Belgen. Egypte kwam daarin op voorsprong. Maar na de rust viel Lukaku in en die dwong de Egyptenaren meteen tot een ongoal. De Duivels in Egypte kregen daarna nog wel kans, maar het bleef dus bij die 1-1. En ook in de andere wedstrijd in de groep tussen Iran en Nieuw-Zeeland werd het een gelijkspel. Daar werd het 2-2. De staking van het personeel bij de bagageafhandelaar op de luchthaven Avia Partner is voorbij. In de nacht van zondag op maandag begon er een plotse staking bij de check-in en de boardingbalies. Omdat de medewerkers niet tevreden zijn over hun loon, er stonden daar dus lange wachtrijen. Het is nog wat bewolkt vandaag, met kans op een lokale bui. Het wordt wel droger met zon en wolken en tot zo'n 25 graden vandaag. Morgen zonniger en nog wat warmer, vanaf donderdag zelfs 30 graden of meer. Vanaf vrijdag is er ook wel kans op onweer.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
3: Ja,
2: de wekker van Eva en Dries.
0: Wij geloven en voelen in de app dat die vandaag wel eens geraden zou kunnen worden. Die wekker waar we toch al even mee bezig zijn, die ondertussen €3.500 waard is.
3: Ja.
0: Zullen we de winnaar bellen?
3: Ja, we hebben ook al veel namen gehad, hè. Veel gegokte namen. We gaan meteen voor de winst, hè. Vandaag, kom aan.
6: Hallo, met Johan.
3: Dag Johan, goedemorgen. Het is 31 na 7 op dinsdag 16 juli en jij wint zometeen mogelijk een hele grote som geld. Wat ga je als eerste doen als je wint?
6: We vertrekken volgende week op vakantie, dus dan kan daar wel iets extra ervan af, denk ik.
3: Dat is heel goed, dan kan je op vakantie al je lichten laten aanstaan in je huis. Alles. Je kan 10 bewakingssystemen installeren, dat je niet beroofd wordt. Alles kan, Jonas. Johan, liever, als jij zo meteen één juiste naam geeft. Johan, wie is de wekker, wil ik zo meteen van je horen, maar dit is hem nog één keer.
7: Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem. Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem.
3: Johan, wie is de wekker?
6: Ik denk Wim Helsen.
0: Oh nee, dat
3: die
0: deed
3: ik. Die is al gegokt.
0: Ja, maar ja.
3: Ach, kom aan.
0: Ja.
3: Oh nee. Dat is jammer.
0: Jammer, Johan. Dien is al gegokt geweest. Ik denk 4 dagen geleden.
3: Dat is zonde van de zendtijd, dit.
0: Maar ja, maar dat is... Ja, die kon dan
6: niet. Door.
0: Nee, maar dat is niet erg. Maar voor ene keer, soms zeg ik alle namen die al gegokt geweest zijn. Maar ik dacht, ik ga hem laten, want de Johan gaat dat gewoon binnenkoppen. Ja. Maar ja, kijk. De namen staan trouwens, van de gegokte namen staan allemaal op 14 max. Hè. Dus misschien al een ideetje ook. Als je morgen nog wil meespelen, ga daar eens even checken. Fris even op en schrap al wat namen. Horen we daar kinderen die teleurgesteld en kwaad met borden aan het gooien zijn op de achtergrond, Johan?
6: Ja.
3: Wat is al aan het gebeuren daar?
6: Nee, die zijn nog aan het studeren, die hebben examen.
0: Ah ja, nou, smijt jij ook nog maar een bord erbij, Johan. Want inderdaad, sneu voor jou, maar jij vertrekt wel op vakantie. Volgende week wordt helemaal top. En morgen spelen wij verder voor €4.000.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Luister morgenochtend om 7:30.
1: Speel mee met de wekker van Eva en Dries. En maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
2: Studio Brussel.

0: uit Zwevegem zegt: allee, die wekker is zo duidelijk. Bel mij toch, verdik het toch. Morgen om 7:30 zullen we proberen. En Tom?
1: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium menen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

0: heat waves die komen op ons af. Het gaat heel erg warm worden. En je moet, er zijn nu al een heel waarschuwingsplan, een ozonplan, genoeg drinken, voor elkaar zorgen en het koel proberen houden. Ja, probeer het maar koel te houden met al dat fantastische festivalnieuws dat op ons afkomt.
1: Check, check, one, two. Festivalnieuws!
0: Want het gaat dus een bloedheet Graspop Metal Meeting editie worden ook. Eén iemand wint hier straks nog een combi-ticket voor 9 uur in onze show bij Eva en Dries. Maar wat als je niet tegen de warmte kan? He, zo zijn er wel mensen. Of je moet werken dit weekend. Of die vrienden van jou hebben beslist om net in dit heilige weekend te trouwen.
2: Ah.
0: Wel, wij hebben fijn nieuws.
2: Wij hebben nieuws, iets heel leuk voor mensen die er niet bij kunnen zijn. Want je kan sinds dit jaar helemaal live gratis concerten volgen op VRT Max. We gaan Graspop Metal Meeting gewoon streamen. Dus je beslist dit jaar gewoon helemaal zelf, vanuit je lui zetel, op je werk, op toilet, of je naar de South Stage, North Stage, Marquee of Jupiler Stage van Graspop Metal Meeting kijkt. Je moet die stage zelf niet kunnen uitspreken om te kunnen streamen op VRT Max. Je kan dat helemaal gratis doen.
0: Ja, we zullen bijvoorbeeld even een oefening doen. Hè. We gaan eens vooruitblikken naar overmorgen, donderdag om 5 uur. Jij komt thuis, bezweet van je werk, pakt eerst een fris douche, meteen terug vol zweet, heeft niks uitgehaald, maar dat is niet erg, want iedereen heeft het ziek warm. Je zet VRT Max op, ja. Misschien met een paar huisgenoten erbij, en je denkt, we gaan dan een keer kijken, want ik had er toch wel graag bij geweest. We wandelen even virtueel via VRT Max naar de South Stage. Zalig. Slipknot is daar bezig. Je ziet het publiek in topbeeld. Zie je die helemaal wild gaan in circle pits. En dan, zonder u vuil te maken, zonder extra zweet te verspillen, kunnen wij gewoon even verder wandelen naar die Jupiler Stage. En voilà.
2: Tof.
0: Het is daar juist een putteke in de DJ-set. Maar ze staan er allemaal mee te brullen alsof het een belangrijke match is op het WK. Seven Nation Army horen we.
2: Eva, mag ik even naar de Marquee gaan? Want daar schijnt een hele goede band bij.
0: Ja, we gaan even kijken. VRT Max. En hier klikken Marquee Graspop Metal Meeting.
2: Tof.
0: Ja, dit is Psychonauts. Heel die zaal is mee. Je begint spontaan voor een televisiescherm mee te klappen. Dat is raar dat je dat doet voor een televisiescherm. Maar dankzij de VRT Max sta jij daar gewoon op het heilige gras van Dessel. Nog één keer naar de Noordstage.
2: Ja, heel goed. Ja.
0: Ja! Want ik hou wel van Circle Pits, maar ik wil er per se niet zelf in lopen. Maar er naar kijken is van het beste. Vergeet de winterbeelden. We gaan gewoon zomerbeelden af phone krijgen via VRT Max. Het hele weekend lang sta jij dus eigenlijk front row op Graspop Metal Meeting zonder u vuil te maken. VRT Max, het is een geschenk uit de hemel. We gaan nu luisteren naar Duality van Slipknot. Hoe het klonk 2 jaar geleden op Graspop Metal Meeting. Iedereen die tickets probeert te fixen, die combi in huis wil halen, je moet nu niet sturen. Want je moet wachten tot we een plaat spelen van iemand die nu op de line-up staat. Dus gewoon kalm en genieten.
1: Studio Brussel.
3: Het hele jaar lang.
1: De festivalzender.
4: One Moon Sun. I push my finger.

0: We zijn opgestaan met het 1-1 gelijkspel België-Egypte. Maar Kevin De Bruyne heeft gezegd dat het goed komt. En aan Lukaku zijn topvorm komt het ook wel helemaal goed met dat WK. Het is verder ook 16 juni. Dat is een dinsdag, een normale dinsdag misschien voor jou. Ook al wordt het voor de eerste dag goed weer. Maar het is wel een fantastisch fijne dinsdag voor heel veel mensen. Want hoeveel mensen zijn er jarig vandaag op 16 juni? Jos?
1: Ja, heel veel mensen jarig. Fien uit Hamme, die wordt 6 jaar vandaag. Daar heeft zijn mama Trix laten weten in de app. Mendel uit Wevelgem, die viert zijn 29ste verjaardag. Mila uit Herzelen is officieel een tiener vanaf vandaag. Zij wordt dus 10 jaar. Caroline uit Leuven is ook heel jarig. Zij wordt 28. Stefanie uit Genk springt op tram 4. En Katrien uit Aalst, die wordt 46. En ik heb nog een boodschap, want wij zijn nog op zoek naar jarigen voor heel de maand juni. Dus iedereen die iemand kent dat jarig is of zelfjarig is, deze maand nog, laat het weten in de app.
0: De verjaardagen zijn gratis. Eentje vragen, 2 liedjes krijg je hier bij Studio Brussel.
2: Mijn papa is ook jarig volgens mij. Ah ja, mijn papa is jarig. Proficiat papa op de radio.
0: Oh, je was zijn vaderdag ook al vergeten.
2: Nee, dat is niet waar.
0: Oh, wat voor zoon ben jij, Dries Leenaerts. Bert Leenaerts, u wist. Echt fantastisch verjaardag daar in Genk City Central. Laat dus maar weten voor wie we zo meteen zingen de hit hit. Hoera, nog één plaats. En dan het nieuws van 8.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook. Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia, movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Goedemorgen, 8 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Jonas Maas.
10: De Duivels starten met een gelijkspel. De Rode Duivels hebben gisteravond hun eerste WK-wedstrijd niet kunnen winnen. De Duivels bleven tegen Egypte steken op een 1-1 gelijkspel. Egypte kwam ook op voorsprong in de eerste helft. Dankzij invaller Romelu Lukaku kon België wel nog gelijk maken. Volgens Thibaut Courtois was het een correcte uitslag.
11: Een correct gelijkspel. Ik denk de match kon de twee kanten opgaan. De eerste helft waren zij beter. We waren een beetje te slordig in onze passing. We vonden het ritme niet. En in de tweede helft denk ik dat we wel snel zijn gaan voetballen. Kregen we meer kansen. Maar op hetzelfde moment waren ze ook gevaarlijker op tegenaanval. Dus ja, al bij al denk ik dat het een correct gelijkspel is. En ja, ik denk voor veel mensen misschien terug even de eerste WK-match en nu verder.
10: Nog in de groep van de Belgen eindigde Iran Nieuw-Zeeland ook op een gelijkspel. Daar werd het 2-2. En afgelopen nacht eindigde Saudi-Arabië tegen Uruguay ook al op een gelijkspel. Daar werd het 1-1. En op verschillende locaties hebben voetbalfans gisteravond naar de match van de Duivels gekeken op grote schermen. Deze fans in Aalst waren toch een beetje ontgoocheld.
12: Veer zat wel savant, maar ik zei het, de Rode Duivels was niet ideaal. Hè, ja.
13: Vanaf de gelijkmaker dacht ik wel dat het nog ging lukken om te winnen. Ja.
12: Ik had wel verwacht dat we zouden winnen. De Egyptenaren veel kansen gehad, wij iets minder. Ja. 1-1 is eigenlijk nog een chance om het te zeggen. Dus ja, wel wat teleurgesteld. Ja.
10: Een school in Kortrijk blijft nog de hele week dicht omdat er heel wat leerlingen en leerkrachten ziek geworden zijn door het norovirus. Dat is een erg besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn ook 7 leerlingen besmet met streptokokken. Dat zijn bacteriën waardoor je keelpijn krijgt. Vermoedelijk hebben de ziektes zich verspreid vorige week op bosklassen. Alle 250 leerlingen moeten nu thuis blijven. En de school gaat ook streng toezien op hygiëne. Dat zegt de schoolgroep RISO.
14: Wij gaan sowieso, zoals de planning nu voorligt, gaan wij volgende week maandag opnieuw open. Maar dan gaan wij voor de rest van het schooljaar wel strikte hygiënemaatregelen toepassen. Zijn de strikte handhygiëne en extra poetsen van onder andere toiletten en ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden.
10: De staking van het personeel bij de bagageafhandelaar op Brussels Airport Aviapartner is voorlopig voorbij. In de nachten van zondag op maandag was er een spontane staking uitgebroken bij de check-in-medewerkers over het loon. Een aantal vluchten was daardoor gisteren vertraagd. Straks volgt er een verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden. Als die niets oplevert, dan sluiten bonden nieuwe acties wel niet uit. Nog wat nieuws uit eigen huis, want deze zomer zullen verschillende podia van Graspop de komende dagen dus al, Rock Werchter en Pukkelpop, live gestreamd worden op VRT Max. Ook het hoofdpodium van Tomorrowland zal je daar tijdens beide festivalweekends kunnen bekijken. VRT Max zendt de optredens nu uit, in samenwerking met Studio Brussel, zegt nethoofd Steven Lemmes.
15: We willen eigenlijk de festivals toegankelijker maken dan ooit. Studio Brussel heeft echt een lange traditie met festivals, met social en met radio. En dit jaar gaan we voor het eerst de handen in elkaar slaan met een aantal festivals festivals en met VRT Max. Om iedereen mee te laten genieten, want je kan niet alleen naar onze radio-uitzending kijken, maar dit jaar zal je ook voor het eerst kunnen meekijken op het podium.
10: Het is nu nog wat bewolkt met kans op een bui. Straks wordt het wel droger en zonniger en al tot zo'n 25 graden vandaag. Morgen zonnig en nog wat warmer. Vanaf donderdag 30 graden of meer. Vanaf vrijdag is er wel kans op onweer.
9: Hajo, bijna 200 kilometer file.
16: Ja, naar Antwerpen vooral aanschuiven vanuit het Waasland. Zo'n 20 tot 25 minuten vanaf Haasdonk op de E17. En op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. De andere files vallen redelijk mee eigenlijk. Wel weer bumperen op de N16. Hè. Dat hele week zal dat nog duren. Van Sint-Niklaas naar Willebroek. Er wordt gewerkt in Temse. Je verliest een half uur daar. Naar Brussel op de gebruikelijke plekken zie ik files van zo'n 15 tot 20 minuten. Geen verrassingen daar. Maar het is wel druk op de binnenring rond Brussel met een half uur vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring ook al bijna een half uur van Grimbergen tot Wemmel. Dat komt dan weer door een ongeval.
17: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
18: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
19: How do we feel, Belgium?
18: Can you believe it?
19: Make some noise out there!
18: Luister de hele dag naar Studio Brussel
20: en win jouw ticket voor de beste concerten.

0: Years and Years, King 8 over 8. Goedemorgen. Matthew uit Herenthout die stuurt hier in de app. Ik laat mijn gsm niet los tot jullie gebeld hebben. Dat is de spirit, want er zit dus een combi Graspop Metal Meeting ticket voor jou en een vriend naar keuze verstopt in deze radioshow. Het is wachten tot je een plaat hoort straight from die fantastische line-up van op Graspop Metal Meeting. En dan ga je Ticket Tuesday moeten sturen in de app. Maar nu haal ik heel graag de piano erbij en mag jij gewoon even achteroverleunen. Jij daar metal fan, want we gaan een zeerjarige Camilla erbij halen. Goedemorgen!
1: Hallo, goedemorgen.
0: En gefeliciteerd, hoe oud word je?
1: Dankjewel, ik word 22 jaar.
2: Wauw, dat is heel mooi. En hoe spreek je naam exact uit? Is het Camilla of Camilla?
1: Camilla.
2: En Perez Martinez is je achternaam?
1: Ja, Camilla Martinez Perez.
2: Oh, dat is wel redelijk omvangrijk voor mijn nummer, moet ik wel zeggen. Mag ik gewoon Camilla zeggen?
1: Ja, dat is goed.
0: Zeg, jij bent naar het Gent een collega van ons, Camilla.
1: Een beetje wel, ja.
0: Vertel eens.
1: Een verre collega. Ik presenteer eigenlijk als vrijwilliger de ziekenhuisradio in het AZ St. Lucas in Brugge voor de patiënten en medewerkers.
0: Zalig. En dan speel jij goede muziek voor hen?
1: Ja, dat hoop ik van wel, ja.
0: Oeh, als je dan een keer een live pianist nodig hebt, ik ken er wel een. Ga jij van heel luid Hit It Hoera doen nu? Want je bent klaar met je examens, Camilla. Het leven lacht je toe.
1: Inderdaad.
0: Je bent 22. Hier ga je.
3: Camilla is jarig. Het heet hoera. Camilla is jarig. Het heet hoera. We vieren vandaag Camilla.
0: Camilla.
3: De bronstegen Bruggenaar.
0: Oh, hey, doe ik bekje best.
3: Maakt zelf ook radio, maar dat is voor zieken geen cadeau.

0: voortreffelijk gedaan. Nu moet je nog kiezen tussen een lied. De keuze uit deze drie muzikale pakjes.
1: Ooh.
0: We Come One, want Faithless stond in 2004, dat is jouw geboortejaar, stonden ze hier op Pukkelpop, yeah, samen met onder andere The White Stripes, 50 Cent en Soul Wax. Wil je die of kijken we verder?
2: We kijken verder.
0: Oh, dat hoopten wij al. Dat

0: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Ja, zit er vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Studio Brussel, live.

0: Het is 8:20 en we beloven hier op onze plechtige knie dat je voor 9:00 een comedy-ticket voor Graspop Metal Meeting kan winnen. Maar misschien moeten we even iets ophelderen dan wel, Ries.
1: Ja, er zijn veel mensen die in de app sturen Graspop Metal Meeting. Zoals Joppe, Maxime, Laurie, Jordi, Glenn, Sophie. Die sturen allemaal Graspop Metal Meeting. Ik snap dat jullie daar naartoe willen, maar het is Ticket Tuesday dat je moet sturen in de app als je een plaat hoort van een artiest die speelt op Graspop Metal Meeting. Dus ja. Ticket Tuesday.
0: Dat is belangrijk, we zeggen dat niet voor onszelf, maar het is gewoon, de computer pikt er iemand uit en die staat ingesteld op de woorden Ticket Tuesday. Dus als jij Graspop Metal Meeting stuurt met uitroeptekens en een goede reden en foto's van jezelf, dat gaat niks uithalen, want het is toch de computer die iemand kiest. Dus straks, als je iemand hoort van de line-up, dan stuur je Ticket Tuesday. We gaan nu Thunderstruck luisteren van AC/DC. Die staat niet op de line-up, dus je mag weer even 5 minuten chillen.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken.
4: Champagne?
3: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.

Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Ja, jullie horen een gitaar scheuren op de radio en jullie schieten in een soort van reflex richting de app van Studio Brussel. En zo moet het inderdaad Ticket Tuesday sturen als je een plaat hoort van op de line-up van Graspop. Maar dit was gewoon lekker AC/DC met Thunderstruck. Bijna 8:30. Goedemorgen. Studio Brussel. Ja, door onze wekker die zeer vroeg afgaat, hebben wij helaas geen minuut kunnen zien van de match gisteravond. Het enige wat wij weten is dat het 1-1 is geworden tegen Egypte. We hebben jullie ook zien feesten op de socials everywhere. Maar gelukkig is onze WK-watcher een hele nacht opgebleven om de match uitbundig te bespreken in zijn podcast. Goedemorgen, Gilles Mbiebea.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, je had hier gisteren gezworen, beste vriend, op de radio dat we zouden winnen tegen Egypte. En nu is het 1-1 geworden. Wat doet dat met jouw gevoelens?
1: Helaas is die positiviteit soms ook een beetje een domper. Maar achteraf gezien, we hebben achtergestaan en toch nog een comeback geforceerd. Dus volledig negatief moeten we eigenlijk ook niet zijn.
2: Nee, dat is waar. Maar de internationale pers die spreekt wel over tamme rode duivels. Dat vind ik wel jammer. Klopt dat, Gilles?
1: Goh, tam is veel gezegd. Ik denk dat de eerste helft niet zo heel goed was, maar dat is op een toernooi al wel vaker geweest. We zijn nooit echt de ploeg geweest die vanaf het begin er swingend aan begon. Ja. Maar dat betekent niet dat we een slecht toernooi gaan afwerken. Dit was ook wel trouwens de moeilijkste tegenstand in onze groep, dus ik kijk er nog altijd niet negatief naar uit.
2: I love it, die spirit. Kom maar door de warmte dat we misschien ietsje slomer op gang geraken.
1: Ja, inderdaad. In Seattle was het gewoon echt super warm. En je zag ook wel echt dat de druk zetten bijvoorbeeld iets minder was in balverlies. Maar dat betekent niet dat we in de tweede en in die derde wedstrijd ook niet kunnen winnen aan dat spel. En zelf misschien meer de stempel op het spel kunnen drukken.
0: Oké, maar wat is er aan de hand met Doku? Hij staat weer overal vooraan elke nieuwspagina. Hij zal ademhalingsproblemen hebben of is hij misschien afgeleid door de baby die op komst is?
1: Oh ja, dat zijn ademhalingsproblemen. Het zal eerder dat zijn. Het zal eerder iets medisch zijn. Al heeft hij wel gewoon 85 minuten kunnen spelen. Dus het is niet zo dat hij er zwaar aan toe is. Maar dat zal in de komende uren nog wel echt duidelijk worden hoe ernstig dat is. Ik denk niet dat de babyfever daar een zware impact op heeft. Nee. If anything, denk ik dat een positieve impact zal hebben bij iemand die er naar uitkijkt om voor het eerst vader te worden.
0: Ja, dat vind ik ook weer goed bekeken. Lukaku is wel terug, bijna in 100% bloedvorm, zagen wij aan zijn beentjes.
1: Exact. Hij heeft een dikke 35 minuten gespeeld. Mijn verwachting is dat wanneer spelers fitbus zijn aan het worden, dan beginnen die gradueel meer en meer te spelen. Dus ik denk dat hij in de volgende wedstrijden misschien een halve wedstrijd of zelfs een uur zal spelen. En vanaf de knock-out-wedstrijd er zal zijn. Maar het belangrijkste wat we moeten onthouden is dat die invalbeurt eigenlijk direct resulteerde in Egypte dat helemaal heeft moeten aanpassen aan onze manier van spelen. Wat zelfs leidde tot een doelpunt. We dachten dat hij had gescoord, maar het was eigenlijk de voet van een Egyptenaar die ertussen zat. In een eigen doelpunt, maar ik gun de aanwezigheid van Lukaku het om dat als doelpunt voor hem op te schrijven.
0: Ah, wel. Als hij dat op 23 seconden kan, dan kijken wij er naar uit volgende week zondag dat hij mogelijk meer dan een halve match gaat spelen. Gilles, wij horen elkaar dan.
1: Dat zal zeker zijn. Tot dan.
0: Yo.

0: Loco Loco Reinier Zonneveld. 8:30, Jonas. Een nieuwe maatregel om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen.
1: Ja, ze zullen elk jaar door hun arts geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te kunnen krijgen. Volgens minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke is dit een belangrijke stap die langdurig zieken terug moet helpen naar de arbeidsmarkt. De bedoeling van alle hervormingen is dat er tegen 2030 ongeveer 100.000 langdurig zieken zo minder zijn dan oorspronkelijk voorspeld. De Rode Duivels hebben gisteravond 1-1 gelijk gespeeld in hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Egypte kwam ook op voorsprong na een goede eerste helft van de Egyptenaren, maar na de rust viel Lukaku in en die dwong de Egyptenaren meteen tot een own goal. Ook in de andere wedstrijd in de groep tussen Iran en Nieuw-Zeeland afgelopen nacht werd het een gelijkspel. Daar werd het 2-2.
0: Oké.
1: Vandaag eerst vrij veel wolken. Kans op een lokale bui. Het wordt wel droger in de loop van de dag met zon en wolken en tot zo'n 25 graden al. Morgen is nog wat zonniger en nog wat warmer ook. Vanaf donderdag 30 graden of meer en vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Je kent waarschijnlijk dit nummer van Boy Genius.

0: is natuurlijk Not Strong Enough. Drie hele goede stemmen die heel mooi kunnen harmoniseren. Dat is een van jouw favoriete nummers, Eva.
1: Absoluut.
0: Ik ben er sinds vorige week ook helemaal zot van.
1: Ik zei het, ja.
0: Ja, dat is waar. Maar wel in een andere versie. Een heerlijke Belgische versie op piano.
2: Studio Brussel.
3: Pianotapes.
0: En je hoort die nu van Kids with Buns, samen met Kaat van Stralen aan de piano. Ik heb voor jullie alles opgeteld. En met piano en gitaar samen zijn het 252 snaren die je hoort. En daar zal sowieso wel één gevoelige snaar zijn die je kan raken. Dit is Not Strong Enough.
1: Oeh, dat vond ik goed.
0: Dank je wel.
3: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Studio Brussel.

0: Wat zeg je, Bert?
1: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt.
0: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder

0: Ze hangen aan onze lippen, Dries. Ja. Vanochtend. Amai, we hebben giga veel berichten gekregen in de app van Studio Brussel. Nu al Compact Disc Dummies The Reeling. En dan moet het eigenlijk nog beginnen. Want heb jij ze?
1: Ik heb ze hier in mijn broekzak zitten.
0: Al heel een tijd?
1: Ja, hier, wacht. Hè. Ze zijn wel een beetje verfrommeld, maar die barcode is nog helemaal leesbaar van die tickets. Ik heb er twee, hè. Ja.
0: Twee?
1: Twee, ja.
0: Combi, hè?
1: Combi-tickets, hier, voilà, het staat erop.
0: Graspot met al meeting.
1: Absolutely.
0: Oké, dat zijn de tickets die jij van ons wil.
1: Heb jij de plaat, Eva?
0: Ja, die staat klaar. De plaat staat klaar.
1: Is de juiste plaat?
0: Dit is de juiste plaat. En we zeggen er gewoon nog heel even pro forma bij dat Ticket Tuesday de twee belangrijkste woorden voor jou zijn vandaag. I'll take my pride,
2: stand in for you. Sienna Spyro verovert de wereld. En op 16 maart staat ze in Force Nationaal in Brussel. Ontdek een van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be. Sienna Spyro live. Samen met Studio Brussel.
3: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
0: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
3: 2002? Ik was 1 jaar toen.
0: Toen was het al evenveel van voetbal als nu.
3: Oh, kom aan.
4: Bestie zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

0: Live The Offspring.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Ja, en de Graspop Metal Meeting fans weten hoe laat het is. Tijd om dan eindelijk dat combi-ticket voor twee personen de radio in te smijten. Je moest gewoon Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. En dan ben jij het misschien die nu telefoon van ons krijgt. Stel u voor.
3: Hallo?
0: Hallo, met wie spreken
3: Hallo?
0: We?
3: Met Stef.
0: Dag Stef, het zijn Eva en Dries van de radio.
3: Oh my god.
0: Ja.
3: Twee personen de radio.
0: Je mag je radio, ik hoor mezelf in de echo. Je mag je radio stilzetten, Stef.
3: Secondje, ik ga even proberen te functioneren. Ja, oké.
0: Okay. Zalig. Dat is ook goed dat jij zo gigantisch luid aan het luisteren bent. Samen met heel veel mensen. Jij weet dat jij op dit moment de persoon bent die echt het dichtst bij dat combi-ticket. Je kan het bijna aanraken. Jij bent het, Stefanie, op de eerste rij. Maar je weet, wij zijn verschrikkelijke mensen.
3: Ja.
0: Dus je moet wel nog één vraag juist beantwoorden. Anders spelen we verder met de rest in de app.
4: Stefke, soms vraagt een band aan het publiek om letterlijk in twee helften te splitsen. Op het teken van die band rent dan iedereen in het midden keihard op elkaar af. Hoe heet dit fenomeen?
3: Wall of Death.
0: Een Wall of Death. Zou dat de woorden combo zijn die jou dit weekend nog overmorgen met een vriend of vriendin naar die prachtige weide in Dessel stuurt, Stef?
3: Yes. Ik weet het niet.
0: Het is juist.
3: Twijfelen.
0: Nee, maar je mag niet twijfelen. Je gaat naar Graspop Metal Meeting.
3: Ik was keizeker, maar ik was toch nog aan twijfelen.
0: Ja, omdat je gewoon zoveel emoties voelt razen op dit moment.
3: Ja, het is momenteel al een paar jaar geleden, want wij hebben twee kleine kindjes. En nu had ik zoiets van, ik ben hopeloos, ik ben uitgeput, ik ben een arme moeder en ik heb dit nodig. Dus bij deze...
0: Hey, ik ben heel content dat het dan net naar jou gaat. Stef, jij mag het beest gaan uithangen. Je mag zo vuil terugkeren van Dessel zondag dat uw kinderen u zelf een keer in bad gaan moeten steken. Want jij gaat naar Graspop Metal Meeting.
3: Oh my god, dank u wel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Festivals à volonté.
5: Zoom met Win for Life.
0: En van de gitaren van Graspop Metal Meeting gaan we naar de gitaren van Black Box Revelation die terug zijn met nieuwe muziek. Stronger.

0: bijna 9 uur. We hebben nog één plaats, Adele, met Someone Like You. En dan zijn we er morgen opnieuw.
1: Morgen hebben we 4000 euro voor de persoon die de wekker kan ontmaskeren. Het is volgens mij poepsimpel. Dus ga gewoon even alle lijstjes op Wikipedia af van Vlaamse BV's. En je bent er.
0: Ja, en dan gaat hij morgen geraden worden, denk ik. Ik dacht dat vandaag ook al, maar nu zag ik in de app toch misschien al een paar keer de naam waar ik zelf ook op zit verschijnen in de app. Dus zorg dat je je wekker niet mist en dat je morgen om 7:30 zeker kan luisteren. Zometeen Joris Brijs dus na Adele. Tot morgen!
2: Eva en Dries.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Koffer gestolen in Creta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
5: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
6: Het is 9 uur, goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
6: Jonas Maas.
8: Nieuwe regels voor langdurig zieken. Langdurig zieken zullen vanaf nu elk jaar door een dokter geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te kunnen krijgen. Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke is dat een belangrijke stap die langdurig zieken terug moet helpen naar een job.
9: Ik heb het dus niet over mensen die in een ziekenhuis verblijven. Ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat. Maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die behandelt over de vraag wat je misschien nog wel kan in de samenleving. Ja. En die arts zal dan wel opnieuw een aanvraag moeten indienen voor jouw invaliditeitsuitkering. En als je dat niet doet, ja, dan valt die wel weg.
8: Vorig jaar waren er 576.000 mensen die minstens een jaar niet meer konden werken door ziekte. De federale regering wil dat er tegen 2030 ongeveer 100.000 langdurig zieken minder zijn dan eerst voorspeld was. Een school in Kortrijk blijft nog de hele week dicht omdat er heel wat leerlingen en leerkrachten ziek geworden zijn door het norovirus. Dat is een erg besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn ook 7 leerlingen besmet met streptokokken. Dat zijn bacteriën waardoor je keelpijn krijgt. Vermoedelijk hebben de ziektes zich verspreid vorige week op bosklassen. Alle 250 leerlingen moeten nu thuis blijven en de school gaat ook streng toezien op hygiëne, zegt de schoolgroep RISO.
10: Wij gaan sowieso, zoals de planning nu voorligt, gaan wij volgende week maandag opnieuw open. Maar dan gaan wij voor de rest van het schooljaar wel strikte hygiënemaatregelen toepassen. Hè. Zijn de strikte handhygiëne en extra poetsen van onder andere toiletten en ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden.
8: Deze zomer zullen verschillende podia van Graspop Metal Meeting, Rockwerchter en Pukkelpop live gestreamd worden op VRT Max. Ook het hoofdpodium van Tomorrowland zal je daar tijdens de beide festivalweekends kunnen bekijken. VRT Max zendt optredens nu uit in samenwerking met Studio Brussel, dat zegt nethoofd Steven Lemmes.
11: Dit jaar gaan we voor het eerst handen in elkaar slaan met een aantal festivals en met VRT Max. Om iedereen mee te laten genieten, want je kan niet alleen naar onze radio-uitzending kijken, maar dit jaar zal je ook voor het eerst kunnen meekijken op het podium. Dus op VRT Max kijkt, zal je live volledige concerten kunnen bekijken. En als je er zelf op het festival bij was, kan je ook achteraf on-demand de hoogtepunten bekijken.
8: En op verschillende locaties hebben voetbalfans gisteravond naar de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. De Duivels speelden in hun eerste WK-match 1-1 gelijk tegen Egypte. In Oostende keken heel wat mensen aan de Hippodroom. Het gelijkspel zorgde daar voor gemengde gevoelens.
12: Dat is wel de moeilijkste match van de eerste fase geweest. En dat was de enige dat we wel mochten gelijkspelen. Dus vanaf nu kan het alleen maar bergop gaan en groeien in het toernooi.
13: Het was zo niet echt samenhang. De passen en zo waren ook niet top, denk ik. Heel veel balverlies.
14: Dat was heel fijn. Nee, ik had wel een beetje meer verwacht. Zeker van de aanval.
15: Romelu Lukaku, eerste minuut erin en een goal. We moeten hem gewoon van het begin basisspeler hebben.
8: Het is nu wat bewolkt met kans op een bui. Straks wordt het wel droger en zonniger en al tot 25 graden vandaag. Morgen zonnig en nog wat warmer. Vanaf donderdag zelfs 30 graden of meer. Vanaf vrijdag is er dan wel kans op onweer.
16: Brussel. Joris
6: Brijs. Goedemorgen, Be The One, die hier heel de voormiddag blijft hangen, die als student een plaat komt kiezen en die positief blijft over de Rode Duivels.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

be the one, Dua Lipa. Goedemorgen, morgenavond staan de beaches in OLT Rivieren af. Compleet uitverkocht, dus misschien moet je ergens in het park gaan staan om er toch iets van te kunnen horen.

toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24.

0: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
3: Studio Brussel, live.

Wonderwall van Oasis. Oscar and the Wolf en S10 zijn veilig in mekaars gezelschap. Of hoe zij het zeggen, safe and sound.

0: Emptiness Machine. Van Linkin Park kom je studentenplaat kiezen in de app van Studio Brussel. Je krijgt een examensnack bij zometeen.
1: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim. Breaking
2: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
3: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lei. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Leiwinkel of op delei.be.

0: Wij voeden deze maand onze studenten met een plaat naar keuze. En een examensnakbuis.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: We zitten in de helft ongeveer van deze examenmaand. Is checken hoe het bij Anne-Lore uit Hasselt gaat. Dag Anne-Lore.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Hou je het nog vol daar?
3: Ja, het lukt. Ik heb gisteren examen gehad en vrijdag al opnieuw en donderdag ook. Dus het wordt even pittig, maar komt helemaal goed met jullie snackpakket.
0: En hoe is het gisteren gegaan?
3: Gisteren ook wel goed. Dus ik hoop dat er een festivalzomer in zit.
0: Ah, zijn dat de plannen deze zomer?
3: Yes. Werchter en Pukkelpop ook.
0: Oh, schitterend. Dat is het eerste op de planning nadat de examens voorbij zijn misschien voor jou. Dan begin juli.
3: Ja. Zeker.
0: Dat maar zo snel zover is. Ook de niet-studenten Anne-Lore zoals ik hier en vele anderen kijken daar naar uit. Zeg maar, Pukkelpop, ga je daar ook naartoe?
3: Ja, normaal gezien wel.
0: Want dat is midden in de tweede zitten.
3: Dus het is nu goed mijn best doen en dan zien we wel. En anders dan, ja, is dat studiepauze zeker.
0: Daar gaan we geen rekening mee houden, hè. Zie dat je kan gaan.
3: Nee.
0: Kan je goed inschatten of de examens goed verlopen of... Kan er soms nog eens een verrassing uit de bus komen?
3: Soms. Ik probeer dat wel zo'n beetje in te schatten altijd. Maar ik durf daar ook zo geen uitspraak over doen. Want stel, ik zeg het ging goed en het ging dan niet goed of zo. Dan, je weet dat nooit. En meestal is het gewoon even afwachten totdat de punten binnen zijn. En
0: je beseft dat je daarnet toch een uitspraak gedaan hebt, hè? Over gisteren? Ja, dat goed gegaan is.
3: Ja.
0: Dat is goed. Zelfzekerheid is goed, zeker in de examens. Gaat u helpen?
3: Ja.
0: Ik hoop niet.
3: Maar
0: voor
3: deze had ik wel echt een goed gevoel. Dus.
0: Dat is goed. Dan mag je dat goed gevoel vasthouden voor de komende dagen nog. Anne-Lore, studeer jij met muziek of moet het doodse stilte zijn?
3: Dat hangt er vanaf. Meestal studeer ik luid op en dan op de achtergrond zet ik Studio Brussel op. Mm-hmm. En dan tijdens het nieuws neem ik meestal zo'n beetje pauze en dan verplaats ik mij eens naar de koffiemachine.
0: Ah ja, ook graag met Jonas Maas. De nieuwslezer. die skip je dan.
3: Ja, sorry.
0: Nee, dat is niet erg. Ik doe dat ook. Anne-Lore, we gaan een plaat op de radio spelen voor jou voor tijdens het blokken. Als Studio Brussel toch opstaat, dan kan jij studeren tegelijkertijd. Welke plaat mag ik spelen?
3: Voor mij mag je Madonna Holiday spelen, alsjeblieft.
0: Oh, goed.
3: Omdat het ook bijna vakantie is.
0: Ja.
3: Dus vrijdag ben ik er ook vanaf en dan kan ik dat goed inzetten. En dan,
0: Schitterende plaat met vrijdag in gedachten. En dan kan jij de vakantie induiken. De festivalzomer hopelijk tegemoet gaan zonder tweede zit. En dan wordt het een geweldige zomer voor jou, Anne-Lore. Ik wens het je toe. Veel succes en tot op de festivals.
3: Oké, dankjewel.
0: Bye bye.
3: Dankjewel.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

Storm 2, Generation en Young Lean. We kunnen je vandaag op Ticket Tuesday nog naar Graspop Metal Meeting sturen. Tussen 10 en 11 moet je hier goed luisteren. Als je geen ticket meer kan vastkrijgen voor Graspop Metal Meeting, dan is er goed nieuws, want Studio Brussel en VRT Max gaan ervoor zorgen dat je live concerten kan streamen deze festivalzomer van op de grootste festivalpodia. Ook al van op Graspop Metal Meeting vanaf donderdag dus. Dit is Trigger Finger. Make

komt al veel Ticket Tuesday binnen in de app. Ik herhaal, tussen 10 en 11 moet je goed luisteren. En ik kan je ook al meegeven dat je een nummer van Within Temptation moet horen om je kans te kunnen wagen. Geduld met de lovers.

0: Nightmare. Used, Camo en Crooked. Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met Studio Brussel. De festivalzender. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

Solitude is Bliss, Tame Impala. Stan denkt in de app terug aan de show in de AFAS Dome van Tame Impala. Noemt het ook de beste show van het jaar. En we zitten nog maar net over de helft van 2026. Dit weer klonk gisteren in een remixversie toen Romelu Lukaku in Egypte naar dwong.

Coming Home van The Haunted Youth. Vrouwkje heeft ook eens gekeken naar hoe liefde evolueert na de vlinderperiode, wanneer de relatie een andere fase ingaat. Het hoeft in liefdesnummers zeker niet altijd over die pure verliefdheid te gaan. Vrouwkje kijkt wat verder, een jaar na jaar.

0: Super Styling Groove Armada. Iets na 10 krijg je een schitterende Prince-plaat.
1: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 10 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
4: 27 jaar gevraagd voor het drama in Streppy. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in de Waalse gemeente Streppy vraagt de aanklager een gevangenisstraf van 27 jaar voor de hoofdbeschuldigde. 4 jaar geleden reed de man met een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden dat niet en 79 anderen raakten daarbij gewond. Vorige week oordeelde de jury dat hij schuldig is aan 7-voudige doodslag en voor zijn passagier is 2 jaar gevangenisstraf gevraagd voor schuldig verzuim. Straks gaat de jury opnieuw in beraad om dan de straf precies te bepalen en die kennen we dan morgen. Langdurig zieken zullen vanaf nu elk jaar door een dokter geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te kunnen krijgen. Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke is dat een belangrijke stap die langdurig zieken terug moet helpen naar een job.
5: Ik heb het dus niet over mensen die in het ziekenhuis verblijven, ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat. Maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die je behandelt over de vraag wat je misschien nog wel kan in de samenleving. Ja. En die arts zal dan wel opnieuw een aanvraag moeten indienen voor jouw invaliditeitsuitkering. En als je dat niet doet, ja, dan valt die wel weg.
4: Vorig jaar waren er 576.000 mensen die minstens een jaar niet meer konden werken door ziekte. Een elektrische wagen met een volgeladen koffer en een gezin aan boord verbruikt 13% meer dan wanneer die wagen geen bagage aan boord heeft. Dat blijkt uit een test van de mobiliteitsorganisatie VAB. Ook snelheid speelt een rol, zegt VAB.
6: Hoe hoger de snelheid, hoe meer dat aerodynamica begint te spelen. Dus wanneer je 100 km per uur rijdt, zit je met elke auto vrij zuinig. Maar wanneer je naar 120 of 130 gaat gaan en je hebt dan een dakkoffer of een fiets op het dak staan, dan gaan die verbruiksverschillen echt nog veel groter worden.
4: En dan nog voetbalnieuws uit de Belgische competitie, want Christian Burgess zal de volgende 2 seizoenen voor Gent spelen. Burgess speelde de voorbije 6 jaar bij Union en werd kampioen. En hij won ook 2 keer de beker van België met de Brusselaars. De 34-jarige Engelsman was einde contract bij Union, maar heeft nu dus met AA Gent een nieuwe club gevonden. Het is nu nog wat bewolkt met kans op een bui. Het wordt in de loop van de dag wel droger en zonniger en tot 25 graden vandaag. Morgen zonnig en nog wat warmer, vanaf donderdag 30 graden of meer. Vanaf vrijdag is er wel kans op onweer.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
7: How do we feel, Belgium?
8: Let me hear you scream!
2: Luister de hele dag naar Studio Brussel
9: en win jouw ticket
2: voor Graspop Metal Meeting.
9: Studio Brussel.
2: Joris Brijs.
0: Nu donderdag speelt Within Temptation op Graspop Metal Meeting. Hoor je ze? Dit uur stuurt dan Ticket Tuesday in de app en ik stuur je naar Texel.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

When We're Dancing Close and Slow van Prince. Blijf Close and Slow voor een banjo. En nee, geen Mumford & Sons. Die hebben geen alleenrecht op dat instrument. Ook Bears Den gebruikt ze graag.

0: Sons Must See Band, deze festivalzomer live in van de beste in muziekland België. Je wacht op Within Temptation voor dat duo-ticket voor donderdag op Graspop Metal Meeting. En je krijgt... Kim Kleisters van Zwangere Regie. Nog heel even geduld.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: lambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor Elgiganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was

0: Say Good Riddance, Time of Your Life. Die ga je misschien ook beleven op Graspop Metal Meeting, nu donderdag. En geen zorgen als je nog geen ticket hebt.
1: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Studio Brussel.
6: Studio Brussel. Life is music.
5: Studio.
7: Vakantie, maar ik kom er nog niet toe. Weer een dag zonder substantie, ja, voel me niet zo goed.

0: ik moet dringend op vakantie. Maar plan die misschien in na komend weekend, want die moet eerst nog richting Dessel.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
0: Nu donderdag begint Graspop Metal Meeting. 4 dagen lang hangt er dan metal liefde in de lucht in de Kempen. Lia is aan het bidden in de app van Studio Brussel. Kom aan, laat de goede karma nu eens mijn kant opkomen. Matthew stuurt, ik heb van 6 uur vanmorgen mijn gsm al vast om te sturen. Wat moet je sturen? Ticket Tuesday op het moment dat je in dit geval Within Temptation op de radio hoort. Die spelen nu donderdagavond op Graspop Metal Meeting en je kan er overmorgen dus al bij zijn. Op de eerste rij kan je gaan staan. Ik heb een duo-ticket voor die donderdag klaar liggen. En nu is het nog gewoon wachten op Within Temptation.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel.

0: Ice Queen van Within Temptation. Zoveel berichten, dit wordt spannend.
1: Studio Brussel.
0: Je hebt Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel achtergelaten. Dat was stap 1. Dan is stap 2 gewoon je telefoon opnemen.
2: Hallo?
0: Hallo, met wie?
2: Met Julie Sagon.
0: Dag Julie. Je weet waarvoor je aan de lijn hangt, hè?
2: Ja.
0: Je bent al bij stap 2 geraakt om op Graspop Metal Meeting terecht te komen nu donderdag. Stap 3 is de laatste, maar misschien wel de moeilijkste stap.
2: Oké.
0: Julie, als je deze vraag goed beantwoordt, dan sta jij overmorgen op Graspop Metal Meeting met wie jij maar wil. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: We hoorden net Within Temptation en die fenomenale stem van de frontvrouw van de band. Wat is haar voornaam? En ik heb een snel antwoord van je nodig. Ik moet het nu weten.
2: Dat weet ik niet, sorry.
0: Oh, Julie. We gaan naar de volgende. De voornaam zoeken we dus.
3: Goedemorgen, met Tim.
0: Dag Tim, goedemorgen. Jij speelt voor een duo-ticket Graspop nu donderdag. Moet ik de vraag nog eens herhalen?
3: Ja, graag.
0: Goed. We hoorden daarnet Within Temptation op de radio en die prachtige stem van de frontvrouw van de band. Maar wat is haar voornaam? En ook van jou heb ik een snel antwoord nodig. Nu zeggen.
3: Kom er niet op.
0: Tim. Ja, dan blijven we doorgaan, hè. Wie weet het wel. Hallo?
4: Ja.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Met David van Opstal.
0: David, ga jij mij wel een goed antwoord geven?
4: Sharon?
0: David. Dat is goed. Jij gaat naar Graspop, David.
4: Oké, super.
0: Derde keer, goede keer. Ben je er klaar voor? Want dat is over 2 dagen al, hè. Moet je nog dingen verzetten?
4: Ik ga mijn planning nog wat moeten aanpassen, ja.
0: Dat is goed, want we hebben jullie jou daar van begin tot eind alles er zien uithalen op Graspop Metal Meeting. Donderdag is het aan jou. Veel succes en veel plezier.
4: Dank u.
0: Bye bye.
4: Dank u.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
5: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
5: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

to You van Another. Sharon den Adel, de frontvrouw van Within Temptation, was het natuurlijk. Blijf luisteren, want we hebben zelfs nog combi-tickets voor Graspop Metal Meeting liggen. Deze gasten komen last minute nog naar Rock Werchter. Komen daar optreden op Nest, de vroegere Sloop, Bleach 93 en Ceiling.

0: Tilda van Alt-J. Wanneer Stromae met nieuwe muziek naar buiten komt. Matilda. Dan kan je tegenwoordig bijna zeker zijn dat het een collab is. Zometeen onze hotshot.
1: 25 jaar, Alex Agnew. Comedy on stage, dat verdient een feest. Kom mee vieren vanaf 8 oktober in Afas Dome, Antwerpen. No More Heroes, de nieuwe show. Deze show gaat niet op tour door de theaters, maar speelt enkel en exclusief in de Afas Dome. Tickets via alexagnew.be.
2: Samen met Humo, Play, HLN en Studio Brussel. Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budget vakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: De Tijdloze Tribute Festival.
5: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
4: De Tijdloze Tribute Festival.
5: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
6: Studio Brussel.

0: Tovelo uit Zweden is een stem komen shoppen in België. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. En dan nog wel de bekendste Belgische stem in de muziekwereld. Stromae doet mee op haar nieuwe nummer De Fleur, een mix van Engels en Frans. En eigenlijk is het Stromae die wat demos richting Zweden stuurde en daarna zelf vroeg aan Tovelo om mee te zingen, een stukje mee te zingen op De Fleur. Het antwoord van Tovelo hoor je nu.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: En Stromae.
3: Des fleurs, des fleurs, des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: De Fleur.
4: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

Nobody's Wife van Anouk. We gaan er 11 uur van maken met een zomerhit uit 2021. Of toen kwam hij toch uit. Is dat al 5 jaar geleden? Die Osama van Zakes Band Winnie en Kasango. Life is music.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
3: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
2: 2002? Ik was 1 jaar toen.
3: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
2: Oh, kom aan.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
7: 4.000?
6: Ça va toch, dat is 20 euro.
7: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: 11 uur, een heel goedemorgen.
11: VRT Nieuws.
10: Jonas Maas.
12: Steeds meer gepensioneerden hebben een flexijob. Vorig jaar deden meer dan 42.000 mensen ouder dan 65 een flexijob en dat is ruim 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de RSZ. Gepensioneerden doen vooral flexijobs in het onderwijs, de uitvaartsector en ook in de transportsector. De RSZ legt uit waarom een flexijob populairder wordt bij gepensioneerden.
13: Er worden meer en meer sectoren waar het kan geflexijobs worden. Het wordt gekender, het wordt aantrekkelijk om te doen. En gepensioneerden kunnen onbeperkt bijverdienen, dus dat is voor veel enerzijds een aangename dagbesteding, denk ik. Iets te doen te hebben en ook een financieel duwtje in de rug.
12: De meeste flexijobbers zijn wel jonger, tussen 25 en 39 jaar. Werkgevers betalen dan minder sociale bijdrage bij zo'n flexijob. Een elektrische wagen met een volgeladen koffer en een gezin aan boord verbruikt 13% meer dan wanneer die wagen geen bagage aan boord heeft. Dat blijkt uit een test van de mobiliteitsorganisatie VAB in aanloop naar de zomervakantie. Fietsen plaatsen op het dak verbruikt ook meer. Het is daarom beter om ze achteraan de wagen te bevestigen, zegt VAB.
14: En wat we zien is wanneer je gaat rijden, gaat reizen, ga je grote afstanden overbruggen, ga je ook lange tijd aan hogere snelheid rijden. Dus op het dak ga je dat frontaal oppervlak van die auto vergroten, ga je meer aerodynamische weerstand creëren en gaat het verbruik echt wel stijgen. Het is veel interessanter om die fietsen achteraan de wagen te zetten via de trekhaak. En op die manier is het toch wel een stuk zuiniger.
12: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft nog eens gezegd dat de strijd tussen Hezbollah en Israël in Libanon moet stoppen en dat Israël zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Als dat niet gebeurt, zal Iran dat beschouwen als een schending van het voorlopig akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten. De ondertekening van dat akkoord staat nog altijd gepland op vrijdag. Iran heeft bevestigd dat de parlementsvoorzitter en de hoofdonderhandelaar daarbij zullen zijn. Voor de VS zou vicepresident J.D. Vance zijn handtekening dan zetten. Het wordt stilaan zonniger en tot zo'n 25 graden al vandaag. Morgen nog wat zonniger en nog wat warmer ook. Vanaf donderdag 30 graden of meer. Vanaf vrijdag is er veel kans op onweer.
11: Studio Brussel.
4: Joris Brijs.
10: Ik heb nu al zin om die nieuwe Lola Young nog eens te horen. Zo'n fenomenaal nummer. Laat Boys Noise eerst Feist remixen. Goedemorgen.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Noise, Noise.
1: Het aangepakt heeft nadat ze de originele versie van Feist hoorden. Ik wil iedereen even aanraden om van deze originele versie te blijven. Die is veel te mooi om daar een remix van te maken. De terugkeer van Lola Young op het podium. From Down Here.

Sexy Boy van Air. Jay Bernard, a.k.a. Jinte de Pre, klinkt vrolijker en frisser dan ooit. Dit wordt voor mij een van de zomernummers. En intro's kunnen mooi zijn in muziek, maar soms zijn ze gewoon ook overbodig. En het heeft wel iets om vol met je stem te starten. Zeker als je zo'n stem als Jay Bernard hebt. 4 in the morning. Here I go.

0: Veel vragen over Graspop Metal Meeting in de app en over het volgende winmoment op Ticket Tuesday zal bij Kirsten Lemaire zitten deze namiddag.
1: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
2: Nee, blijf zitten.
1: Ik heb hier alles binnen handbereik.
3: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes?
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.

Wat een vreselijk nieuws kregen wij binnen over Oliver Tree. Hij kwam zondag om het leven bij een helikoptercrash in Brazilië, waar hij op tour was. Absurd nieuws. En hoe pijnlijk dit ook klinkt, wat Oliver Tree zingt, het is wel de waarheid.

De Jack White-fans die hem niet gezien hebben op Best Kept Secret afgelopen weekend, die krijgen vanavond en morgenavond een dubbele kans om het goed te maken. Jack White staat 2 keer in de AB in Brussel. Wat een plek om zo'n naam te zien. Dit is What's the Rumpus?

0: homewrecker van Sandburg. Vergeef het mij als je geen Ben Howard fan bent. Maar ik ga nog eens een keer terugblikken op zijn show van afgelopen vrijdag. Want het was machtig.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen. Breaking
3: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
5: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
7: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn.

Can Only Live Today van Netsky. Vorige vrijdag ging de decibelmeter in OLT Rivierenhof richting hoogtepunt toen Ben Howard daar plots Only Love uit zijn mouw schudde. Een nummer van op zijn debuutplaat dat hij lang niet speelde, maar je zag aan zijn gezicht dat hij er zelf deugd van had. We zijn 5 dagen later en ik heb er ook nog deugd van. Zalig concert van Ben Howard was het.

Plug Party Banquet, zometeen Gunther D. op de Radio en 5 over 12. Nu de dochter van Dave Grohl nog. Ze heeft eigenlijk de rol overgenomen van de papa. En Dave heeft concurrentie gekregen van Violet Grohl. En ze doet het op haar eigen manier. Kopieert niks van Foo Fighters. Dit is Buck in the Cake. Fijne namiddag.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Een hele goede middag, het is 12 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Hier is Melina.
4: Bijna 1 op de 5 Vlamingen is helemaal niet geïnteresseerd in nieuws. In 10 jaar tijd is dat aantal meer dan verviervoudigd en vooral jongeren haken af. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van persagentschap Reuters en de Vrije Universiteit Brussel, die het nieuwsgebruik jarenlang gevolgd hebben. Traditionele nieuwsmedia blijven het in vergelijking met andere landen wel goed doen, maar ze kunnen wel wat leren van nieuwe formats, zegt onderzoeker Aik Picone van de VUB.
5: De gebruiker een beetje halfweg ontmoeten wanneer het gaat over de zwaarte van het nieuws, of over bepaalde formats en hoe dat het nieuws wat behapbaarder kan worden gepresenteerd. Ik denk dat daar zeker een creatieve oefening zit voor de Vlaamse nieuwsmedia om het nieuws op een manier te brengen dat goed inpast in het dagelijkse leven van de mensen.
4: Het vertrouwen in nieuws is in 10 jaar tijd ook met 8% gedaald. In Nieuwpoort in West-Vlaanderen is een fietser vanmorgen overleden na een aanrijding met een auto in de buurt van de haven. De hulpdiensten probeerden de man van 36 nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Steeds meer gepensioneerden hebben een flexijob. Vorig jaar deden meer dan 42.000 mensen ouder dan 65 een flexijob. En dat is ruim 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de RSZ. Gepensioneerden werken wel in andere sectoren dan jongere flexijobbers, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
6: Daar zien we toch een verschil met de andere leeftijdsgroepen, waar dat vooral horeca en handel populair is, zien we bij de 65-plussers. Vooral in het onderwijs, in de uitvaartsector, in een vervoer. Sector, de autorijscholen en het beheer van gebouwen. Dat zijn de sectoren waar zij het meeste flexijobben.
4: De meeste flexijobbers zijn jonger, tussen 25 en 39 jaar. Werkgevers betalen minder sociale bijdrage bij flexijobbers. En de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft nog eens gezegd dat de strijd tussen Israël en de gewapende groep Hezbollah in Libanon moet stoppen en dat het Israëlische leger zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Als dat niet gebeurt, beschouwt Iran dat als een schending van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. Maar het is maar de vraag of het geweld in Libanon ook echt zal stoppen, zegt correspondent Lennart Zwolfs in Israël.
7: Gistermiddag kwam al het bericht dat er een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zou zijn geweest. Nou, gisteravond kwamen de berichten dat Hezbollah raketten had afgevuurd op Israël. Israëlische troepen in dat zuiden van Libanon. Dus ja, die aanvallen die gaan nog steeds door daar. Al lijken ze wel iets minder te zijn dan we de afgelopen dagen en weken hebben gezien.
4: Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran zou vrijdag ondertekend worden. Iran heeft bevestigd dat de parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar daarbij zal zijn. Voor de VS zou vicepresident J.D. Vance een handtekening zetten. Overal zon deze namiddag en tot 26 graden. Morgen is het eerst bewolkt. Daarna krijgen we meer zon en zo'n 26 graden ook. Vanaf donderdag nog wat warmer met 30 graden of meer.
2: Dankjewel, Melina.
8: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
0: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: Gunter Desamblant.
2: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe 5 over 12. We gaan eraan beginnen. En dat met Purple Disco Machine.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Dat was Purple Disco Machine.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Goed nieuws, de straat van Hormuz is opnieuw geopend. Schepen kunnen er weer doorheen varen en dus zullen de schippers maar al te blij zijn. Daarom gaan we deze middag op zoek naar nummers die het gevoel van de schippers perfect weergeven nu ze eindelijk weer door die straat van Hormuz kunnen varen. Stuur nu door via de Studio Brussel app aan welk nummer jij moet denken. Ik ga beginnen. Een nummer dat perfect het gevoel omschrijft van een schipper als die eindelijk weer door die straat van Hormuz kan varen, is deze Freedom van Beyoncé.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

0: was Muse. Welk nummer omschrijft het beste het gevoel van een schipper als hij eindelijk weer eens door die straat van Hormuz mag varen? Daar gaan we naar op zoek. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Celine uit Gent, die denkt dat een schipper dit in zichzelf denkt als hij weer door die straat mag varen. Gas, gas!
1: Gas, gas, gas, gas, gas, gas! Hallo, hallo, hallo, hallo, hey. Rita, rita, hallo, hallo, hallo, hallo, hey. Sexy!
0: En Wout uit Vilvoorde, die moest dan weer aan dit nummer denken van de Gebroeders Co.
2: Ik heb een boot, ik heb een hele mooie spintenieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot.
0: Welke nummers verwoorden het gevoel van een schipper als hij eindelijk weer met zijn boot mag uitvaren en door die straat van Hormuz mag varen? Stuur jouw suggestie nu door via de Studio Brussel app en wie weet haalt jouw suggestie dan straks de top 5 van vandaag. En dat na Slater.
3: Studio Brussel! Life is music.

0: Dat was Slater en Dance. Onze gerechtsdeurwaarder die staat bij zijn gong om erop te slaan.
1: Ja!
0: Heel goed. Hij gaat nu al jullie inzendingen bekijken en rangschikken. En de top 5 krijg je straks na Arctic Monkeys.
2: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: nieuws voor ons allemaal en zeker voor de schippers, want de straat van Hormuz is weer geopend. Daarom maken we vandaag een top 5 van nummers die het gevoel van een schipper weergeven als hij eindelijk weer door die straat mag varen. Onze grijsdeurwaarder Zegerschaak, die heeft wat met schippers, het schipperskwartier mee bepaald. Die heeft de top 5 samengesteld van al jullie inzendingen en op 5 staat de suggestie van Lydia uit Lennik. Goedemiddag Lydia.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat zeg, met jouw 5e plek.
1: Ja, dank u.
0: Ja, zeker. Ja. Wij zijn benieuwd, beste Lydia. Welk gevoel krijgt een schipper als hij eindelijk weer door de straat van Hormuz kan varen?
1: Ja, gewoon dat hij terug naar huis kan, naar zijn liefje, naar zijn vrouw.
0: Of man.
1: Tuurlijk. Ja,
0: 2026 natuurlijk, hè. En aan welk nummer dacht je dan?
1: Aan I'm Sailing van Rod Stewart.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Dat was Ray. Stel, je bent een schipper en je zit al weken vast omdat je niet door de straat van Hormuz kon varen. Dan is er nu goed nieuws, want de straat is opnieuw geopend. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van nummers die het gevoel het best omschrijven van zo'n schipper die eindelijk weer door die straat mag varen. Op plek 4 staat de suggestie van Gert uit Herenthout. Goedemiddag, Gert.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben je ook blij dat die straat geopend is?
1: Ja, absoluut. Ik ben benieuwd wat dat nu alles terug spotgoedkoop wordt.
0: Ja, ik vrees er een beetje voor, maar we zullen zien, hè, inderdaad, ja, of de prijzen zullen zakken. Ja, heel interessant allemaal. Misschien moeten we deze discussie een andere keer voeren, want wij zijn benieuwd. Welk gevoel krijgt een schipper als hij eindelijk weer door de straat van Hormuz kan varen, volgens jou?
1: Wel, ik had gedacht aan een nummer van de Queens of the Stone Age met Go With The Flow.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Zometeen de top 3 van vandaag. En dat na Mayorga.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.

0: Dat was Mallorca.
1: Studio Brussel. 5:55. Gunter Desambran.
0: Donald Trump heeft het voor elkaar gekregen. De straat van Hormuz is geopend. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van nummers die het best het gevoel van een schipper weergeven als hij eindelijk weer door die straat mag varen. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de suggestie van Sylvia uit Blankenbergen. Goedemiddag, Sylviaatje.
2: Dag, Winter.
0: Goedemiddag. Stel dat wij samen varen, of jij met een boot en ik met een boot in die straat van Hormuz, dan zal ik wel, denk ik misschien wel, wat flirten met jou en is aan mijn toeter trekken. Ja. Leuk, hè?
2: Ja, heel leuk.
0: Ja, heel leuk. Goed, in mijn hoofd was dit leuker. Maar goed, welk gevoel krijgt een schipper als hij eindelijk weer mag uitvaren door die straat van Hormuz?
2: Dat is white snake, here I go then.
1: Studio Brussel, 5:55. Nummer 3.

0: Whitesnake en Here I Go Again, onze nummer 3 van vandaag. En zo zijn we uiteraard bij de nummer 2 van onze top 5. En dat van nummers die het gevoel perfect weergeven van een schipper als hij eindelijk weer door de straat van Hormuz kan varen. Op die tweede plek staat de suggestie van Bram uit Sint-Niklaas. Hij denkt dat een schipper dit denkt als hij eindelijk weer door die straat mag varen. Deze Lord and Greenlight.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
2: Nummer 2. I do my makeup in somebody else's car.

0: Onslaught. Onze nummer 2 van vandaag, dat was Greenlight.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: En zometeen krijg je de nummer 1 van vandaag. Eerst een overzicht van de top 5 van nummers die het gevoel van een schipper weergeven als hij eindelijk weer door de straat van Hormuz kan varen. Op 5 Rod Stewart met Sailing. Op 4 Queens of the Stone Age met Go With The Flow. Op 3 Whitesnake met Here I Go Again. En zo net is op 2 Lord met Green Light. En op 1 staat de suggestie van Connie uit Aalter. Goedemiddag Connie.
2: Goedemiddag, Winter.
0: En proficiat met jouw overwinning.
2: Ja, dank je, dank je.
0: Want jij bent gewoonweg de...
3: De leukste, de leukste. Je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey.
0: We zijn benieuwd, Connie. Welk gevoel krijgt een schipper als hij eindelijk weer door de straat van Hormuz kan varen?
2: Maar ik dacht aan Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.

leuk om nog eens te horen. Deze Starship. Nothing's gonna stop us now. Toch gaat Kiki dat doen, want die komt er zo meteen aan.

alsnog Haven en I Run. Dat ga ik ook doen, want ik moet plaatsmaken voor mijn Kiki Baby. Fijne middag nog. Bye bye.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
6: Studio Brussel. Het is 1:00, een heel goede namiddag.
7: VRT Nieuws.
6: Melina Verbeek. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is helemaal niet geïnteresseerd in nieuws. In 10 jaar tijd is dat aantal meer dan verviervoudigd. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van persagentschap Reuters en de Vrije Universiteit Brussel. Nieuws via online bronnen groeit ten koste van radio, televisie en kranten. Maar 1 op de 5 haakt dus volledig af. En dat zijn vooral jongeren. Het vertrouwen in nieuws is in 10 jaar tijd ook met bijna 10% gedaald, zegt VUB-onderzoeker Ike Picone.
8: Het vertrouwen daalt voornamelijk omdat het moeilijker wordt om online het verschil te maken tussen wat waar is en wat niet waar is. En we zien dus dat mensen het nieuws in het algemeen voorzichtiger gaan benaderen. Het is wel belangrijk om daarbij te zeggen dat vertrouwen in nieuwsmerken in Vlaanderen best wel hoog blijft en een stuk minder daalt.
6: Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in de Waalse gemeente Strepy vraagt de aanklager 27 jaar cel voor de hoofdbeschuldigde. De man reed 4 jaar geleden met een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden dat niet, 79 anderen raakten gewond. Vorige week oordeelde de jury dat hij schuldig is aan 7-voudige doodslag. Voor zijn passagier is 2 jaar celstraf gevorderd voor schuldig verzuim. De jury gaat nu in beraad om de straf te bepalen, die kennen we dan morgen. Er volgen nog te weinig werkzoekenden in Vlaanderen een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat zegt Vlaams parlementslid Robrecht Botuyne van CD&V. Vorig jaar begonnen meer dan 20.000 werkzoekenden aan zo'n opleiding. Dat zijn er al meer dan de jaren ervoor, maar nog niet genoeg volgens Botuyne. En meer dan 1/3 van wie zo'n opleiding gevolgd heeft, gaat toch niet aan de slag met dat diploma. De VDAB moet daar meer op inzetten, zegt Botuyne.
9: We moeten die knelpuntopleidingen ook anders organiseren, zodat die vlotter combineerbaar zijn met werk, met deeltijdswerk. Want de werkloosheidsuitkeringen zijn beperkt in de tijd. Dus werkzoekenden hebben minder tijd om zo'n opleiding te gaan volgen. En we moeten inzetten op een betere uitstroom naar werk. Bijvoorbeeld door jobcoaching vanuit VDAB.
6: Er zijn in Vlaanderen zo'n 200 knelpuntberoepen, onder meer in de zorgsector en in de mechanica. Oekraïne heeft afgelopen nacht de grootste oliefabriek van Moskou aangevallen met een drone. Op sociale media zijn beelden te zien van een brand en enorme rookpluim boven het bedrijf. Door brokstukken van een Oekraïnse drone is er ook brand uitgebroken in een oliedepot in Krasnodar, in het zuiden van Rusland. En ook een ander oliedepot, zo'n 300 kilometer ten noorden van Moskou, staat nog altijd in brand na een aanval op zondag. Door de Oekraïnse aanvallen zijn in meerdere regio's in Rusland zijn er problemen met de brandstofbevoorrading. En in het tennis zal Serena Williams het dubbelspel op Wimbledon samen met haar zus Venus spelen. Serena, nu 44, maakte vorige week haar comeback na bijna 4 jaar afwezigheid. En met haar zus Venus, nu 45, won ze het dubbelspel op Wimbledon al 6 keer. De laatste keer was in 2016. Het Grand Slam toernooi begint over 2 weken. Overal zon deze namiddag en tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna meer zon en ook zo'n 26 graden dan. Vanaf donderdag nog wat warmer, dan halen we 30 graden of meer.
10: Studio Brussel.
11: Kirsten Lemeyre.
6: Ja, het is echt lekker warm aan het worden buiten. De playlist die ziet er ook zeer zonnig uit voor de hele namiddag. Dit is Sam Fender.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: van Sam Fender. Een heel erg goede dinsdag namiddag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
0: Ja, het is altijd Ticket Tuesday. De hele zomer lang geven wij nog concert- en festivaltickets weg. Maar vandaag een hele belangrijke voor iedereen die toch nog naar Graspop Metal Meeting zou willen gaan. Want sinds gisteren is dat festival volledig uitverkocht. Dus dit is wel je allerlaatste kans om er nog te kunnen bij zijn. Dus luister gewoon goed naar de radio. Stuur Ticket Tuesday in de app als je een band hoort die daar op de line-up staat een van de vier dagen, want donderdag start het al. We zullen er ook live bij zijn. Je gaat het ook allemaal kunnen volgen op VRT Max, maar vooral sla toe wanneer het nodig is. Stuur dan Ticket Tuesday in de app en vandaar zien we weer verder.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Motorpech en Nies. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees voor

0: Maarten stuurt wauw, het beste nummer van The Cure. Hopelijk ben jij er dan ook bij als de band Rock Werchter afsluit heel binnenkort.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Ik zie een paar mensen die nu Rock Werchter in de app sturen. Dat heeft geen zin. Deze Ticket Tuesday draait volledig rond Graspop Metal Meeting. Dat spelen we straks.

So warm, ja, so cold. Baloo Brigada. Straks nog meer muziek om onder andere op te studeren. Een student krijgt van mij ook een examen snackbuis. Dat is voor straks.

0: Jens en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, BXX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tong gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal.
8: Daar staat een logo op. Het

0: schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Studio Brussel.

0: moet altijd lachen met dat ene zinnetje van Gwen Stefani. Maar het past wonderwel bij die andere zinnen van Pharrell Williams. Je hoorde Can I Have It Like That?
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Er wordt geblokt, er worden samenvattingen herhaald en er worden examens gemaakt op grote schaal op dit moment. Dat vergt veel van scholieren, studenten en van iedereen rondom hen. En ik wil iemand een studeer- of misschien zelfs een pauzeerplaats schenken. En daarbij ook een examensnakbuis die boordevol gezonde snacks zit. Want tijdens het studeren wil je af en toe ook iets lekkers eten. Dus laat maar weten, welke plaat wil jij graag horen en waarom?
2: Heb jij deze week ook examens?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Intussen nog even genieten van deze heerlijke nieuwe van The Strokes, Going Shopping.

0: going shopping van The Strokes. Het is bijna 1:30.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ja, het is maar wat, die examens. Er wordt intussen gepufft achter de boeken, achter de cursussen, achter de samenvattingen. Want het begint warm te worden en het gaat nog warmer worden. Dus het hoeft allemaal niet zo heel lang meer te duren voor iedereen, hoop ik en denk ik, die examens. Een heel goedemiddag, Nathalie.
3: Goedemiddag, Kirsten.
0: Hoe gaat het met jou?
3: Heel goed, warm, hè?
0: Ja, jij studeert niet meer zelf, hè, maar je hebt wel twee studerende kinderen in huis. Wat studeren zij?
3: De dochter die studeert biotechnische wetenschappen en de zoon elektromechanische technieken.
0: Oké, en neem je dan verlof om bij hen te zijn tijdens de examens?
3: Nee. Maar ik ben een vroegwerker, dus ik begin om 6:30 al. Ik heb om 3:00 gedaan. Okay. En dan kan ik toezicht gaan houden.
0: Oké, ja, ik snap het. En mag jij veel tegen hen zeggen of praten? Of moet het stil zijn in huis?
3: Meestal als ik thuis kom, hebben ze nogal redelijk wat te vertellen. En moet ik soms zelf wel eens zeggen van, kom aan mannen, nog even die laatste inspanningen doen. En Ja, dat is soms wel een beetje... Ja,
0: ja dat is
3: maar
0: niet altijd makkelijk.
3: Maar uiteindelijk valt het goed mee.
0: Ja,
3: Nee.
0: Ze doen het, ze doen het goed, dus ze doen het een beetje vanzelf. Ja. En af en toe voed jij hen dan met speciale dingen, neem ik aan, tijdens de examens. Ik bedoel, een beetje verwend worden door het thuisfront kan nooit kwaad, hè, tijdens de examens.
3: Nee, inderdaad. Er zitten de gezonde variaties, maar de niet zo gezonde variaties, die komen er ook wel eens van pas.
0: Ja, mogen ze dan zo vragen wat ze willen om te eten, zo omdat examens zijn? Mag je dan net ietsje meer?
3: Er zijn toch wel bepaalde dingen, maar dan is het vooral in het weekend dat die specialetjes worden gedaan. En dan vragen ze van die American pancakes met alles en nog wat erbij op. En dan staat papa klaar in de keuken.
0: Ja, dan denk je van, als het maar kan helpen, als het die examens maar kan beter maken, dan doen we dat gewoon. Dan zijn we daarmee bezig.
3: Inderdaad.
0: Zeg, en als ze zo extra prikkelen, ik ben hier van alle tips aan het verzamelen, want voor mij is het nog maar de eerste keer dat ik echt zo een student in huis heb, eerste middelbaar. Hoe los jij dat op als ze zo wat prikkelbaar zijn? Of als het niet zo vlot? Of als de pauzes te lang duren? Of wat doe jij dan meestal?
3: Abel, ik ga dagelijks wandelen. En dan pak ik iemand mee. Dan laat ik ze zo eens even een half uur, 40 minuutjes ontluchten.
0: Oké.
3: En dat helpt.
0: Ja. Okay,
3: ja, dat helpt enorm. Een beetje frisse buitenlucht en even weg van alles.
0: Ja, een beetje zoals met de hond gaan wandelen, maar dan met de studenten eigenlijk. Ja, okay.
3: Ja, inderdaad.
0: Goed, ik ga je alleszins een examensnakbuis opsturen. Dat is ook voor de mama, maar dat is ook voor de twee studenten. Dan kunnen jullie nog wat extra gezonde snacks erbij krijgen. Zeg, en hebben jullie al veel om naar uit te kijken na de examens?
3: Ja. We hebben een heel fijne vakantie geboekt.
0: Oké, wat gaan jullie doen?
3: Wij gaan eigenlijk met de caravan op vakantie. Eerst een paar dagen naar Duitsland. Dan trekken wij door naar de grens van Italië, Slovenië. En dan nog de laatste week, een paar dagen in Italië. En dan gaan we terug naar huis.
0: Helaas, dat klinkt helemaal niet slecht. Ja. Dus de vooruitzichten zijn goed. De examens zullen ook wel goed zijn. En dan wil ik jou heel graag een plaat geven die daar allemaal bij past. Wat mag dat zijn?
3: Beautiful Day van YouTube.
0: Oké, dat is het vandaag. En dat is het binnenkort ook op de vakantie. Is er nog een reden waarom je deze wil horen?
3: Goh, dat heeft zo wat speciale herinneringen en dergelijke dingen. Meestal als we dan op vakantie gaan, omdat we lang onderweg zijn, is dat toch altijd een van de toppertjes die dat bij ons in de auto opstaan. Want iedere zijn de playlist is samen toegevoegd.
0: Ja.
3: Dat is... En dat peppert iedereen een beetje terug op.
0: Ah, wel vanaf,
3: dat we eraan denken dat toch een fijne dag wordt.
0: Voilà, het is vandaag ook een fijne dag. De zon is er, dat studeren, dat gaat allemaal lukken. En ik speel er met heel veel plezier, Nathalie. Deze YouTube voor jou en je studerende kinderen. Nog veel succes daar, hè?
3: Dat zal ik doen. En de groetjes aan iedereen. En jij ook veel succes nog, hè? Je student.
0: Ja, merci. Salut.
2: Ja, de studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: een nacht in Amsterdam met Bazaar. En zometeen gaan we gewoon verder dansen.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia, movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kendo, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens aan het hotel, juist.
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kijk dit, KBC. Beweegt met je mee.
11: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.

0: Metal Meeting staat. Dus hoef je ook zeker geen Ticket Tuesday te sturen in de app zoals sommigen aan het doen zijn. Je houdt de transmission in de Joris Phone Remix van Elke Klein.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Klopt, en de Zweedse zangeres Tove Lo die heeft een nieuwe muziek. En zeer opvallend, ze koos voor iemand die wij dan weer heel goed kennen om een feature te doen op haar nieuwe album. Heel fijn zou zijn als die special guest opduikt mee in Vorst Nationaal, waar zij gaat optreden op 9 november dit jaar. Het gaat over niemand minder dan Stromae, die wel al eens van een feature houdt. Je kon hem bijvoorbeeld al horen bij onder andere Paul Kalkbrenner en ook nog bij Coldplay. Maar nu dus bij deze Zweedse zangeres. We gaan luisteren Tove Lo en Stromae samen.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Tove Lo en Stromae.
3: Des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: Des fleurs.
4: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

0: Ben jij wel ready voor die festivalzomer? Wij in elk geval wel voor Graspop Metal Meeting. Begint nu donderdag en jullie zitten natuurlijk op hete kolen. Ik snap het perfect.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Dit is Sam Bettis. Met een nieuwe versie van Not an Addict.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar jezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ja, al die films en series, Benji.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
6: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
7: Dat is een pakje voor jou.
6: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
9: Hou je van verhalen over muziek?
10: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
9: Of luister je gewoon liever naar pop?
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Breaking news.
16: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
17: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
18: Studio Brussel.
19: Het is 2:00, een heel goede namiddag.
20: VRT Nieuws.
19: Melina Verbeek. Vlaanderen wordt geen eigenaar van de terreinen van Van Hol. Het bod van de Vlaamse regering voor de terreinen van de voormalige busbouwer Van Hol in Koningsgooit is op het laatste moment nog overboden. Door wie is niet duidelijk. Met het bod wilde de Vlaamse regering garanderen dat de grond gebruikt wordt voor industrie. Vlaams minister-president Matthias Diependalen gelooft daar nog altijd in.
21: Onze ergste schrik was dat het stuk grond niet zou verkocht geraken en dus in het faillissement zou blijven zitten, waardoor het mogelijk nog jaren onaangeroerd zou blijven liggen. Maar nu zijn er blijkbaar wel meerdere private partijen geïnteresseerd. Eén daarvan heeft het hoogste bod uitgevoerd. Dus dat is een goede zaak. En wij zullen dan ook zo snel als mogelijk met hen en met lokale bestuur gaan kijken hoe dat we kunnen zorgen dat we daar terug industriële activiteit op die gronden kunnen krijgen.
19: De hoogste bieder telt 21,5 miljoen euro neer. De notaris moet nu wel eerst nagaan of die koper dat ook kan betalen. Vorig jaar begonnen meer dan 20.000 werkzoekenden aan een opleiding tot een knelpuntberoep. Dat zijn jobs waarvoor maar moeilijk personeel wordt gevonden, zoals in de zorg, techniek of bouw. Het aantal werkzoekenden in zo'n opleiding is sterk gestegen, maar meer dan een derde van hen doet uiteindelijk niks met het diploma. De VDAB moet hen meer begeleiden, vindt Vlaams parlementslid Robrecht Botuinen van CD&V.
22: Wij willen dat er meer werkzoekenden worden toegeleid naar de knelpuntopleiding, maar we willen ook dat die knelpuntopleidingen anders en beter georganiseerd worden, korter, modulairder, eventueel in combinatie met werk, zodat de kansen dat werkzoekenden ze kunnen volgen met succes vergroten. En drie, willen we dat VDAB heel actief werkzoekenden gaat begeleiden naar werk na het volgen van zo'n knelpuntopleiding, bijvoorbeeld met jobcoaching op de werkvloer om de kansen op succes te vergroten.
19: In de Duitse stad Potsdam bij Berlijn zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat er een Amerikaanse bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden is. De bom weegt zo'n 250 kilogram en is intussen wel ontmanteld door de Duitse ontmijningsdienst. Maar de inwoners kunnen voorlopig nog niet naar huis. Het trein- en busverkeer van en naar de stad is stilgelegd en er is ook een veiligheidszone van 700 meter ingesteld rond de vindplaats. Daar wordt nu gekeken of er nog gevaar is. En Serena Williams zal het dubbelspel op het tennistoernooi van Wimbledon samen met haar zus Venus spelen. Serena, nu 44, maakte vorige week haar comeback na bijna 4 jaar afwezigheid. Met haar zus Venus, nu 45, won ze het dubbelspel op Wimbledon al 6 keer. De laatste keer was in 2016. Wimbledon begint over 2 weken. Overal zon deze namiddag en tot 26 graden. Morgen is het eerst bewolkt, daarna meer zon en ook zo'n 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer, 30 graden of meer dan.
5: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
7: How do we feel, Belgium?
18: Let me hear you scream!
5: Luister de hele dag naar Studio Brussel.
20: En win jouw ticket.
5: Voor Graspop Metal Meeting. Studio Brussel.
23: Kirsten Lemaire.
19: Nu vrijdag speelt Volbeat op Graspop Metal Meeting. Als je Volbeat hoort, stuur dan Ticket Tuesday in de app. En hopelijk krijg ik jou daarna aan de lijn.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: ons en de machine doet niet met maten, dus wij ook niet.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
0: Donderdag vliegen we erin op Graspop Metal Meeting. We zullen daar ook live zijn met Studio Brussel. Het festival is compleet uitverkocht. Mocht jij toch nog een ticket willen, dan zou ik je zeer warm willen aanbevelen om dit uur met extra gespitste oren te luisteren. Hier ligt namelijk een duo-ticket voor vrijdag op jou te wachten. Dat kan dus helemaal van jou worden als je op het juiste moment Ticket Tuesday stuurt in de app. Dat moet dan als je bent van op de line-up hoort. En laat ons gewoon afspreken dat dat dit uur vol beat wordt. En stel nu dat het echt niet zou lukken, dan gaan we jou ook helpen. Want je zal er niets van moeten missen thuis, dankzij Studio Brussel en VRT Max. Want de liveconcerten die zullen worden gestreamd vanop de podia. Dat is nieuw en dat is spannend en dat gaat zo goed zijn. Gewoon vanuit je zetel kunnen kijken en voelen hoe het daar is op al die festivals deze zomer. We starten daarmee nu donderdag vanop Graspop Metal Meeting. Maar dus gewoon blijven luisteren dit uur en toeslaan wanneer het nodig is.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: En ik wil je hartslag nog even naar beneden halen nu, want dit is geen band van op Graspop Metal Meeting. Dit is Black Box Revelation.

Als je op al die kleine geluidjes begint te letten, fantastisch. Annemarie is in Hasselt met volle teugen ook aan het genieten van deze Talking Heads. Het past bij het weer dat warmer en warmer aan het worden is natuurlijk. Een heel goeie namiddag. 2:15. Op deze Ticket Tuesday. Het is time to dance met Paul Kalkbrenner.

0: Time to Dance, Paul Kalkbrenner. Sven vindt dat het tijd is voor iets anders. Hij vraagt in de app, ga je Volbeat nog spelen voor 2:30, please? Ik heb een afspraak bij de tandarts en ik sta nu al voor zijn deur. Maar ik wil niet uitstappen. Ja, Sven, het komt als het komt natuurlijk.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Go Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
6: 4000?
5: Toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat verwarren al vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Brussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
2: De app is volledig gechauffeerd. Een beetje zoals het weer. Vanaf donderdag wordt het ook bakken. Net als de rest van het weekend. Dus Graspop Metal Meeting, dat wordt hot, hot, hot. Als je nu gestuurd hebt in de app, dan maak je kans om er vrijdag nog bij te zijn met twee op het uitverkochte festival. Hier ligt dus een duo-ticket om onder andere Volbeat bezig te zien, die daar dan headlinen. Kijk naar je telefoon. Als die nu iets doet, dan moet je snel opnemen.
3: Goedemiddag met Silke.
2: Goedemiddag Silke, met Kirsten van Studio Brussel, stoor ik?
3: Nee.
2: Silke, je bent al binnen. Dat wil zeggen, jij ziet het zitten om de hitte te trotseren vrijdag en helemaal los te gaan op Graspop Metal Meeting?
3: Zeker wel.
2: Ja, voor wie wil jij per se gaan?
3: Volbeat eigenlijk wel en Breaking Benjamin.
2: Oké, dat zijn hele duidelijke keuzes. Silke, daar hangt nog iets aan vast. Als jij de volgende vraag goed beantwoordt, dan sta jij vrijdag op Graspop Metal Meeting en je mag nog iemand anders meenemen. Ben je klaar voor jouw vraag?
3: Ja.
2: Silke, om ervoor te zorgen dat je zo nooit lang op de volgende band moet wachten, heeft Graspop Metal Meeting twee gelijkwaardige mainstages vlak naast elkaar staan. Hoe heten die twee hoofdpodia op Graspop Metal Meeting?
3: De North en de South Stage.
2: Silke, ik zeg volmondig, ja, jij gaat naar Graspop Metal Meeting.
3: Wow. Zalig.
2: Hoe voelt dat?
3: Ik ben een beetje aan het trillen.
2: Oké, ik snap het, maar dat is goed. Als jij maar serieus gaat trillen dan vrijdag van al de bassen en wat je daar allemaal te horen gaat krijgen. Je gaat Volbeat zien, je gaat zoveel dingen beleven. Het gaat goed warm zijn, ben je daar klaar voor? Want dat is effectief al vrijdag, hè?
3: Ik ga de beat vakantie vragen naar mijn baas en dan komt het helemaal in orde.
2: Als die liefste baas nu aan het meeluisteren is, fix it, mix it. Silke heeft gewonnen, ze moet gaan. Als het echt niet lukt, moet je misschien de baas meevragen, want het zijn twee tickets. Of ga je toch iemand anders meevragen?
3: Als ik geen vakantie krijg, dan ga ik er eentje meevragen.
2: Ah wel, kijk, voilà. Amuseer je Silke, laat ons weten hoe het was. Kom ook eens hallo zeggen, want wij staan er natuurlijk ook live met Studio Brussel uit te zenden. We zien elkaar dan op Graspop Metal Meeting. Proficiat, hè.
3: Tot dan. Bye.
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister.
0: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Dat wil zeggen, er komen nog kansen, hè. Blijven luisteren. Dit is Nothing But.

0: back to you. Ze zijn nu weer totaal viraal gegaan met dit nummer dat al 3 jaar oud is, omdat het in de serie Off Campus zit, The Beaches. Als je de virale band nog live wil zien, dan moet je morgen naar het OLT Rivierenhof in Antwerpen.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radion.
8: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
9: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.

kende misschien meteen de stem van Ellie Goulding hier bij NMA en Hypnotized. 3:15 intussen. Een hele goede namiddag. Hopelijk kan je het fris houden waar je zit, want het wordt warmer en warmer. Straks ook met Craig David op je radio. En nu deze nieuwste van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

31 juli, de eerste dag van de Lokerse feesten dit jaar. Want Craig David gaat daar live zingen, MC'en en DJ'en. Dat wordt al echt hard dansen. En daarna komt Diana Ross nog. Dus lijkt mijn topavond nu al op papier daar in Lokeren. Wordt vast de moeite. Dit is Sienna Spyro en Material Lover. Well,

volgend jaar in maart in ons land. Sienna, Spyro en Material Lover. Het is 5 voor 3. Jake Buck die kan er nog net bij met Lightning Bolt.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Hij zit vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
5: Volop leven start met de Leize. Zeker tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
8: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
9: Studio Brussel. Het is 3:00 en heel goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
9: Melina Verbeek. De Belgische douane is klaar voor de Europese pakjestax. Vanaf 1 juli moet je een tax van €3 betalen op elk klein pakje dat je bestelt uit een land van buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld China. Er komen steeds meer producten via de luchtpost ons land binnen. Vorig jaar werd de luchthaven in Luik nog overspoeld met 1,3 miljard pakjes uit China. De nieuwe tax moet de concurrentie voor Europese bedrijven eerlijker maken, zegt de douane.
11: Als een bedrijf in de Europese Unie invoert en via zijn webshop of via zijn winkel een goed verkoopt, dan moet hij daar douanerechten op betalen. Een Chinese website die via e-commerce die goederen binnenbrengt en de waarde is lager dan €150, die betaalt niets. Dat is concurrentievervalsend.
9: De Vlaamse regering wordt geen eigenaar van de terreinen van voormalig busbouwer Van Hool in Koningshoogt. Haar bod is op het laatste moment nog overboden, door wie is niet duidelijk. Met het bod wilde de Vlaamse regering garanderen dat de grond gebruikt wordt voor de industrie. Maar dat kan nog altijd, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
12: Onze ergste schrik was dat het stuk grond niet zou verkocht geraken en dus in het faillissement zou blijven zitten, waardoor het mogelijk nog jaren onaangeroerd zou blijven liggen. Maar nu zijn er blijkbaar wel meerdere private partijen geïnteresseerd. Eén daarvan heeft het hoogste bod uitgebracht, dus dat is een goede zaak. En wij zullen dan ook zo snel als mogelijk met hen en met het lokale bestuur gaan kijken hoe dat we kunnen zorgen dat we daar terug industriële activiteit op die gronden kunnen krijgen.
9: De hoogste bieder wil €21,5 miljoen neertellen. De notaris moet nu wel eerst nagaan of die dat ook kan betalen. In Molenbeek in Brussel is een man opgepakt met 94 flessen lachgas. Hij had zijn auto geparkeerd op straat en was net een ballon met lachgas aan het inademen toen er politie voorbij kwam. Die vond in de auto 6 flessen met lachgas. Bij een huiszoeking zijn nog eens 88 flessen in beslag genomen. Lachgas wordt gebruikt als roesmiddel, maar dat is illegaal. En gisteravond keken iets meer dan 1,6 miljoen tv-kijkers naar de match van de Rode Duivels tegen Egypte op de VRT. Op het piekmoment zelfs bijna 1,7 miljoen mensen. Dat betekent dat zowat 8 op de 10 mensen die gisteravond tussen 9 en 11 uur naar televisie keken, het voetbal volgden. Veel zon en tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en opnieuw zo'n 26 graden dan. Vanaf donderdag mogelijk 30 graden of meer.
13: Brussel. Kirsten Lemaire.
9: In je oren kan het mogelijk ook al als 30 graden of meer klinken dankzij Maloko, Future Islands en deze M&M.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Richard die heeft neveneffecten door de muziek, want hij stuurt in de app de Ju. Door M&M krijg ik ineens zin in M&M's. Nu hangen we er allemaal aan, denk ik. Allemaal zin in snoep en chocolade. Of zin in nog meer muziek, zoals deze van Merel. Dit is Baby. Baby, baby.

Daar hoort een zeer specifiek dansje bij van de zanger natuurlijk. Future Islands and Seasons Waiting on You. De zomer wacht, de festivalzomer die wacht. En de goede muziek die mag blijven komen om dat nu al een beetje te beginnen vieren. Dit is Moloko en The Time Is Now. Alsjeblieft.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Studio Brussel, live.

0: bedoeling dat je Loco Loco gaat op zaterdag 27 juni, wanneer DJ Renier Zonneveld zijn ding gaat doen in het Olympisch Stadion van voetbalclub Beerschot. Zit niet in met de grasmat, want die wordt blijkbaar na het evenement vervangen. Ik geef het maar mee. I'll take my
1: pride, Sienna Spyro verovert de wereld en op

0: 16 maart staat ze in Fort Nationaal in Brussel. Ontdek een van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be. Sienna Spyro live. Samen met Studio Brussel.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: de lyrics zijn van Morrissey, of course. De muziek van Johnny Marr, die binnenkort op Life is Life staat. En The Queen is Dead, de plaat of het album waar dit nummer op staat, is vandaag exact 40 jaar oud. Je hoorde The Smiths.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Ze zijn zo schoon, onze pianotapes. Elke woensdag komt er een nieuwe band of een artiest langs om een nummer weer helemaal uit te kleden en achter onze paarse piano te spelen. Je kan er al heel veel terugvinden via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Het is leuk om daar eens door te gaan en de veelheid te horen en te zien. En ook eens te kijken hoe iedereen dat precies aanpakt. Kids with Buns, die waren hier vorige woensdag te gast en die zijn normaal gezien met twee, maar ze brachten nog een derde lid mee, want dat was nodig, want ze hebben een cover gebracht van Boy Genius, Not Strong Enough namelijk, en dat is een meerstemmig nummer waarvoor je echt die drie stemmen nodig hebt, dus ze waren elk een van de meisjes van Boy Genius, maar dan helemaal anders. We gaan daar nog eens naar luisteren. Kids with Buns, samen met Kaat van Stralen achter de piano.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

De boys van het Waasland, Suns en Surfin. En alles lijkt hier een beetje met elkaar verbonden. Daar straks de beaches en de zee van Brihang. En surfen met Suns. En nu het zonnetje van Jungle.

0: Sweet Disposition, A Moment of Love. Je hoorde Lost Frequencies en natuurlijk ook The Temper Trap. En Dua Lipa, die kan het allemaal niks schelen.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Go Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
10: Breaking news.
11: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
12: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
13: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
14: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
13: 2002? Ik was 1 jaar toen.
14: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
13: Oh, kom aan.
15: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

twijfel, het kon er niks schelen. I don't give a fuck, je hoorde Dua Lipa. Twee artiesten nu met een B, Bad Bunny, maar eerst Beck. Dit is Dreams.

0: si yo me emborracho, que bueno me ayuda.
1: Dat hij meer foto's had moeten nemen, zegt Bad Bunny. Debiet tirar más foto's, ofwel zijn muzikale liefdesbrief aan Puerto Rico.
2: Studio Crystal.
1: Het is al bijna 4 uur, zegt Nona en Thibaut. Die komen er zo meteen al aan.

0: van Editors, I Call It A Day. Maar Nonne en Thibaut die hebben zo meteen voor jou iets mee voor de festivalzomer.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Edit for the open
4: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
2: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
2: Ja, nee, niet zo'n time-out.
3: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
11: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
10: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
11: Ja, blijf gaan.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
13: Oh, ik zat eens op zoek.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
12: Ah, oh, top hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
15: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
16: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
17: Voilà, ik klap en dan eet hem.
16: Kunt het zien?
15: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
18: Code yellow!
19: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: biertje bij Bol.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: 4 uur, een hele goede middag.
4: VRT Nieuws.
3: Met Melina Verbeek.
5: Aan de U Hasselt is een stof vrijgekomen die mogelijk schadelijk is. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse op de campus van de U Hasselt in Diepenbeek in Limburg, nadat daar een mogelijk gevaarlijke stof is vrijgekomen. Ze hebben een ruime veiligheidszone ingesteld rond het wetenschapspark. Een gebouw waar aan materialenonderzoek wordt gedaan is ontruimd en afgesloten. Het gemeentelijk rampenplan is ook afgekondigd. De burgemeester zegt wel dat alle mensen die geëvacueerd werden veilig zijn. In de haven van Antwerpen is een nieuwe campagne gelanceerd die havenmedewerkers moet waarschuwen voor de invloed van criminelen. Havenmedewerkers worden steeds vaker aangesproken door criminelen om hen te helpen met illegale activiteiten. Via video's en e-learning kan het havenpersoneel nu leren om verdachte situaties te herkennen en te melden, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
6: Dat start met een onschuldige vraag, een ontmoeting bijvoorbeeld in de sportschool, waar dat meer informatie gedeeld wordt dan eigenlijk goed is vanuit het standpunt van de veiligheid. En wat we dan zien is dat een keer criminelen merken dat contact en die relatie kan worden opgebouwd, dat men de mensen betrekt en meetrekt in het crimineel netwerk en dat het zeer moeilijk is om daar nog uit te stappen.
5: De Belgische douane is klaar voor de Europese pakjestax die ingaat op 1 juli. Je zal dan een minimumtax van 3 euro moeten betalen op pakjes onder de 150 euro die je online bestelt buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld uit China. Elk item wordt extra belast, zegt de douane.
7: Je bestelt een pakket en de verschillende onderdelen zullen telkens apart worden belast. Dus je gaat 3 euro betalen of 6 euro of 9 of 12 in functie van de samenstelling van het pakket.
5: De tax moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven een eerlijke kans krijgen. Vorig jaar kwamen er via de luchthaven van Luik 1,3 miljard pakjes uit China ons land binnen. Benzine wordt morgen goedkoper aan de pomp. De maximumprijs van benzine 95 daalt met 5,5 cent naar 1,81 euro per liter. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Ook diesel is vandaag al goedkoper geworden en zakt voor het eerst in 3 maanden onder de 2 euro per liter. En gisteravond keken iets meer dan 1,6 miljoen tv-kijkers naar de match van de Rode Duivels tegen Egypte op de VRT. Op het piekmoment zelfs bijna 1,7 miljoen mensen. Dat betekent dat zowat 8 op de 10 mensen die gisteravond tussen 9 en 11 uur naar televisie keken, het voetbal volgden. Veel zon en tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en opnieuw zo'n 26 graden. Vanaf donderdag mogelijk 30 graden of meer.
3: 130 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten erbij voorlopig. Maar op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 30 minuten vertragen tussen Ruisbroek en Anderlecht door een ongeval. En verder tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren door een botsing op de rechte rijstrook. Naar Lummen op de E314. Sta je ook een kwartier in de file tussen Heverlee en Wilselen. En naar de kust op de E40 in Aalter ook door een ongeval. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen is het ook 25 minuten file aan de Werken in Temse.
8: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: Studio Brussel. Antibon.
9: Zeg, zullen we afspreken dat jij tussen 4 en 6 gewoon je radio aan laat staan?
3: En dan zullen wij afspreken dat wij een duo combi-ticket voor Graspop Metal Meeting weggeven.
9: We staan in de startblokken voor Massa's Fun vandaag. Let's fucking go!
2: Je luistert naar
10: Studio Brussel. Live is music.

0: combi-ticket van dat duo-combi-ticket zelfs van Graspop Metal Meeting dat wij hier nog hebben liggen. Dat laten wij nog even boven jouw neusje bengelen.
1: Want we moeten het eerst natuurlijk nog even hebben over gisteravond. Jij bent vandaag misschien opgestaan met een... Potverdekking, wat was dat, jong?
0: Ofwel ben je opgestaan met... Allee, kom aan, we gaan ervoor.
1: Ja, en dan gaat het natuurlijk over jouw gevoel na de eerste WK-match van onze Rode Duivels.
2: Studio Brussel.
3: Supporter voor de Rode Duivels. Samen met Nona en Thibault.
1: Want je weet het wel, we hebben de afgelopen week tickets weggegeven om samen met ons te gaan supporteren in het KMSKA in Antwerpen. Want daar kwamen wij, maar ook Mohsen Abbas van Sporza met de supporterszetel naartoe. En misschien even beschrijven, dat zag er geweldig uit.
0: Ja, dat was zot. Dat was echt in de grote inkomhal van het KMSKA. Supergroot. Daar was dan een scherm voor ons gezet. En na de match, ja, die mozaïeke vloer, die was echt zo'n beetje aan het plakken, alsof wij daar een hele avond gefeest hadden.
1: Ja, daar vielen ook glazen op de grond natuurlijk. En dat had ook een reden. Jeroen Geers die stuurt, is het stemmetje nog niet 100% in orde, Thibault? Nee, inderdaad. Ik heb heel veel geroepen, want exact 24 uur geleden stonden wij nog hier. En dan hadden we allemaal het gevoel, oh, tegen Egypte. Oh, dat komt wel goed. Ja, sterkste ploeg van onze groep, maar ja, dat komt wel goed. Egypte was gisteren gewoon de betere ploeg, die dan ook terecht op voorsprong kwamen.
4: Salah, ruimte voor Achour. En doelpunt! Zoveel ruimte voor Achour. En die trapt die bal onhoudbaar voorbij Thibaut Courtois.
0: Ja, even echt wel bakkes tot tegen de grond bij ons. Thibaut, die zat niet meer in die supporterszetel. Die hing erin met zijn rug op het gedeelte waar hij eigenlijk op moet zitten. Echt zo'n een luie mens precies. Gaat er geen goesting meer in.
1: Maar geen goesting. Ik leef daar gewoon te hard in mee. Ik verschoot ervan hoe hard ik erin opging. En ik bleef maar vloeken en roepen. En ja, je kan het altijd zelf beter als je thuis gewoon voor de buis ligt te kijken. Maar in ieder geval, het was heftig.
0: Maar dan?
1: Dan kwam er ene Romelu Lukaku op het veld en die man staat daar 23 seconden op en weet dan het een en ander te forceren.
4: De hoop van de natie rust op zijn kamerbrede schouders, Romelu Lukaku. Een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken, liefst 2. Bal aan de rechterkant nu, daar is hij al en hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven, dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets en hij legt hem erin, Romelu Lukaku.
0: 1-1, held van onze Lazio. Al heeft Lukaku die bal dus zelf uiteindelijk niet aangeraakt. Het was eigenlijk een own goal van een Egyptenaar. Maar dat maakt niet uit. Het was eigenlijk ook wel zijn verdienste. Hij stond er maar. Hè.
1: De Romelu heeft het eigenlijk weer geflikt. En het was toen een soort van explosie aan euforie in het KMSKA. Toen vlogen er glazen op de grond. Heb ik mijn vinger ook opengehaald. Ja. Ik weet niet hoe ik dat gedaan heb.
0: Oh, dat is zo typisch. Dan zit je daar tussen al die feestende supporters een beetje aan je vinger te zabberen. Zo een pleistertje daarop te plakken.
1: Ja.
0: Zo'n kneusje.
1: Ik weet dat het eruit ziet als een kneus dan, maar ik kan er niks aan doen. In ieder geval, hoe heb jij de match van de Rode Duivels zelf beleefd gisteren? En wat is het gevoel nu? Hoe gaat het verder? En was het vooral de hitte die part heeft gespeeld bij onze Rode Duivels? Of zouden er één of meerdere spelers misschien toch niet in de basis moeten staan? Sta jij nog full force achter onze Rode Duivels? Laat het even weten in de app.
3: Brussel. Go!

0: Ik denk dat iedereen zich een beetje bondscoach voelt. Studio
1: Brussel. Nona en Thibault.
0: Want als we beginnen over het voetbal van de Rode Duivels gisteravond in een eerste WK-wedstrijd liever, dan komen er plots heel veel meningen naar boven. En ik snap dat ook, want ik heb dat zelf ook. David uit Kampenhout zegt, hopelijk doen ze het zondag veel beter. En Robin uit Gent die dacht ook dat er veel meer in zat. Dan is er Tom die denkt, van ja, de scheidsrechter liet gewoon te veel fouten begaan op Doku. En Anja de Boek die denkt dat ook. Doku werd altijd tegen de grond gelegd. Maar het vertrouwen is er nog wel, zoals bij Louis van Lerbergen die zegt, geen veldslag verloren, op naar de volgende, de ploeg blijven steunen. Dat is misschien wel het belangrijkste. Al vind ik wat Stefan Oprea laat weten ook nog wel relevant. Die zegt, wat een ontlading na die goal geforceerd door Romelu Lukaku. Match 2 en 3 laten we ons hopelijk niet meer vangen.
2: Ja.
0: En laat Pardo misschien maar eens starten, net als Van Aken en De Kuiper.
2: Ja. Jij bent ook een beetje bondscoach aan het spelen.
0: Hoor. Ja, maar kom, zet Van Aken toch wat vroeger in dat veld. In ieder geval, dag jullie uit Rotselaar.
3: Hey, hallo, dag Nora en Thibault.
0: Julie, jij was er gisteren ook bij in het KMSKA. Wat vond je van de sfeer?
3: De sfeer was geweldig. Zeker, we kwamen binnen. Dat was al een hele mooie setting met die plafondschilderingen en zo. Jullie zorgden dan nog voor de sfeer met extra muziek. Er was een voetballer. Dus de sfeer zat heel goed om te beginnen.
2: Maar ja, het was daarna wel een emotionele rollercoaster. Hè? Wat heb je allemaal gevoeld gisteren?
3: Ja, dat was speciaal, want je gaat die eerste match zien en je verwacht eigenlijk, ja...
4: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
6: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Studio Brussel live.
4: Als iemand met best wel wat voetbalkennis of ervaring, hoe ga je de komende wedstrijd van de Rode Duivels beleven, komende zondag?
5: Ja, komende zondag gaat het iets minder spectaculair zijn, want ik heb 3 kinderen die ook op tijd hun bed in moeten en daar hebben we voorlopig geen babysit voor. Dus dat gaat thuis in de zetel met hopelijk 3 slapende kinderen zijn.
6: Dat is ook een manier, hè?
4: Maar mochten die wakker worden, dan is het hopelijk omdat jij heel hard aan het juichen bent omdat er gescoord wordt door onze Rode Duivels. Julie, laat weten hoe dat zondagverloop is met slapende of niet slapende kinderen. En sowieso tot snel, hè?
5: Oké, merci. Tot snel. Doei. Studio Brussel.
4: Ik vind het wel nog goed dat Jens Koppes de match van de Rode Duivels vergelijkt met de Lana Del Rey. Soms iets goed, maar meestal tam en ongeïnspireerd.
6: Allee!
4: Laat ons hopen dat het iets meer zoals Fateless wordt. Vol een bak!

0: Wij trekken natuurlijk naar Graspop Metal Meeting. Is horen bij hun of zij er eigenlijk zelf klaar voor zijn?
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.

0: Net als heel wat metalfans begin ik er vanavond aan het maken van mijn rugzak voor Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er!
1: Graspop Metal Meeting.
0: En dat zal een rugzakje worden met weinig stof in met de hitte dit weekend. En de stof die erin zit, die zal wel volledig zwart gekleurd zijn.
3: Ja, wij kijken er naar uit om donderdag naar de Wei in Dessel te trekken. Maar is Graspop Metal Meeting eigenlijk klaar voor die bestorming van tienduizenden metalfans zelf? We gaan dus vragen. Dag Eli van Graspop Metal Meeting.
4: Goedemiddag, Thibault.
3: Oh, Eli, dat klinkt enthousiast. Hoe enthousiast ben jij voor komende editie?
4: Voorlopig nog heel enthousiast. We staan goed op schema. Dus alles ziet er top uit. Ik ben net nog eens over de wei gewandeld. Alles begint de finale vorm te krijgen. Dus wij zijn er eigenlijk met heel de crew helemaal klaar voor. Oh,
3: dat is prachtig om te horen. Eli, wij waren vorige week ook al eens even op de wei om een filmpje op te nemen, Nonna en ik. Wij merkten op dat sommige podia er een klein beetje anders uitzien. Kan je daar iets meer over vertellen?
4: Ja, zoals ik de vorige keer ook verteld heb, we hebben een paar podia aangepakt en ook een paar zones op het festivalterrein. De marquee is een volledig nieuwe tent geworden. Dat is echt een imposante hal. Die is 100 meter of 50 meter, 22 meter hoog. Je kunt daar werkelijk een vliegtuig in parkeren. Als je daarin staat, dat is echt niet te geloven. Ook de Metal Dome heeft een upgrade gekregen. De productie daarin ook hebben we echt ervoor gezorgd dat de videobeelden echt tot in de zaal worden doorgetrokken. Dus ook in de linkse en de rechtse kant van de tent hebben we videoschermen geplaatst om zo toch nog dat effect harder te krijgen. Dat is ook een volledig nieuwe tent. Die is 18 meter hoog geworden. Dus als mensen daar binnenkomen, gaan we dat ook zeker niet meer herkennen. En waar we eigenlijk misschien nog het trots op zijn, is het nieuwe Classic Rock Café. Dat is echt ook helemaal vernieuwd. Een nieuwe stage erin, ook een volledig nieuwe productie. Zodat de mensen nog meer kunnen meezingen en onze metal karaoke in kunnen genieten van de tributeband.
3: Zeg, in dat Classic Rock Café, ik heb daar ook al ettele uren gespendeerd. Ik vind dat altijd heel gezellig daar. Daar heb ik ooit ook al wel eens beelden gezien van sportwedstrijden. Bij de vorige toernooien van de Rode Duivels bijvoorbeeld. Zondag is het een match natuurlijk. Gaat daar opnieuw voetbal gevolgd kunnen worden?
4: Zeker en vast. We zenden de voetbal daaruit met gelaat, ook zonder gelaat. Op een groot scherm en onze beers en storyzone. Dus de fans kunnen zeker voor de Rode Duivels supporteren.
0: Maar Eli, dan is er nog één onderwerp waar we eigenlijk niet omheen kunnen. Hè? En iedereen gaat ermee bezig zijn. Het wordt echt warm. Maar echt heel warm. Hoe gaan jullie onze hoofden, de hoofden van de festivalgangers, een beetje koel houden?
4: Ja, vragen aan iedereen om iets wit aan te doen, dat is natuurlijk onbegonnen werk hier in Dessel. Maar wij zijn wel wat maatregelen aan het nemen. En net zoals vorig jaar hebben we gezorgd voor voldoende drinkpunten. Dus mensen kunnen daar hun eigen waterflesjes vullen. We hebben ook schaduwplaatsen gecreëerd waar mensen weg kunnen gaan van de zon. En ook van verneveling hebben we opnieuw voorzien aan de mainstage, links en rechts. Ook aan de Jupiler stage en achter de Schonde Vouds hebben we voorzien dat mensen daar in de verneveling kunnen staan. En natuurlijk delen we ook zonnecreme. Mensen kunnen ook zelf een zonnecrème meepakken. En we vragen natuurlijk ook mensen, voorziet zelf een beetje, zet een pitje op en zie dat je zelf voorzien bent op het warme weer, want het gaat zweten en puffen worden.
3: Dat belooft sowieso een top-editie te worden, maar wij zagen ook dat het uitverkocht is. Maar gelukkig zijn wij hele goede vrienden met jullie, Eli.
1: Studio Brussel.
5: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
3: Want wij hebben hier nog één combi-duo-ticket liggen. Jij kan dus nog last minute met een plus +1 gratis en verniet naar Dessel voor 4 dagen. Wat moet je daarvoor doen?
0: Je moet goed luisteren, want als je een artiest hoort die deze editie op de line-up staat van Graspop Metal Meeting, dan stuur je Ticket Tuesday in onze app van Studio Brussel.
3: En we vragen het nog even aan jou, Eli, als organisator van Graspop Metal Meeting. Dat is maf, hè, dat we dat nog kunnen doen.
4: Dat is onbetaalbaar. Nu nog een ticketje kunnen scoren, dan ben je bij de Happy Few.
3: De Happy Few. Misschien ben jij dat. Succes aan tout le monde. Want goed luisteren is natuurlijk de boodschap. En geen zorgen, we draaien nu nog niets van deze editie, maar wel een Slipknot om er al wat in te komen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
5: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
5: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: 28 keer. Zo vaak hebben we onze piano al buiten gerold. En daardoor hebben wij ook 28 geweldige pianotapes.
1: Studio Brussel. Pianotapes.
2: En dat blijft altijd maar marcheren. Lenny, Oliver Simons, Blue Eye, Amon Ra, Alice May, Young Yellow. Maar ook The Last Dinner Party, Deus en Stone. Ga zo maar door.
0: Al die artiesten die vonden het plezant en interessant om hun nummer te ontleden en heel puur te brengen op onze piano. Want dat is enkel een piano, best intiem.
2: En morgen gaan wij daar dus nog een 29e pianotape aan toevoegen. En die komt van niemand minder dan Oscar en de Wolf en Estien.
3: Hey Nona en Thibaut, dit is Oscar en de Wolf en
4: Estien.
3: En wij komen morgen langs om de pianotape te spelen met het nummer
4: Safe and Sound.
0: Nu al helemaal in sync, dat komt morgen helemaal goed.
1: Pianotapes.

0: Deze week Graspop Metal Meeting en Eli, de organisator van het festival, liet al weten dat je met dat warme weer best een pitje kan opzetten. Ja, hebben wij toch maar even een spel?
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Waarbij je zo'n petje kan winnen.
2: Yes, dat is wel een zwart petje, maar er staat Let's Fucking Go, ons motto op. Daar ga je Graspop ook wel goed mee overleven. Het ding is, om dat petje te winnen, moet je een spelletje spelen. En dat heeft ook te maken met de festivals. Dus, denk je, ik kan dat wel. Ik ben een festivalgangertje in hart en nieren. Dan moet je je kans wagen en dan stuur je festivals in de app.

0: nog eens muziek, zeg.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: En wij zijn wel echt de festivalzender. Het bewijs daarvan zal je deze week horen, want wij verplaatsen onze studio naar Dessel. De Kempen, dat is altijd leuk. Maar niet om daar gewoon in het centrum bij de Benauwer te gaan staan. Nee, op de weide van Graspop Metal Meeting. Maar één ding, dat weten we allemaal, daar gaan we allemaal een beetje het slachtoffer van zijn. Het wordt warm.
3: Ja.
0: We moeten verkoeling zoeken.
3: Zeker. En dat kan met een ijskoude, koele pet.
0: Het is goed dat je zelf begint te lachen.
3: Ik ben hem goed aan het verkopen, onze pet. Met ons motto, let's fucking go, er dus op. Een hebben ding waar Stefan uit Dilzen vandaag kans op wil maken. Dag Stefan.
4: Dag Nona. Dag
3: waar,
4: Bo.
3: Waar ga jij dit weekend smelten?
4: Thuis, vrees ik. Ik start maandag de cursus, dus ik heb niet de vrijheid of de mogelijkheid om ergens naartoe te gaan.
0: Maar je hebt wel festivals op de planning staan, of niet?
4: Ik hoop last minute, maar voorlopig staat er nog niks op de planning, helaas.
0: Kijk, Stefan, daar moet je verandering in brengen. En anders ga je gewoon misschien met die ijskoude, koele pet naar die cursus. Maar dan moet je wel winnen van luisteraar Emma uit Wevelgem. Dag Emma.
5: Hallo.
0: Emma, heb jij wel al de agenda gevuld met festivals voor deze zomer?
5: Goh, mijn man gaat naar Alcatraz en ik heb Festival Dranouter op de planning, maar anders nog niet echt, nee.
0: Kijk, maar als je er al eentje hebt staan, dan zijn dat mooie vooruitzichten. Emma en Stefan, jullie spelen een spel.
3: De festivalzomer die is dus steeds dichterbij aan het kruipen, maar onze artiest die speelt ook. Jullie krijgen om de beurt zo'n artiest te horen die komende zomer bij ons gaat optreden. Je komt steeds ietsje dichter bij die artiest te staan, waardoor je de artiest zo tussen de festivalsfeer en zo steeds beter gaat kunnen horen. En wie van jullie die het snelste kan herkennen, die wint. Je mag wel passen, want als je fout antwoordt, dan wint de andere sowieso. Is dat duidelijk?
5: Ja.
4: Ja, heel duidelijk.
0: Hier gaan jullie. Het bandje wordt rond jullie pols bevestigd. En jullie zetten een eerste stap in het gras. Maar het kwam er raar uit. In het gras dus. Stefan, jij hebt als eerste gestuurd. Dus jij mag als eerste naar het podium kijken en luisteren. Ja, Stefan, dat is moeilijk natuurlijk.
4: Heel moeilijk, daar ga ik passen.
0: Jij past, dat wil zeggen dat Emma net wat dichter komt te staan. Ja, Emma, wat denk je?
5: Ik denk dat ik een hokje ga wagen. Ik denk het zeker, maar ja. De jeugd van tegenwoordig.
0: Dit hebben we nog niet meegemaakt in dit spel. Dat het al vanaf 2 fragmenten geraden zou worden. Emma, jouw antwoord wordt geregistreerd door de computer. Wij geven dat in. We gaan eens luisteren, hè.
6: Dan ben je dat ik ergens ben. Dan ben ik af. In de lucht van sterren stof.
0: Maar ja, gij.
5: Ja, de max.
0: Ben jij onlangs nog naar een oorarts geweest?
5: Nee.
0: Maar dan kan ik nu wel de diagnose stellen dat jouw oren gewoon perfect in orde zijn. Die zijn zelfs beter dan die van anderen.
5: Aha, dat is goed. Dan moet ik misschien nog wat festivaltickets bijkopen.
0: Ik denk het wel, Emma.
3: Een beetje gehoorschade gaan oplopen.
0: Ja, u weet. Wij sturen jou dat petje op en dan kan dat alvast schitteren op Dranouter. Heel veel plezier, Emma.
1: Studio Brussel.
5: Dank u.
2: De festivalzender.

0: de nummer 1 van de afrekening Wet Leg met Munch 2. En van de ene coole grieten naar de andere, want Olivia Rodrigo heeft ook nieuwe muziek.
1: Ja, en ze staat er wel onbekend om muziek te maken over liefdesverdriet en haar exen of zo. Maar nu heeft ze echt wel iets, ja, iets speciaals gedaan. Haar ex is mega grote fan van The Cure. En nu heeft Olivia dus een album gedropt met een nummer op dat The Cure heet. En ook nog een nummer in collab met Robert Smits.
0: Ja, 2 weken geleden stonden die samen op het podium van Primavera Sound. En dus nu is het officieel uit. Het nummer heet What's Wrong With Me, dus met Robert Smits van The Cure.
1: The Ultimate Revenge. Oh.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Nou, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: Oh god, dat is al 5 uur.
8: VRT Nieuws
9: met Melina Verbeek.
10: Er is geen schadelijke stof vrijgekomen aan de U Hasselt. Het waarschuwingssysteem op de campus van de U Hasselt in Diepenbeek in Limburg had alarm geslagen. Het gebouw werd ontruimd, het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en er werd ook een veiligheidszone ingesteld. Maar het was vals alarm, zegt burgemeester Rick Krikkels.
11: We hebben hier op de campus Diepenbeek een melding gekregen van dat er giftige gassen zouden vrijgekomen zijn. Al de personeelsleden of de onderzoekers die er bezig waren zijn uiteraard door het systeem in de werking getreden. Naar buiten gegaan, de politie is verwittigd, de brandweer. De brandweer is ter plaatse gekomen. Er zijn geen gassen ontsnapt, maar het systeem wat de detectie geeft voor de gassen, dat is blijkbaar kapot. Dat heeft een fout melding gegeven, dus eigenlijk los alarm.
10: In Antwerpen is een Albanese moordenaar opgepakt die al 7 jaar gezocht werd. De man kreeg 27 jaar geleden een levenslange celstraf na een moord in een ziekenhuis in Milaan. Daar had hij iemand uit het Albanese criminele milieu doodgeschoten. Hij had zijn wapen in een boeket bloemen verstopt. Hij zat een deel van zijn straf uit, maar door een foute beslissing kwam hij voorwaardelijk vrij. Albanië liet hem internationaal opsporen. Vorige vrijdag heeft een onderzoeksrechter in Turnhout hem dan aangehouden. De man zal uitgeleverd worden. Nog in Antwerpen is een nieuwe campagne voorgesteld die werknemers in onze havens waarschuwt voor beïnvloeding door criminelen. Criminelen richten zich steeds vaker op medewerkers in de haven en de scheepvaart om hun illegale activiteiten voor te zetten. We roepen het havenpersoneel op om verdachte situaties altijd te melden, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
12: Heel vaak als mensen op het terrein iets verdacht opmerken, is dat omdat zij weten hoe normaal processen lopen en is het heel belangrijk dat dat gebeurt. We willen niet leven in een klikmaatschappij, maar tegelijkertijd hebben we al die informatie nodig om die criminelen te bestrijden en daarom dat we die meldingen op een veilige, omkaderde, ook een heel precieze manier willen laten verlopen.
10: Via e-learning kan het havenpersoneel nu leren welke technieken criminelen gebruiken om informatie te bekomen of om medewerkers onder druk te zetten. De prijs van ruwe olie staat op het laagste peil sinds de start van de oorlog in Iran. Een vat Noordzee Brentolie kost voor het eerst in ruim 3 maanden minder dan $80. De olieprijzen zakken sinds de Verenigde Staten en Iran een principeakkoord hebben aangekondigd om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Daardoor zou de straat van Hormuz kunnen heropenen. Die zeestraat is heel belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. En tech-biljonair Elon Musk stapt naar de rechter tegen de Duitse openbare omroep ZDF. Een nieuwslezer zei vorige week dat Musk en de Britse extreemrechtse activist Tommy Robinson de rellen van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hadden aangewakkerd. En dat pikt Musk niet. Toch speelde hij een aanvurende rol, zegt politiek onderzoeker Ikomali.
13: Wat je ziet is dat Elon Musk in de laatste jaren zeer actief is op de extreemrechtse zijde. En daarvoor X gebruikt persoonlijk, maar ook heel de infrastructuur. Structuur. En dat je heel vaak ziet dat er een 1-2'tje gebeurt tussen Elon Musk en Tommy Robinson.
10: ZDF heeft intussen een boodschap onder het filmpje geplaatst waarin staat dat de uitspraak onnauwkeurig en dus misleidend is. Tommy Robinson riep op tot protest en dat bericht werd gedeeld door Musk, staat er nu. Vanavond en vannacht wat wolken, maar droog en 12 tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt ook, maar in de namiddag veel zon en tot 26 graden dan. Vanaf donderdag wordt het heet, tot 30 graden of meer. En vrijdag ook kans op onweer.
9: Maar wij onthouden dat het goed weer wordt natuurlijk. Minder leuk is de file op dit moment. Op de Antwerpsring richting Nederland vertraag je 50 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent komen er ook 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten erbij. En op de E17 vanaf Kruijbeke ook 20 minuten, maar verder nergens meer dan 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel is het een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 15 minuten vertraging tussen Ruisbroek en Jette en tussen Stoombeek en Tervuren. Naar Lummen op de E314 ruim een half uur extra tussen Heverlee en Wilselen. Daar is de weg wel vrij. En naar Kortrijk op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden 15 minuten vertragen. En tot slot op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen is het een half uur file aan de Werken in Temse.
14: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
15: How do we feel, Belgium?
16: Let me hear you scream!
14: Luister de hele dag naar Studio Brussel
17: en win jouw ticket
14: voor Graspop Metal Meeting.
17: Studio Brussel. En Thibault.
18: Lisa uit Gent die stuurt ons een berichtje. Please, please, ik wil meedoen voor die tickets voor Graspop. Ja, de tijd tikt weg, de spanning stijgt.
9: Maar we doen jou een belofte. En dat is dat we voor 6 uur nog een duo-combi-ticket voor het festival gaan weggeven.
17: Je luistert naar
14: Studio Brussel. Live is music.

0: Ja, Nona, kan jij even je hand nemen? Oké, ik heb even wat kleine instructies.
1: Waar gaan we naartoe?
0: Dus neem je wijsvinger.
1: Ja.
0: Ja, die mag je strekken en naar boven steken. Mm. Dan doe je hetzelfde met je pink. Dat gaat ook omhoog. Ja, inderdaad. Om dan vervolgens je duim over je middel- en ringvinger te leggen die naar beneden. Ja, je bent helemaal voorbereid.
1: Horns up!
0: Donderdag start Graspop Metal Meeting. En zoals ik het al eens gezegd heb, dat is 4 dagen de Gelgendrel gaan uithangen in Dessel. En dan gaan we kijken naar een heleboel artiesten. En dit is bijvoorbeeld een kleine greep uit het aanbod.

0: Within Temptation, Megadeth, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Alice Cooper en Electric Cowboy en nog zoveel meer. En jawel, de geruchten die zijn waar.
1: Want het staat zelfs op de socials van het festival sinds gisteren. Graspop Metal Meeting 2026 is volledig uitverkocht. Alle kaarten zijn de deur uit en het is gewoon, ja, hopeloos.
0: Ja, zeg het maar. Het is zo, hoor.
1: Het is denk ik ook hopeloos voor wat mensen die sturen in de app. Laura Verhulst, Tom Bijnens, Tim Bijloos, Laura Verhulst, opnieuw, Bavo Laurix, Kimberly Kreven, Thijs Weileman. Die sturen allemaal met een reden natuurlijk. Want die weten nog wat er gaat gebeuren.
2: Studio Brussel.
3: Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
2: voor Graspop Metal Meeting.
1: Want wij voelen ons in deze job soms filantropen. Mensen die continu goed doen voor de mensheid en eigenlijk in deze alleen maar cadeaus aanbieden. Want wij hebben hier nou het allerlaatste combi-duo-ticket voor Graspop Metal Meeting liggen.
0: Jij kan zomaar even 4 dagen de grellige drill, zoals die boot zegt, gaan uithangen. En dat is dan gratis en voor niks.
1: Wat moet je daarvoor doen, Noens? Leg het nog eens uit.
0: Je moet gewoon luisteren naar je radio vandaag. Want als je iets op de line-up van deze editie van Graspop Metal Meeting hoort, dan stuur je gewoon Ticket Tuesday in de app.
1: Wij kunnen ook al verklappen dat dit gaat gebeuren binnen minder dan...
0: Minder dan een half uur?
1: Ja. Vind ik al spannend dan. En ik kan jullie ook al verklappen dat Goes niet op Graspop Metal Meeting staat.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee en win.

0: in afwachting van een nummer voor Graspop Metal Meeting waarop jij Ticket Tuesday moet sturen, gaan we nog eerst even vooruitblikken naar vanavond. Want dan ga ik naar een goede vriend kijken in de AB.
1: You wish, goede vriend.
0: Ja, maar dat is een goede vriend van
1: mij. Jij bent gewoon een grote fan.
0: Nee. Ik heb hem alles ontmoet, hè, Nona. Ik heb hem de hand geschud. Ik mag hem de Willy Wonka van de muziek noemen. Het levende genie. Een van de weinige echte levende rocklegendes. En zijn echte naam is Jack White. Wat ook niet zijn echte naam is. Maar 2 dagen lang staat hij in Brussel in de Ancienne Belgique. En als we de reacties van zijn optreden op Best Kept Secret van afgelopen weekend mogen geloven, dan wordt dat hemels. Dag Simon uit Overijssen.
2: Goedemiddag.
0: Simon, mogen wij dat hemels noemen? Want jij was erbij op Best Kept Secret, hè?
2: Ik kom wel dicht in de buurt van hemels. Was vrij goed, ja.
0: Vrij goed. Kan je eens beschrijven wat mensen die nu misschien onderweg zijn naar de AB mogen verwachten van vanavond?
2: Vooral veel gitaren. Hè? Nee. Jack White is inderdaad een van de betere rockartiesten van het moment. En hij heeft een heel coole set gespeeld op Best Kept. Dus ik verwacht dat hij dat ook in Brussel gaat doen. Dus,
1: Er was zelfs iemand die zei dat het beter was live dan op plaat. Vond je dat ook?
2: Te betrekken. Dus dat is ook altijd leuk. En zijn muzikanten zijn ook altijd heel strak in hun muziekmakerij. Dus dat is zeker beter dan op plaat.
0: Simon, je gaat even beroep moeten doen op je

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Studio Brussel, live.
6: Er was op Best Kept Secret heel veel blauw licht. Dus dat zou ik alvast verwachten. Er is heel weinig decor, het gaat vooral om de muziek. En je moet... Vooral naar Jack White kijken, maar kijk ook geregeld een keer naar andere muzikanten, want die zijn ook altijd met zotte dingen bezig. En dat is vooral het belangrijkste en veel sfeer maken. Daar gaat hem ook altijd nog beter van spelen. Dus.
7: Kijk, wij gaan dat doen. Allee, ik ga dat doen met de mensen die nu misschien onderweg zijn. Simon, heel erg bedankt om te bellen en nog een fijne, het is dinsdag, hè? Dinsdagavond.
6: Ja, voor jullie ook. Veel plezier vanavond.
7: Een nieuw album aangekondigd en daar staat deze God and the Broken Ribs ook op. Tot straks in de AB.

0: Demo in Crooked, Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
4: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be.

0: gonna feel.
1: Ray met Escapism, Zweden. Ja, het land. Dat is van IKEA.
2: Ja.
1: Van ABBA.
2: Mm-hmm.
1: Zlatan Ibrahimovic. En vanaf nu ook van Tove Lo.
2: Vanaf nu?
1: Ja, nu
2: wie
1: toch?
2: Wie is dat? Tove Lo.
1: Ebba Tove Elsa Nilsson is Zweeds, 38 jaar oud en een popartieste die je misschien kan kennen van deze Stay High. Ik heb vernomen dat jij daar vroeger op gevibed hebt, Noens, en heel veel Bacardi Breezers op hebt gedronken.
2: Ik?
1: Ja, je hebt dat toch gezegd?
2: Nee.
1: Huh?
2: Bacardi Breezers.
1: Jij hebt dat toch gezegd?
2: Ik heb dat helemaal niet gezegd. Maar ik heb daar vroeger wel inderdaad op gevibed, want hoe oud is dat? Dat is toch zeker al zo'n 12 jaar geleden of zo?
1: Met Smirnoff.
2: Alsjeblieft, Thibaut.
1: Ja, in ieder geval, Tove Lo, die kan je vanaf deze week nog beter kennen dankzij haar collega Stromae. Want onze nationale held heeft samengewerkt met Tove Lo aan haar nieuwe nummer De Fleur. En ik dacht, ja, wat zijn zo de reacties? Wat vinden mensen er eigenlijk van? Wat was jouw reactie weer?
2: Ik vind het wel leuk. Ik vind het ook een heel gekke combinatie die ik eigenlijk letterlijk nooit verwacht had. Maar ik ben er wel blij mee. Maar dan, je gaat dan zo'n beetje in nerd-modus. En dan scroll je zo een keer op YouTube.
1: Ja, en dan ga ik zo eens kijken. En dan zie ik bijvoorbeeld Hector Pavez. Die reageert, Tove Lo en Stromae, in the same song, I'm really happy for having lived long enough to reach this crossover.
2: Mooi.
1: Vind ik mooi. En dan is er ook nog WKA Designs. Die zegt, Tove Lo literally never misses. I don't know how she keeps producing so many addictive hooks. Even verslaafd als Smirnoff bij jou vroeger. En dan vind ik, dit vind ik misschien wel de beste reactie. Simniki Velatsaneni 6765. Die zegt, I will play this on my wedding day and or funeral.
2: Dat is afgesproken.
1: Ja. Jij mag ook bepalen of dat past op een huwelijk en een overlijden.
0: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
0: En Stromae.
4: Des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
0: Des fleurs.
5: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

0: Robot Rock van Daft Punk. Met een sportief pookje kwam Jay Bernard hier vorige week de studio binnen geraast. Want Jinte de Pree, zoals de man echt heet, die heeft nieuwe muziek uit.
1: In the Morning is het eerste nieuwe nummer na de vorige plaat die 2 jaar geleden uitkwam. En daarvoor trok Jinte naar Amerika.
2: Ik ben begin dit jaar een maand naar Los Angeles getrokken. Heel alleen, in mijn ukkie. Met allemaal liedjes. En daar met een band, de muzikanten, alles ingespeeld. Dus het was een heel avontuur.
0: Ja, ik kondigde dus eigenlijk aan dat er al een nieuw album uitkomt later. Met een show in de Ancien Belgique waar hij dat gaat voorstellen in januari 2027. En dus ook met die geweldige single 4 in the Morning.
2: Dus de vorige plaat was zo een soort break-up plaat. En dan zijn we beginnen toeren. En plots had ik geen liefdesverdriet meer. En plots was de tour wel heel leuk. En ik denk dat de single een beetje gevolg is van die periode. Het heeft een soort funny zest for life. Het is de voorloper van een plaat, ja. Die ik nu nog soort van aan het afwerken ben.
0: Zomerhit 2026, wij hebben het gezegd.

0: ik ben heel grote fan van dit nummer. Jay Bernard met zijn nieuwste nummer, 4 in the Morning. Zometeen staat er iets anders klaar.
1: Het gaat eindelijk gebeuren, hè?
0: Het gaat godverdikke gebeuren. GSM in de aanslag, alsjeblieft.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Breaking news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.

0: get it.
1: Come and get it. Ja, dat combi-duo-ticket, dat bedoelen we.
2: Studio Brussel.
1: Want onze goede vrienden van Limp Bizkit die staan aanstaande donderdag, overmorgen dus, op de affiche van Graspop Metal Meeting 2026. En dat wilde dus zeggen dat het jouw moment was om te sturen in de app van Studio Brussel met Ticket Tuesday. Enkel op die manier maakte je kans op een combi-duo ticket.
3: Zullen wij dan nu eens iemand opbellen die dat gestuurd heeft?
1: Wij gaan gewoon iemand random uit die, ja, honderden duizenden berichten selecteren en we bellen hem of haar op.
4: Hallo Bjorn.
1: Hallo, dag Bjorn. Het is hier met Thibaut en Nona van Studio Brussel.
4: Hey, dag Thibaut, dag Nona.
1: Bjorn, mag ik concluderen dat jij heel rustig klinkt?
4: Ja. Klinken misschien wel, maar zijn niet.
1: Heb jij al veel moeite gedaan om een ticket voor Graspop Metal Meeting te bemachtigen?
4: We zijn al heel de dag aan het luisteren en aan het proberen, dus ja, toch wel.
1: Bjorn, ik ga toch nog even moeten benadrukken. Dit is jouw moment misschien, hè? Want we hebben hier nog een combi-duo-ticket liggen.
4: Ja.
1: Dus Bjorn, je bent al de gelukkige die opgebeld wordt. Zet misschien nog even de radio uit op de achtergrond daar bij jou. Want we horen een klein beetje. Ja, super. Jij moet gewoon nog één ding doen, Bjorn. En ik hoop het zo hard voor jou. Jij moet een vraag juist beantwoorden. Als je zo meteen een juist antwoord geeft op de vraag van Nona, dan ga jij nog 4 dagen lang de Grelligendrel uithangen in Dessel. Oké?
4: Okay? Ja.
3: Bjorn, hier komt hij. Hij heeft net 2 optredens geannuleerd omwille van familiale redenen. Dus hopelijk komen Pinkpop en Graspop Metal Meeting niet in gevaar. Welke legendarische gitarist van de band Rage Against the Machine staat donderdag solo op de North Stage van Graspop Metal Meeting?
4: Tom Morello.
3: Dat schudt hij zomaar uit zijn mouw alsof het niks is, maar is het juist?
1: Bjorn.
4: Ja.
1: Dat is goed.
4: Oh my god, niet veel. Oh god. Oeh, dank u. Jezus.
3: Oh, het komt eruit, hè, Bjorn.
4: Jesus Christ. Ja, ik had het gezegd, het klinkt zo, maar inwendig is het niet. Jesus Christ, dank u wel.
1: Oh Bjorn, ik heb dus mee zenuwen gehad met jou en wij waren het gewoon spannend aan het maken voor jou. Maar jij mag 4 dagen lang de Grelligendrel gaan uithangen in Dessel. Met wie ga je dat doen? Want je hebt natuurlijk nog een extra ticket, hè?
4: Ik ga waarschijnlijk met een oudste zoon meepakken, want die was al aan het uitkijken naar Sabaton op zondag.
1: Oh, dus, man.
3: Dat is zo leuk.
4: Die gaat zijn eerste festival gaan doen.
1: Oh, wow. Man. Bjorn, en meteen 4 dagen Graspop Metal Meeting, dat klinkt als een droom. Heel veel plezier gewenst, sowieso. En kom eens dag zeggen aan de studio van ons, hè.
4: Komen we zeker doen.

0: ho, ho. Ja, dat gaan wij allemaal achterwege laten als Graspop Metal Meeting begint komende donderdag. Dat is eigenlijk nog maar heel weinig slapen. Morgen, we go full Graspop Metal Meeting hier in de show, want we gaan wat leuke dingen doen.
1: Andries Becker komt langs voor de pre-party al een beetje te starten en we bellen met Weerman Bram om eens te checken hoe heet het daar precies gaat worden.
0: En het gaat daar grillig heet worden. Hè. Ik ga ook extra zonnecrème meenemen.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk voor morgen en de komende 4 dagen. Eerst nog lekker wegdromen en zweven met de grote prijs Fien Germijns, maar vooral met de Haunted Youth.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Het is Dolle Dinsdag, bij Pizza Hut, bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95.

0: coole attracties en optredens van Light Me, de Catnet Band, Wyco en DJ Catnet. Catnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Catnet Zomerfestival ook.
1: Licht het op, laat het op, merkt het op zo'n...
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Goedenavond, het is 6 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Melina Verbeek. Ons land heeft een most wanted crimineel opgepakt. In de provincie Antwerpen heeft de politie een Albanese man opgepakt die al 7 jaar internationaal geseind stond. De man, nu 52, werd eind jaren 90 veroordeeld tot een levenslange celstraf na een moord in het Albanese criminele milieu. De federale politie geeft meer uitleg.
7: Het is een man die veroordeeld is in een moordzaak uit 1997 in een ziekenhuis in Milaan, waarbij de daders zich voordeden als bezoekers en een wapen verborgen hield in een boeket bloemen. Nu, die man heeft tot 2019 in de cel gezeten en sindsdien is hij op de vlucht tot enkele dagen geleden het Fugitive Active Search Team in Antwerpen, de provincie Antwerpen, heeft kunnen arresteren.
5: De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de man aangehouden. Hij zit nu in de cel en zal later uitgeleverd worden aan Albanië. Op de luchthaven van Zaventem wordt er opnieuw gestaakt door de bedienden van bagageafhandelaar Aviapartner. Die hadden gisteren al spontaan het werk neergelegd omdat ze boos zijn over een nieuw verloningssysteem. Vandaag was er overleg tussen de vakbonden en de directie, maar dat heeft niets opgeleverd. Voor de reizigers zou de actie voorlopig weinig gevolgen hebben. Er is geen schadelijke stof vrijgekomen op de campus van de U Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Het was vals alarm, zegt de burgemeester. Het waarschuwingssysteem op de campus had alarm geslagen voor giftige gassen. Daarop werd het gebouw ontruimd, het gemeentelijke rampenplan werd afgekondigd en er werd ook een veiligheidszone ingesteld. Het alarmsysteem was defect en gaf een foutmelding. Er zijn geen stoffen gelekt. Er komen strengere controles op vrachtwagens die de Brusselse tunnels inrijden. Vorig jaar werden meer dan 450 vrachtwagens of bussen betrapt in de tunnels, hoewel dat verboden is, zegt Brussel Mobiliteit.
8: We stellen vast dat er toch nog altijd heel veel vrachtwagens, maar ook autobussen in de tunnels rijden. Dat is om twee redenen gevaarlijk. De eerste is, de tunnel is eigenlijk niet voor ontworpen, dus er wordt schade aan de tunnel toegebracht. Maar ook, dat veroorzaakt heel lange files, omdat die vast komen te zitten in de tunnel.
5: De prijs van ruwe olie staat op het laagste peil sinds de start van de oorlog in Iran. Een vat Noordzee Brentolie kost voor het eerst in ruim 3 maanden minder dan $80. De olieprijzen zakken sinds de Verenigde Staten en Iran een principeakkoord hebben aangekondigd om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Daardoor zou de straat van Hormuz kunnen heropenen. Die zeestraat is heel belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. En de Oekraïense president Zelensky is tevreden over zijn gesprekken met de leiders van de G7, de 7 rijkste westerse industrielanden, vandaag in Evian in Frankrijk op een top. De landen staan volgens Zelensky unaniem achter Oekraïne in het conflict met Rusland. Dus ook Amerikaans president Trump, al bevestigt hij dat niet met zoveel woorden. Bert de Vroei volgt de G7-top ter plaatse.
9: Trump heeft ook al wel gezegd dat hij eraan denkt om de sancties tegen de Russische olieuitvoer, sancties die hij onlangs nog verlicht had of opgeheven, om die sancties opnieuw te gaan invoeren. En dat is dan misschien toch een signaal dat hij bereid is om Rusland verder onder druk te zetten. Hoe dan ook, als Zelensky er voorlopig een positief gevoel aan overhoudt, dan is het blijkbaar nog niet tot een zware discussie of een echte clash gekomen tussen de VS en de andere leiders van de G7 over Oekraïne.
5: Vanavond en vannacht wat wolken, maar wel droog en 12 tot 16 graden. Morgen is het eerst bewolkt. In de namiddag krijgen we veel zon en tot 26 graden dan. Vanaf donderdag wordt het heet tot 30 graden of meer.
10: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
11: Maar nu dus ook als weten in 140 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 15 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Maar verder nergens meer dan 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette. naar Kortrijk op de E17 in Sint-Niklaas aanschuiven. Alhoewel, daar is de weg wel vrij. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur file aan de werken in Temse. Nog doorwerken 10 minuten op de E40 naar Jabeke tussen Oost-Tuinkerke en Nieuwpoort. Andere vertragingen zijn kleiner.
0: De grote prijs Fien Germijns.
11: Ik begin te denken dat zowel de jury als jij een onmogelijke opdracht moeten uitvoeren. Kies maar eens, hè.
4: Het is mogelijk. Kies maar in de lanceer.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: minuten over zes. Je hoort Beyoncé met Break My Soul. En dat is het, hè. We zoeken eigenlijk de nieuwe Beyoncé van Studio Brussel. Iemand met dezelfde sterallures, met hetzelfde inzicht om de wereld te veroveren. En met diezelfde wapperende haren natuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Binnen 10 dagen is dit spel uitgespeeld en heb jij samen met een jury kunnen kiezen wie met de trofee en de titel van de grote prijs Fien Germijns naar huis gaat. Maar voor jij goed en wel kan beslissen, moet ik alle 4 de finalisten uiteraard onderwerpen aan allerhande gekkigheden, als ook verrassingen en hindernissen. Marie de Lanceer, welkom bij je 2e dag op Nationale Radio.
3: Hallo, dankjewel.
0: Ja, je moet eerlijk zijn, hè, Marie. Je hebt niet goed kunnen slapen door de adrenaline.
3: Nee, dat is waar. Maar ik kon uitslapen, dus ik ben perfect uitgerust.
0: En heb je jullie gemalen van, had ik maar daar dat gezegd of wat deed ik nu toch?
3: Ik ga eerlijk zijn, ik heb het herbeluisterd.
0: Nee,
3: echt? Ja, omdat ik dan dacht van, wie weet kan ik dingen aanpassen of zo. Maar ik was eigenlijk echt content.
0: Oké. Ja, het ging heel goed, maar Marie, je bent wel naar huis gegaan met concrete feedback van je papa.
3: Zeker.
4: Ja, ik vond het zeer goed. Alleen van voetbal heeft ze niet veel kaas gegeten.
0: Ja, recht in je gezicht. Waar heb je dan wel kaas van gegeten?
3: Gisteren op mijn spaghetti.
0: Oké. Ja, er zijn vast dingen waar je niet over uitgepraat geraakt. Ik heb er eigenlijk al 1 ondervonden, want je hebt stevig van de Latijnse kaas gegeten in het verleden, hè?
3: Inderdaad.
0: Oké. Marie, dat ga ik dan testen. Ik heb wat spreuken voorbereid, jij moet ze gewoon vertalen. We beginnen makkelijk. Carpe diem.
3: Pluk de dag.
0: Prima. Alea non dum lacta est. Nee, jacta est, sorry.
3: Oei, dat zou ik al niet weten. Het is ook even geleden natuurlijk, hè?
0: Ah ja, normaal heb je dus alia jacta est. En dat is, de teerling is geworpen.
3: Ah, oké. Okay.
0: Maar dit is, de teerling is nog niet geworpen.
3: Ja.
0: Want ja, anders zou het niet kloppen in dit spel.
3: Ja, dat is waar.
0: Oké. Okay. Pater meus me amat.
3: Mijn vader houdt van mij.
0: Ja!
3: Ja?
0: Ja, dat is juist.
3: Goed.
0: En dan heb ik er nog eentje. Nihil de pediludio scio.
3: Nihil wil niks zeggen, denk ik, maar al de rest zou ik niet weten.
0: Dat was, ik heb geen kaas gegeten van voetbal.
3: Ja, okay.
0: Ja.
2: De grote prijs.
1: De grote prijs.
2: Fien Germijns.
1: Studio Brussel.
0: Lenny met Tambourine.

0: Code Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.

0: Enkel Rikke. We zijn nog samen leiding van de KLJ.
1: Oké.
0: Ik noem ze mijn beste vriendin. Dus.
1: En Rikke, is zij ook jouw beste vriendin?
2: Absoluut.
1: Ah, allemaal chance.
0: Dat is goed.
1: Dat had anders chance geweest. Oké, je krijgt 5 vragen de tijd voor deze gigaslijmsessie.
0: Oké, hierbij mijn 5 vragen. We starten met een klassieker. Waarom zou ik de prijs Fien Germijns moeten winnen? Waarom ben ik voor jou de winnaar?
2: Omdat jij een meester entertainer bent. Jij kunt elke dode moment super tof maken. En mensen die op Brusselaars, die moeten dat ook gewoon meemaken.
0: Oh, dat vind ik al kei lief. Op welke eigenschap van mij zouden anderen jaloers kunnen zijn?
2: Ik denk op het feit dat jij een verhaal zo in alle geuren en kleuren kunt vertellen. En altijd als jij een verhaal vertelt, dan hang je wel aan je lippen.
0: Oh. Dat is ook een heel groot compliment, dankjewel. Wanneer hebben wij voor het laatst gebruld van het lachen?
2: Dat was, denk ik, op de halve marathon van Mechelen. Daar hebben we zwaarderig, maar met de mensen zitten lachen. En dat was geweldig.
1: Ja, oh, en waarom hebben jullie zitten lachen? Toch niet met de lopers?
0: Nee, niet echt.
1: Oh, Rikke, vertel.
2: Soms wel mensen met wat zotte namen of zo, maar dat is allemaal niet erg.
1: Alsof dat Rikke geen zotte naam is.
2: Ja, het is dat mag dat.
1: Oké.
0: Maar wij zijn echt lieve mensen. Allee, dat is onder ons.
1: Ja, ja.
0: Wat is mijn geheime talent?
2: Geheime talent? Ja, dat is dat verhaal vertellen. Hè? Van, allee, je kunt blijven vertellen. Dat is een geheim talent.
0: Dat is waar.
1: Ja, maar Rikke, je weet dat er ook ooit muziek moet gedraaid worden op de radio. Zal ze wel kunnen stoppen?
0: Met babbelen.
2: Kunnen stoppen met babbelen?
1: Ja.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, het zijn goede verhalen. Dat is een goede begin, goede slot, goede...
1: Amai, goeie, en een goede midden?
2: Verhaallijn. Ja, er is perfect. Ik kan wel afvinden, hoor.
1: Ja, ja, ja. Ja. Oh, goed. Okay. Nog 1 laatste vraag.
0: Ja. Waarom ben ik een van jouw beste vriendinnen?
2: Omdat jij...
1: Oei, ze valt stil.
2: Vriendschap en... je maakt de dull moments zoveel beter.
0: Ah,
2: en,
0: dat is goed.
2: Ja, ik voel me altijd heel blij als ik terugkom van jou. Oh. Als ik met jou heb afgesproken, ja.
1: Wauw. Rikke? Ik durf niks met zekerheid zeggen. Maar ik denk... dat het gewerkt heeft.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...

0: 8 minuten muziek in totaal. Dat is bijna te veel van het goede. Eerst Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. En dan Sam Fender en Olivia Dean. Uiteraard met Rain Me In. Nancy uit Galmaarden laat weten... Goh, Marie, je bent zo fantastisch. Je hebt een mooie radiostem. Een heel vlot toppertje.
1: Thanks, Nancy.
0: Dat doet deugd, hè, om te lezen.
1: Zeker wel.
0: Ja. Ik ben hier aan een vraagstuk. Dat is de vraag van 6:30. Namelijk, wie zou er zenuwachtiger zijn? Is dat A, onze reporter Daan, die voor de AB staat? Is dat B, de fans van Jack White, die voor de AB staan en wachten tot hij zijn eerste van 2 shows in Brussel speelt? Of is dat Jack White zelf, die zijn eerste van 2 shows in Brussel gaat spelen? Wat denk je zelf, Daan?
2: Ik denk dat Jack White heel veel schrik gaat hebben om Seven Nation Army nog te performen na wat wij hier gaan neerzetten.
0: Wabli, dat is een ongelooflijke teaser.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dus Daan, je staat in de wachtrij.
2: Ik sta in de wachtrij voor Jack White en de AB in Brussel. En hier zijn al veel grote fans dat hier al op voorhand staan aan te schuiven. Zodat ze zeker van voor kunnen gaan staan bij de geweldige rockartiest. En wij hebben iets voorbereid. Ik ben een nieuwe band gestart hier net, Fien.
0: Ja? En wie zit er allemaal in je band?
2: Ik heb hier van alle mensen rond mij eigenlijk allemaal gigantische Jack White fans. En daarom denk ik dat ze met mij een geweldige band kunnen vormen. En we hebben een kleine performance voorbereid.
0: Oké, mag ik eerst je fans eens, je band eens horen, Daan?
2: Wie wilt zich voorstellen?
3: Ah, hey, ik ben Free.
2: Free, ik heb hier...
4: Lara.
2: I have an English fan.
5: Joshua
2: en...
6: Pierre.
7: Catherine.
2: En dat is het grootste deel van mijn band hier momenteel.
0: Oké. Okay.
2: Ik heb er nog veel meer, maar het is natuurlijk moeilijk. Je kunt niet altijd iedereen de shine geven dat ze verdienen. Hè.
0: En staan die dan al uren te wachten daar?
2: Ze staan hier toch wel... Ik sta hier toch al 20 minuutjes. En de meeste staan hier ook al 20 minuten zeker aan te schuiven.
0: Het is geen uren, het is minuten. Goed, Daan. Doe wat je wil doen.
2: Oké, super. Ik ga mijn micro doorgeven aan mijn assistenten.
0: Oké.
2: Klaar?
8: I'm gonna fight it all. A Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself all night because I can't forget.

0: Ja, ja, Fien. Dat was ik en mijn nieuwe band.
1: Van harte gefeliciteerd. Gezien er niet gefilmd mag worden vanavond in de AB, denk ik dat dit het beste is wat we zullen krijgen op de radio, Daan. Het was fenomenaal.

0: Narcissist van Blur. Marie, denk snel, waar of niet waar. Je mag alles wat de primo schrijft zomaar geloven. Niet waar. Allee, dan mag je zo meteen eens diepgravend factchecken.
1: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
8: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
7: 2002? Ik was 1 jaar toen.
8: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
7: Oh, kom aan.
9: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

0: 1901 van Phoenix, 7:15. Hoe goed doet een studentenjournalistiek het op vlak van diepgravende onderzoeksjournalistiek? Hela, dat is hier een serieus programma, zeg.
1: De grote prijs, Fien Germijns.
0: In dit programma, in deze talentenjacht, ga ik nu een keer niks, maar dan ook niks aan het toeval overlaten. Iedere hoek van de Vlaamse showbiz wordt hier bekeken, omdat de winnaar er zomaar zelf in terecht zou kunnen komen. Marie, jij hebt de opdracht gekregen om één nieuwsfeit uit de vandaag uitgekomen Primo te factchecken en dus ook rechtstreeks contact op te nemen met een bekende Vlaming uit het bekende boekje.
2: Inderdaad, ik kreeg de fantastische taak om de Primo te doorbladeren en te factchecken. En dat stond weer vol met goede feitjes. Maar ik was eigenlijk van veel al redelijk overtuigd. Bijvoorbeeld op pagina 4 las ik dat Laura Lin steeds beter weet wat ze wil.
0: Ja.
2: Dus ja, zalig. Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen.
0: Go, Laura.
2: Ja, en ze lijkt me ook wel iemand die wel weet wat ze wil. Dus ik ben daar niet op ingegaan. En dan op pagina 40 staat onze intussen gemeenschappelijke vriend
0: Svenneke Nijs.
2: Ja. En hij is blij dat zijn zoon Thibaut weer mag fietsen. Ik ben ook blij voor hem. Maar we hebben hem gisteren ook al gesproken. Hè. Dus ik dacht, we gaan toch voor een ander feitje, want op pagina 3 stond een groot raadsel.
0: 33.
2: Op pagina 33.
0: Vergis je niet, hoor.
2: Sorry.
0: Pagina 33.
2: Ja, dat moet ook al gefactcheckt worden. Het is inderdaad op pagina 33. Daar stond een verhaal en dat sprong eruit voor mij.
0: Wow. Oké.
2: Ja, het is een stukje over Amelie Albrecht. Het prille moederschap zit stand-up comedienne Amelie Albrecht als gegoten en zoon Luca is goed gemutst. Nu is mijn vraag, is dat wel zo?
0: Dit moeten wij factchecken, dit kan niet anders. Dag Amelie Albrecht.
3: Hallo.
0: Bent u de ster van op pagina 33 van de Primo?
3: Wat de fuck staat dat in de Primo?
0: Ja, maar ja, die pakken dan gewoon van Instagram uw foto's en dan zetten ze daar een titel bij. Maar goed, wij factchecken.
2: Ja, mijn vraag is, zit het moederschap jou als gegoten?
3: Ça va wel. Ik ben hem nu aan het eten geven, aan het proberen doen met één arm en bellen ondertussen tegelijk.
2: Mm-hmm. Oké, okay, kijk goed.
3: Ja. Dus ik denk dat het mij wel bevalt.
0: Ja! Oké, dus dit is gefactcheckt. Het klopt. Wat een opluchting.
2: Ja, maar het is een dubbele vraag, hè. Zo'n Luca, is die goed gemutst?
3: Ja, hij heeft nu geen muts op, maar hij is wel goed gezind.
2: Ah, ja.
3: Dat wil dat zeggen, hè.
0: Ja, ja, dat is inderdaad de dubbele betekenis van goed gemutst.
2: Ja, dat is waar. Ik vind okay. Het wel oké dan.
0: Ja, Amelie, wij wouden dat gewoon even checken. Maar hoe gaat het eigenlijk?
3: Ja, sorry,
0: proficiat,
3: hè.
0: Jij verse moeder.
3: Dankjewel. Ja, zeer goed. Hè. Ik zeg het, de Primo dekt de lading. Hè.
0: Ja, zalig. Zoals altijd eigenlijk. We mogen daarvan uitgaan. Hè.
3: Ja, eigenlijk moeten we dan effect checken. Dat klopt allemaal.
0: Ja,
3: hè.
0: Dat is waar. Dat is waar. Maar, ja, Amelie, een goed gemutste zoon, dat is allemaal goed en wel. Hoe zit het dan met de rest van je leven? Bestaat dat nog?
3: Ja, ça va wel. We hebben hem zaterdag de eerste keer alleen gelaten om naar een trouwfeest te gaan. Niet alleen gelaten, sorry. Ik heb hem weggedaan bij mijn moeder, voor de duidelijkheid.
0: Nieuwe titel. Amelie Albrecht laat zoon al alleen naar één gaan.
3: Oh, als je een journalist zet van de Primo nu, please, druk het. Oh, ik kan niet wachten.
0: Maar ja, voilà, je zet de chipje
3: nee,
0: klaar.
3: Nee, hij is een geweest.
0: Oh, en ja, maar hij doet het goed en zo. En je slaapt ook goed?
3: Ja, allemaal heel goed. Hij is een goede baby voor beginners.
0: Oh, is dat even een opluchting?
3: Ja, het is een labrador eigenlijk. Hè. Een goede eerste hond, zeggen ze toch. En hij is ook een goede eerste baby.
2: Zalig.
0: Ja, misschien in die context ook even vragen. Jouw hond Duvel, wat denkt hij hiervan?
3: Ik denk niet veel, denk ik. Redelijk leeg. Maar hij ligt er wel altijd bij. Hij gaat overal mee. Dus hij is ook wel heel blij, denk ik.
0: Ja, dat is goed. Dit is fantastisch, Amelie. Dit is exact wat wij wilden horen. Mogen wij jou alsjeblieft een fantastisch leven wensen te beginnen bij deze dinsdagavond.
3: Dank u.
2: Inderdaad.
3: Ja, en jullie ook. Veel succes.
2: Dank je wel.
0: Dit gaat goed. Het gaat heel goed voor Marie. Amelie, ongelooflijk bedankt en tot heel snel. Love you, dag.
3: Dag. Studio Brussel.
0: Dat lucht toch op, hè? Dat het allemaal waar is?
2: Oh, fantastisch.
0: Ja. Dit is ook waar. Het is een nummer. Het is begonnen op TikTok, maar dat moeten we eigenlijk niet meer zeggen. Het is uitgegroeid tot iets fenomenaal, vind ik. Het heet Dance en het is van Slater.

0: Junior Jack, Stupid Disco. 7:04. Ja, hallo, met wie?
1: Hallo, met Richard.
0: Dag Richard, jij vrolijke vogel. Hoe gaat het?
1: Goed, en u fijn? Fien, hoe gaat het met u?
0: Ja, fijn hè. Fijn met Fien. Het gaat hier prima. We hebben hier kandidaten Marie in de studio. Hoe vaak heb je al kunnen luisteren?
1: Ik heb toch maandag en gisteren wat van Marie gehoord. En zij heeft een heel pikant detail met ons gedeeld.
0: Dat is wel waar.
2: Ja.
0: En je hebt daar nu een vraag over.
1: Ja, ik wilde graag weten of ze die geluksonderbroek weer aan heeft.
0: Oh, Richard, mag je dat vragen?
2: Dat is een intieme vraag, maar ja, ik ben er zelf over begonnen natuurlijk. Ja, het is het in de was natuurlijk. Het is tijd voor een andere onderbroek. Ik hoop dat het mij geen ongeluk brengt, natuurlijk.
0: Nee. Maar ze zal zeker in de toekomst nog erg veel details over haar ondergoed delen. Als je op haar stemt natuurlijk, Richard. Tada!
3: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
4: Soms is het goed om even te pauzeren.
5: Ook van mij.
3: Ja, een time-out. Headed for the open
6: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
7: Ah, zo'n time-out.
8: What the fuck?
7: Ja, nee, niet zo'n time-out.
9: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
4: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings. Play it smart.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
12: Meer info op IKEA.be. Welkom
14: bij ons in Plasland. Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
15: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
16: 4000?
15: Ça va toch, dat is €20.
16: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
15: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
18: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
19: Pizza Hut. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
20: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
21: Info en voorwaarden op carglass.be.
22: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
23: Promo koken.
24: Taco met kip en...
22: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
24: Caramba.
22: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
25: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Kiekeboe, het is 7:00.
25: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
26: Er is brand in een natuurgebied. In natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg is vanmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 4:30 een oproep en rukte meteen uit. De brand is intussen wel onder controle.
27: Op dit moment is het vuur volledig omschreven. Hier en daar nog een kleine brandhaard, maar onze ploegen zijn met 4 bosbrandweerwagens en een heleboel manschappen ter plaatse en hebben het vuur onder controle eigenlijk.
26: Hoe de brand ontstaan is en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Op de luchthaven van Zaventem wordt er opnieuw gestaakt door de bedienden van bagageafhandelaar Avia Partner. Die hadden gisteren al spontaan het werk neergelegd omdat ze boos zijn over een nieuw verloningssysteem. Overleg tussen de vakbonden en de directie vandaag heeft niets opgeleverd. Voor de reizigers zou de actie voorlopig weinig gevolgen hebben. De federale gerechtelijke politie van Limburg heeft meer dan 1000 liter illegale pesticiden in beslag genomen bij huiszoekingen in Nieuwerkerken, Genk en Hasselt. Het zijn verschillende agressieve gewasbeschermingsmiddelen waarvoor je ook een licentie nodig hebt. 3 verdachten, 2 vijftigers en een man van 85 zijn opgepakt, zegt het parket Limburg.
1: Er zouden daarbij aanwijzingen zijn dat de verdachten die middelen buiten het officiële circuit zouden aankopen om dan vervolgens clandestien verder te verdelen. Na verhoor zijn de mannen echter mogen beschikken. Het onderzoek wordt momenteel wel verder gezet door FGP Limburg.
26: Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt een incident op het kanaal. Een Russisch militair schip zou daar waarschuwingsschoten hebben gelost op een Brits jacht. Dat gebeurde vanmorgen tussen het Isle of Wight en de Normandische kust. Eergisteren nog had de Britse zeemacht op het kanaal een Russische tanker geënterd en zijn bemanning opgepakt. En de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI heeft een mogelijke terreuraanslag tijdens het kooigevecht aan het Witte Huis verijdeld. Dat zegt de FBI-directeur op X. Het kooigevecht was zondag op de 80ste verjaardag van president Trump. Een groep verdachten zou van plan geweest zijn om gebouwen in de buurt van het gevecht aan te vallen met drones met explosieven. Daarna zouden ze ook mensen neerschieten. En er zouden ook plannen geweest zijn om het terrein van het Witte Huis te bestormen. De FBI heeft tot nu toe 5 verdachten opgepakt. Vanavond en vannacht wat wolken, maar wel droog en 12 tot 16 graden. Morgen is het eerst bewolkt. In de namiddag krijgen we wel veel zon en 26 graden dan. Vanaf donderdag wordt het heet tot 30 graden of meer.
25: Studio Brussel. De grote prijs, Fien Germijns.
0: Zonder al te veel prijs te geven, kan ik toch al zeggen dat er een traan weggepinkt zal worden binnen enkele minuten.
2: En mijn reet komt ook aan bod. Welkom.
25: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Is music.

0: Play Adventure of a Lifetime winnaars herkennen andere winnaars van ver. Echt van mijlenver. En daarom hebben wij haar nodig.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Ik heb als directeur van deze show beslist dat zowel jij als een driekoppige jury zal beslissen wie van de vier finalisten volgende week donderdag victorie mag kraaien. En die jury, dat zijn Thibaut Christiaanse als toekomstige collega, Hakim Chattar als mediakennertje allround. En ik wou er zeker ook nog een Belgische artiest bij aan toevoegen, die absoluut veel met Studio Brussel te maken krijgt, maar die dus zelf ook al een potje gewonnen heeft. Dames en heren, Kaat van Stralen!
3: Hallo!
0: Dag, Kaat. Dag, Kaat. Ja, ik moet je eigenlijk aanspreken met eenvoudige nieuwe lichting en eenvoudige Mia-winnares. Hoe voelt dat?
3: Beide nog steeds surreal. Het is zot dat een nieuwe lichting zo ons op een tijdspanne van een jaar naar een Mia heeft gebracht. Gewoon, dat is echt absurd. Maar het voelt heel goed, wel.
0: Vooral goed. En hoe voelt het om de jury te mogen zijn van een pad dat naar een rooskleurige toekomst leidt?
3: Wel, ik ben dus nog nooit jurylid geweest van iets. Dus ik vind het sowieso heel spannend en intrigerend. Maar het maakt mij blij. Ik vind het leuk dat ik eens mijn oordeel mag vellen. En heel aan de andere goed. Kant van de zetel mag zitten.
0: Ja, ik weet niet of dit een voordeel te noemen is. Maar Marie, jij mag Kaat nu in het echt of toch zeker aan de telefoon ontmoeten. Marie de Lanceer, jij als finaliste. Heb jij nu al vragen voor de jury, Kaat van Stralen?
4: Over de wedstrijd?
0: Ja, ik weet het niet. Hè. Ben je benieuwd?
4: Ja, eigenlijk wel. Maar ik vind jou super cool, Kaat. Dus ik vind het heel leuk dat ik met jou mag bellen.
3: Dankjewel, dat is superleuk.
4: Ja, en ik heb ook een spelletje voorbereid voor jou. Ik ben grote fan van jouw nummer Stop Mij Wenen. Die Mia-performance vond ik ook echt top. Ik kreeg echt kippenvel toen ik dat zag op tv. Maar daarvoor zijn we hier niet natuurlijk. Ik blijf zitten met de vraag, wanneer zou Kaat wel wenen?
0: Oeh, wat een mooie vraag. Wat een mooie vraag. Okay. De sfeer slaat hier drastisch om.
3: Fantastisch. Ja,
4: daarom heb ik 5 dilemmaatjes meegenomen om te testen wanneer jij het snelste dus zou wenen.
3: Oké.
4: Ja, ze worden wel naarmate het einde een beetje erger.
3: Let's go. Ja, ik ben er helemaal klaar voor, Marie.
4: Oké, super. Dilemma 1 is, je komt terug van het uitgaan, je hebt steengrote honger, je komt aan jouw favoriete kebabzaak, maar alle veggie snacks zijn op, dus je moet een vleesje eten en het gaat niet anders. Of je wil uitslapen op maandag na jouw optreden op Rockwerchter, maar dat gaat niet, want naast jou zijn ze het gras aan het maaien en de haag aan het snoeien.
3: Oh my god. Ik ga nu al... Oké, hoe moet ik dit nu kiezen?
0: Je moet zeggen, wanneer zou ik het hardst huilen?
3: Ik zou het hardst huilen, denk ik, op die dag na Rockwerchter. Ik denk dat ik dat erger zou vinden. Echt oprecht, want wij spelen die dagen, die week spelen wij 4 shows op een rijtje. Dus ik denk dat ik dan echt heel hard wil slapen die ochtend.
4: Nee, dat snap ik.
3: Dus, dilemma 2. Sorry, diertjes, ik zondig.
4: Dilemma 2. Die Mia die je vorig jaar hebt verdiend, vorig jaar, die vliegt in brand. Of volgend jaar, als je wordt afgeroepen tot winnaar, hebben ze dat verkeerd gelezen en je moet terug gaan zitten. Wanneer zou je het hardste wenen?
3: Ja, bij het laatste natuurlijk. Jezus Christus.
0: Ja. Het is verschrikkelijk gênant, hè?
3: Dat is echt een van de meest gênante dingen ooit, denk ik. Het laatste sowieso.
4: Ja, dat snap ik. Dilemma 3. De nieuwe lichting stopt ermee. En je krijgt 1 bericht vanuit Studio Brussel. Dit is jouw fout.
0: Verschrikkelijk.
3: Oh my god.
4: Je komt nu te weten dat alle zalen van jouw clubtour nog niet vast liggen, waarvan meer dan de helft ondertussen al verhuurd is.
3: Oh nee. Ja, maar dit weet ik echt absoluut niet. Dit is echt een van de moeilijkste. Beide? Nee, ik kies beide. Ik kies echt beide. Ik zou even hard huilen bij beide, denk ik. Van één zou ik heel hard schrikken.
0: Ja, ze zeggen dit is jouw schuld. Dat is toch het ergste wat er kan gebeuren?
3: Maar ik denk direct waarom. Wat heb ik gedaan? Oh, Jesus.
0: Maar dit is hypothetisch, voor alle duidelijk.
3: Ja, ik hoop het. Beter.
4: Ja. Dilemma 4. Een mama eend met haar baby eendjes.
3: Wat is dit?
4: Die zijn aan het waggelen op de weg. En die worden voor jouw neus omvergereden.
3: Of... Zeg, kom aan.
4: Of... Dilemma... Nee, dat is dilemma 4, maar optie 2. Zondag 5 juli word je onderweg gestopt door de politie voor iets wat je niet hebt gedaan. En daardoor ben je te laat voor je optreden op Rock Werchter.
3: Fuck. Ik dacht eerst, oké, maar bij de politie kan ik er mij wel uitlullen of zo. Maar te laat komen op Rock Werchter is echt geen optie, want ik denk dat dat niet eens mogelijk is. We moeten er al zo vroeg zijn. Nee, ja, sorry, maar een mama eentje wordt omgereden met haar baby eentjes. Hallo?
4: Oh, dat vind je erger.
3: Ik vind dat erger, denk ik.
4: Oké.
3: Maar misschien ook niet, ik weet het niet.
4: Oké, prima.
3: Het is echt wel heel moeilijk, hè?
0: Ja, Kaatpastraal zal te laat komen op Rock Werchter.
4: Het is nog maar één dilemma, Kaat. Hou vol, hou vol.
0: Nog één dilemma.
4: Het enige nummer dat je ooit nog mag horen is Stop met Wenen, maar dat is ook op begrafenissen en huwelijken.
3: Of, nee.
4: Of je mag het nummer nooit meer horen of spelen met je band. Waar ga je het hardste van huilen?
3: Ja, ik ga het hardste huilen van het eerste dan.
4: Oké.
0: Oh, wauw, ja. Kaat. Dit was even diep graven, hè?
3: Dat was niet zo diep. Maar amai, heftig. Oké, ja, ik weet dus dat ik sowieso heel veel ga huilen. Als deze situaties me allemaal zouden overkomen, amai.
0: Ja.
3: Jezus.
0: Maar de conclusie is eigenlijk dat Marie echt een topspel in elkaar gestoken heeft, want je was echt totaal onder de indruk. Onthoud het, hè, als mevrouw de juge.
3: Klopt, helemaal. Goed gedaan, Marie.
4: Dankjewel. Hopelijk vond je het niet al te heftig en hopelijk heb ik jou op een of andere manier toch weten te overtuigen.
3: Ja, ik leef nog, dus dat is goed, hè?
4: Dat is goed.
0: Ja, Kaat van Stralen, het enige wat ik daar nog aan wil toevoegen is dat wij jou nu een keer echt, maar zo een keer echt het allerbeste wensen.
4: Ja.
3: Ah, dat is kei lief, dankjewel. Ik wens jullie ook het allerbeste toe en heel veel succes, Marie.
4: Dankjewel.
0: Tata.
3: Stop met mij.

puntje uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn? Plakken er sancties?

0: Technotronic Pump Up the Jam. Ja, je weet nog niet wat er zo meteen gaat gebeuren, Marie.
1: Nee.
0: Maar de tip Get Your Booty on the Floor Tonight zou kunnen helpen.
1: Heeft het met reet te maken?
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelig.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
8: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
7: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
9: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: is een homewrecker, somber. Marie, dat ben je niet. Je bent op vele andere manieren te omschrijven, zoals jong, enthousiast, levenslustig, getalenteerd. Maar bovenal, afkomstig uit Reet.
1: Inderdaad.
0: Ja.
2: Studio Brussel.
3: De grote prijs.
2: In Germijns.
0: Ik durf zelfs in jouw plek, zeggen dat je een trotse Retenaar bent.
1: Dat ben ik zeker.
0: Ja, we hebben het er al geregeld over gehad en we zijn nog maar een uitzending een half bezig. Hoeveel bekende mensen ken jij uit Reet?
1: Een paar.
0: Wie zoal?
1: Eva de Roo natuurlijk.
0: Ja.
1: Er zijn er wel een paar, als ik mij niet vergis. Gunter Levy, maar dat weet ik niet zeker. Oh, dingen, Steve Tielens. Of nee, die is geboren in Boom. Maar woont in de buurt.
0: Dat is van de geburen.
1: Dat is van de geburen.
0: Oké, okay, wat een prachtige lijst als het waar is. Gunter Levy, Steve Tielens en dus Eva de Roo. Stel je voor, Marie. Twee collega's uit Reet op de werkvloer.
1: Mannen.
0: Ja, dat gaat vonken geven. En dat kan heel tof zijn. Maar voor je het weet, escaleert dat ook in haantjesgedrag en schoudergeduw van wie nu de leukste Retenaar is.
1: Oké.
0: Maar ik heb daar iets op gevonden. Het is een spel en het heet... Wie heeft de beste reet? Kennis.
1: Oei. Oké. Ik ga hier wel... Oké, ça va.
0: Het is dus een quiz waarvan ik de vragen deze ochtend al aan Eva de Roo heb gesteld. En ik heb dus ook haar antwoorden.
1: Oké.
0: En jij antwoordt zo meteen. En dan zien we wie de beste reet kennis heeft.
1: Oké, keigoed.
0: Maar ik ga die vragen natuurlijk niet zelf stellen.
1: Ja.
0: Dag Jurgen Kallaert, burgemeester van Reet.
4: Dag Fien. Hallo, hallo, dag Marie.
1: Hallo, dag Jurgen.
0: Jurgen, bent u trots op uw Reet?
4: Ja, ja, absoluut. Ja, ik ben de grootste Reet van de gemeente. En als burgemeester van Rumst zit Reet daarbij, dus dat is fantastisch. Hè?
0: Ja, en op uw inwoners bent u natuurlijk ook apetrots. Dat is niet verkeerd, hè?
4: Nee, zeker niet.
0: Nee. U was al fan van Eva de Roo?
4: Ja, ja, die heeft trouwens nog een belofte in te lossen, want die is volgende week terug turboparty. En vorig jaar ging ze komen, ze heeft haar kat gestuurd. Dus bij deze nog eens een oproep. Eva, binnen twee weken verwachten we op de braderij in Reet.
0: Ja.
4: En als dat lukt, dan moet Marie komen.
0: Ja, ja, ja, voilà, voilà. Ik zal Eva eens goed naar een schabbernak trekken en zeggen dat ze nog iets te doen heeft. Maar ja, Marie de Lansheer, onthoud die naam vooral.
4: Ja.
0: Meneer de burgemeester, als het goed is voor u, dan mag u aan de quiz beginnen.
4: Oké, okay, Marie. Ik heb een aantal vragen voor jou. En de eerste is al direct een vrij stevige.
1: Okay.
4: Reet was ooit een zelfstandige gemeente tot aan de gemeentelijke herindeling van een bepaald jaartal. Welk jaartal was dat?
1: Mag ik een tip?
4: Ja, ik heb die vraag vorig jaar ook op de quiz van de dorpsfeesten gehoord. En ik zat er volledig naast.
1: Oei.
0: Het is onderdichtst, laat ons zeggen.
1: Oké. Okay.
4: Onderdichtst, ja.
1: 1950.
0: 1950. Dit is wat Eva de Roo heeft geantwoord.
5: Bedoelen jullie dat Reet deel werd van Rumst? Ik denk dat dat een drietal jaar geleden is gebeurd. Oh. Maar ik ben er nog altijd niet over. Ik blijf Reet zeggen. Reet City Central.
0: Ja, meneer de burgemeester, kunnen wij hieruit concluderen dat Eva de Roo de vraag gewoon verkeerd heeft begrepen?
4: Ja, ik denk het wel. Dat is al iets langer geleden dan 3 jaar geleden.
0: Wat is het goede antwoord?
4: Het juiste antwoord was 1977.
0: Dus, dat is toch dichtbij, Marie?
1: Ja, ik vind het wel een puntje.
0: 1 punt voor jou.
1: Zalig. Goed.
0: Ja, doet u maar de tweede vraag.
4: De tweede vraag? Oké, de tweede vraag, Marie. In Rumst komen twee magistrale rivieren samen die dan Ruppel vormen. Weet jij welke twee rivieren dat zijn?
1: De Ruppel? Of is dat al een domme...
0: Ah, wel, dus de vraag is eigenlijk... Twee rivieren samen vormen dan plots de Ruppel. Welke rivieren zijn?
1: Ah, ja. Oké, okay, zo.
4: Ja.
1: Oei, oei, oei, oei. De Schelde. Dat denk ik al. Of is dat geen rivier?
4: Ja. Nee,
0: dat is wel degelijk de rivier.
1: De Schelde en... Oh, ik zou een ander niet weten.
0: Ja, je weet het niet. Oké, geregistreerd. Eva de Roo zei...
5: In Rumst komen er 3 rivieren eigenlijk samen. Want er is een café en dat heet de 3 rivieren. En ik denk dat dat de Deilen, de Ruppel en de Neten zijn.
0: Ja, ze heeft alweer de vraag niet goed begrepen, meneer de burgemeester.
4: Ja. Maar het was wel een stuk van haar antwoord was wel juist. Want inderdaad, er komen 3 rivieren samen. Die vormen dan de Ruppel. En dat is de Deilen en de Neten.
0: Ah, ja, ja, ja. 1-1, ja. Punt voor Eva Droo. Vraag 3.
4: Oké, okay, Marie, dit ga je zeker weten, okay. Want dat is echt lokale kennis. Welk van deze drie horecazaken in Reet is op maandag niet open?
0: Oké.
4: Okay. 1. Ja, maar ja, meer keuzevraag. Ja. Je mag kiezen tussen de Witpen, de Bellevue of de Hoek en het Hofje van Reet.
0: Wat is er niet open op een maandag? Oh.
1: Het zou alle drie niet open kunnen zijn op een maandag, snap je? Ik ga voor de Hoek.
0: Dat staat er niet bij. Het is café.
1: Jawel, jawel. Ah. Dat is optie B.
0: Ah, Café Bellevue?
1: Ja.
0: Oké, okay, goed. Ja. Eva Droo heeft dit geantwoord.
5: Het is lang geleden dat ik nog op maandag in Reet op café ben geweest. Maar ik denk en hoop dat Café de Witpen, mijn lievelingscafé, elke dag open is. Dus ik zou zeggen dat Café de Bellevue, dat op maandag toe is. Ik moet daar trouwens nog altijd de nice tea gaan drinken.
0: Ze moeten de nice tea gaan drinken. Jullie zeggen dus allebei hetzelfde, meneer burgemeester. Wat is het goede antwoord?
4: Nee, helaas. Die zijn wel open op maandag, maar het Hofje van Reet is toe.
0: Ja, ja. Het Hofje van Reet, dat weet
1: al,
0: je dat. Hè?
1: Dat is al lang geleden, het Hofje van Reet.
0: Het Hofje van Reet is toe op maandag. Vraag 4.
4: Vraag 4. Naast Eva de Roo is er voorlopig maar één bekende Vlaming uit Reet. En dat is de majestueuze Herbert Slak.
1: Ah,
4: nu,
1: ja.
4: waar heeft Herbert, volgens zijn Wikipedia, nooit in meegespeeld? Dat is toch een meer keuzevraag. Dat is ofwel in de Witte van Zichem, ofwel in Pico in het geheim van de Gouden Tempel, of in Coco Flanel.
0: Oh. In wat heeft hij nooit meegespeeld?
1: Ga ik.
4: Dus
0: jij zegt,
4: de
0: Witte van Zichem heeft hij nooit in meegespeeld. Eva de Roo zegt...
5: Ik ben niet zo vertrouwd met het oeuvre van Herbert Vlak, maar wel respect dat hij uit Reet is, dat wist ik niet. Die verdient dringend een standbeeld. Ik zou zeggen dat hij nooit heeft meegespeeld in Coco Flanel.
0: Ja, meneer de burgemeester.
4: Marie, een punt voor jou, want het was inderdaad de Witte van Zichem.
0: Let's go. Oké, okay, dus in deze Wie heeft de beste Reet... kennis. Komt er nog één vraag en die zal alles bepalend zijn. Wat is de laatste vraag van deze quiz?
4: Laatste vraag gaat over petank. Welke Rumse petankclub bestaat niet? En terug een meer keuzevraag. De Stevige Ballen, Raak Reet of de Krekies?
0: Oh, welke bestaat niet? De Stevige Ballen, Raak Reet of de Krikkies?
1: Misschien ligt beter zo er te vingerdik op.
0: Jij denkt dat Raak Reet niet bestaat. Oké?
1: Okay? Ja, ik ga voor B.
0: Eva de Roo zegt...
5: Ik zou gokken dat de Reetse petanclub De Stevige Ballen niet bestaat. Ook gewoon al onze plaatsnaam is al grappig genoeg. Dus echt, zo'n petanclub met zo'n naam, dat konden we wel missen.
0: Ik ben heel benieuwd, meneer de burgemeester. Welke petanclub bestaat niet in Reet?
4: Inderdaad, de Stevige Ballen die bestaan niet.
0: Allee, dus dat wil zeggen dat Eva de Roo dan toch nog gaan liggen. De dikste Reet kennis heeft op ons kantoor.
1: Dat is wel jammer.
0: Ja, maar sinds u burgemeester bent van Reet, ga ik er ook vanuit dat u als missie hebt om Reetenaren te ondersteunen. Gaat u stemmen op Marie komende donderdag?
4: Ja, absoluut. Ik hoop echt dat wij binnenkort twee Reetenaren bij Studio Brussel mogen verwelkomen. En dan wordt het ook tijd om de naam te veranderen naar Studio Reet. Kan zeker extra luisteren.
0: Oké, dag meneer de burgemeester. Salut, tot de volgende.

ben weer contractueel verplicht om dat juist uit te spreken, vind ik heel moeilijk. Om te vertellen welk nummer dit was. En dat was James Hype met Aria Inglais. Met Don't Wake Me Up. Intussen stuurt Mario Picard uit Beringen een bericht. Graag gratis tickets voor Graspop om mijn vrouwtje te verrassen. Slecht nieuws, Mario. Dat hebben we niet meer in de aanbieding. Dat is afgelopen, die actie. Maar deze bonusknaller kan je wel nog verdienen. We gaan het nog heel even zeggen en daarna nooit meer. Maar dit is Violet, de dochter van Dave Grohl, met Buck in the Cake.

0: Go Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
4: Sterretje, bij Carlos herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlos.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
5: Info en voorwaarden op carlos.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: Inhaler, My Honest Face. Berichtje van Joris Neukermans uit Galmaarden. Marie, jij bent ronduit de leukst klinkende kandidaat. Mooie stem ook, maar wacht, hè.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Germains.
0: Kwart voor acht wil zeggen, Marie, dat jij de teugels volledig in handen krijgt.
3: Inderdaad.
0: Een carte blanche, zoals we dat noemen, waarmee jij gaat overtuigen.
3: Ja, en ik heb er een klein beetje stress voor, want wat velen hier misschien nog niet weten, is dat ik een aantal producties bij Studio 100 mocht vervoegen. Dus dat zette mij een beetje aan het denken, hoe kan ik die carte blanche nog met iets invullen, waardoor ik de mensen thuis, waardoor dat ze mij nog beter zouden kunnen leren kennen.
0: Ja.
3: En wel, Studio 100 heeft dus vorige maand de musical Hallo Radio 2 aangekondigd. Maar waarom hebben ze niet eerst gedacht aan Studio Brussel?
0: Onbegrijpelijk.
3: Ja, onbegrijpelijk. Maar bon, nu dat de prijs Fien Germijns deel is van Studio Brussel en ja, stel dat ik dan in de toekomst van 10 dagen zou winnen, dan is dit mijn pitch voor mijn overwinningslied dat in de musical zou kunnen zitten.
0: Pardon, dus jij gaat op Studio Brussel een musical brengen?
3: Ja, een musical nummer. Het is eigenlijk gewoon een zelfgeschreven tekst.
0: Ja.
3: Het is een heel populair nummer nu. Het is een WK-anthem. Dus ik ga het daarop doen. En ja, dans maar allemaal mee, zou ik zeggen. Want het is musical inderdaad. Het is lachen, het is zingen, het is dansen.
0: Ik zo goed. Dans maar allemaal mee! Ja. Het is Studio 100 dat naar boven komt.
3: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Je vergeet een belangrijk detail, Marie.
3: Ja, ik heb zelfs gedacht aan een ensemble. En Liv de Bakker, die doet mee met mij via de telefoon. Ik ken haar van Studio 100 en zij gaat mijn pitchlied mee ondersteunen.
0: Ah, dag Liv.
4: Hallo, hoi.
0: Is dit een primeur? Wordt dit de eerste telefonische musical ooit?
4: Ik denk het. Dat is kei tof. Dat is super origineel.
0: Ja, dat is waar. Geld gekregen om dit te zeggen. Je weet dat de telefoonlijn telkens iets later komt, dus je gaat wel wat achterop hinken.
4: Ah ja, oké. Ik ga mijn best doen dat ik een beetje voorloop.
0: Ja,
3: dat is keigoed. Maar ze weet ongeveer wat ze moet doen. Dus ja. Voilà, ik ben klaar. Hit it! Go! Daar is Marie. Kent je haar nog niet? Aha. Reet, dat is haar dorp. En daar is ze fier. Op, op, op. Verliezen kan ze niet, of toch niet met plezier. Dat heeft ze van haar broer, door Monopoly. Ze zit in de studio, van 100 naar Brussel. En dat gaat vlot, sowieso. Stem op Marie, op donderdag. Dan hoor je haar misschien ooit weer op een dag. Ja, Studio Brussel, ze vindt je cool. Mag ze dan blijven alsjeblieft toe? Marie, Marie.
4: Marie, Marie.
3: Marie, Marie.
4: Marie, Marie.
3: Marie, Marie.
4: Marie,
3: Marie. Marie,
4: Marie. Marie, Marie.
3: Ja, dankjewel. Kijk hoe gedaan, lief. Echt, ik ben trots op u. Op mijn eerste ensemble.
0: Zelfs toen de Marie-Marie 7 lichtjaren te laat kwam, klonk je al zo goed.
4: Oei.
3: Nee, kijk hoe gedaan.
4: Ja. Dank je. Jij ook.
0: Dit was een unicum. Marie, er was geen overtuigendere manier mogelijk.
3: Oké.
0: Van harte gefeliciteerd vanwege mezelf.
2: Dank je. De grote prijs.
1: De grote prijs. Studio Brussel.
0: En ze verdwijnen bijna in het niets. In de schaduw van Marie, Baloo Brigada en So Cold.

0: us up a little radio if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. Oh, you're not involved at all.
1: Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down. We hebben nog 20 seconden over. Marie, ik heb maar één boodschap voor jou. En dat is, volg even wat ik ga doen.

0: 16 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dat is lang geleden, kabel.
5: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
6: Er is een pakje voor jou.
5: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
7: Welkom bij ons in Barcelona.
5: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. In België volstaat het wettelijk pensioen zelden om je levensstandaard aan te houden. Gelukkig zijn er ook heel wat manieren om dit privé aan te vullen. De bekendste is het fiscaal voordelige pensioensparen. Dat kan met een gegarandeerd rendement of met een potentieel hoger rendement, maar ook met meer risico. Een andere optie is lange termijn sparen. Je kan tot €2.450 per jaar beleggen met een belastingvermindering van 30%. En er zijn nog manieren. Onroerend goed kopen, beleggen of klassiek sparen. Het beste voor je pensioen? Combineren en vooruitdenken. Bespreek het vandaag nog in alle vertrouwen met je makelaar. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
9: Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
9: Life is music.
10: Studio Brussel.
11: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schabrigs. Er is veel hinder voor het treinverkeer vanavond nadat er een brandje was ontstaan in het Centraal Station in Brussel. Het brandalarm ging af en alle reizigers moesten het station verlaten. De brand was snel onder controle, maar alle verkeer op de Noord-Zuid-verbinding in Brussel heeft een tijd lang stilgelegen en dat heeft gevolgen voor de rest van het land. Je hoort Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
12: Rond 7:15 hebben wij de melding gekregen dat er een brand was in Brussel Centraal op spoor 2. Die is intussen geblust door de brandweer. Het was een kleine brand, maar wel met schade. Er zijn verschillende kabels gesmolten en die gaan wij in de loop van de nacht herstellen. Het verkeer in de Noord-Zuid-verbinding is intussen wel terug opgestart over 4 van de 6 sporen. En normaal gezien, morgenochtend moet alles hersteld zijn en zal er geen hinder meer zijn.
11: Het heeft ook gebrand in natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg. Die is onder controle. Rond 4:30 is daar brand uitgebroken. Enkele honderden hectare heidegebied is afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse, onder meer met een drone, en kon de brand vrij snel omschrijven. De oorzaak is nog niet duidelijk. De komende tijd blijft het wel opletten door het warme weer in natuurgebieden, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
13: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
11: Verschillende bedrijven zijn er niet in geslaagd om de centenindex door te rekenen in de loonbrieven voor deze maand. Door die centenindex worden de voltijdse lonen van hoger dan €4.000 bruto enkele keren niet volledig geïndexeerd. Die wet werd enkele weken geleden goedgekeurd en nu moet die centenindex dus ook verrekend worden in de loonbrieven. Maar dat lukt niet in een aantal sectoren, zegt Pieter Timmermans van het VBO. Hij vraagt een overgangsperiode.
14: Dit is de meest complexe wetgeving die ik in mijn leven heb gezien, die bovendien binnen de 24 uur moet toegepast worden. Dat is onmogelijk. Vandaar onze oproep om een vorm van gedoogperiode te voorzien, zodat bedrijven zich daar te goed kunnen op voorbereiden.
11: Het supermarktketen Colruyt heeft het afgelopen boekjaar minder winst geboekt dan verwacht. De netto-winst is gedaald met ruim 4% tot €337 miljoen. Colruyt blijft ook klanten verliezen. Het marktaandeel is verder gedaald tot ruim 28%. Volgens de supermarktketen komt dat doordat alsmaar meer concurrenten zoals Delhaize en Carrefour open zijn op zondag of 7 dagen op 7 open zijn. Bij die winkels gaat het vaak om zelfstandige uitbaters. Vanavond en vannacht wat wolken, maar meestal droog en tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en opnieuw warm tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Festivals à volonté.
10: Zomer met Win for Life.
15: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
16: How do we feel, Belgium?
17: Let me hear you scream!
15: Luister de hele dag naar Studio Brussel
18: en win jouw ticket
15: voor Graspop Metal Meeting.
18: Studio Brussel,
15: de festivalzender.
18: Pien Lefranc.
19: Er is zoveel om naar uit te kijken de komende weken en de komende minuten ook, want je maakt kans op de laatste tickets voor Graspop Metal Meeting. Eerst muziek van Bleach 93.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Ling van Bleach 93. Dat is een Britse band die je deze zomer veel zal zien in ons land. Want ze staan op Rock Werchter, op Cactus en op Absolutely Free Festival. Goedenavond. Ah wel, dit weer, dat is voor mij het perfecte festivalweer. 25 graden kregen wij vandaag. Zon, af en toe een wolkje of een boom om onderuit te blazen. Dat is heerlijk toch? Welkom in de festivalzender op Studio Brussel. Er is echt heel veel om naar uit te kijken. Want straks krijgen wij hier bezoek van Paradise City. Die komen langs om een uurtje meer radio te maken, muziek te spelen van op de line-up. Maar die nemen ook nog laatste tickets mee voor jou. Jij kan die winnen. Dit weekend is er ook Pink Pop. Er is ook Sunrise Festival en er is ook Graspop Metal Meeting, die beginnen er morgen aan. En wij zenden daar donderdag, vanaf donderdag, heel het weekend uit met Studio Brussel. Ja, en Graspop Metal Meeting, daar kan jij ook al heel de dag tickets voor winnen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
0: Ik zal het zo zeggen, het allerlaatste ticket valt te rapen in deze radioshow, dus blijf maar hier bij mij. Want als je een artiest hoort van op de line-up van Graspop Metal Meeting, dan stuur je gewoon Ticket Tuesday in de app en dan kan je daar misschien nog bij zijn. Het is een duo-ticket voor nu donderdag trouwens, de eerste echte festivaldag van Graspop met op de line-up The Offspring, Megadeth, Within Temptation staat er ook, Biscuit en nog heel veel andere namen. Mocht jij nu naast die tickets grijpen straks, het is uitverkocht, het festival, maar geen nood, want wij doen er dit jaar een schepje bovenop. Het is echt heel cool, want dus naast die festivaluitzendingen die we maken op de radio en naast onze socials van Studio Brussel, zie jij via VRT Max ook live concerten. Je zal die kunnen streamen van op de grootste festivalpodia dus van ons land. Wat wil zeggen dat je gewoon kan meegenieten live van die concerten, kan meemoshen vanuit je zetel. En daar beginnen wij donderdag trouwens al mee. 4 dagen lang op Graspop Metal Meeting. Hallo Kroket. Ik zou zeggen, oren open houden voor die tickets en veel succes.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.

Symphony of Destruction, Megadeth. Dat is een opwarmertje voor wie vanaf morgen naar Dessel trekt. Of een alarmbel voor wie er nog bij wil op Graspop Metal Meeting 2026. Ik heb het inderdaad niet super spannend gemaakt. Ik heb meteen een artiest van op de line-up gespeeld. Megadeth, die staan daar nu donderdag. En dat is de dag waarvoor ik binnen enkele seconden het laatste duo-ticket mag weggeven. Als jij Ticket Tuesday gestuurd hebt in de app, dan hou je best je telefoon in de gaten.

0: hallo met Lisa.
1: Dag Lisa, het is Pien van Studio Brussel.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Yes.
1: Hoe graag, Lisa, wil jij er nog bij gepropt worden op Graspop Metal Meeting?
0: Heel graag. Ja.
1: Ben je daar ooit al geweest?
0: Ja, het is ondertussen al eventjes geleden, maar kijk, ik zou er enorm hard naar uitkijken.
1: Ja, mag ik vragen hoeveel jaar je bent, Lisa?
0: 29.
1: Oh, 29. Dat is eigenlijk heel jong. Oké, lieve Lisa, als jij al een Graspop-kenner bent, eigenlijk, dan zal de volgende vraag een eitje zijn. Ik stel een vraag, als die juist is, dan mag jij nu donderdag met een plus 1 op onze kosten naar Graspop Metal Meeting. Hier komt jouw vraag. Graspop Metal Meeting, Lisa, dat weet jij, trekt elk jaar tienduizenden metalheads en fans naar de wei. Maar in welke Belgische provincie ligt Dessel?
0: Dat is mooi om even te denken. Dat is Antwerpen.
1: Lisa? Dat is juist! Ja, dat is juist! Dessel ligt in Antwerpen en daarom mag jij donderdag met iemand naar, ja, naar Graspop trekken. Weet jij wie je gaat meenemen?
0: Ik denk dat ik mijn vriend ga meenemen, ja.
1: Oké, dat is goed. Het is een hele goede line-up. Ik heb het daarnet al eens gezegd. The Offspring speelt, Megadeth speelt, We're in Temptation zelf, Limp Bizkit en de rest moet je maar eens even gaan uitzoeken. Ja, en ik denk ook misschien zonnecrème, een petje of zo meepakken, want het gaat wel zweten worden daar.
0: Dat kan ik zo geloven, ja.
1: Heel veel plezier op Graspop, nu donderdag.
0: Dankjewel.
1: Dag Lisa.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel
2: is Ticket Tuesday.
3: Luister,
2: speel mee
3: en win jouw ticket.
2: Studio Brussel.
1: Dit is

0: That's Me vind je 3 juli op Rock Werchter op het ontdekkingspodium Nest. Goedenavond.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
0: Ja, en het drukste festivalweekend, dat is volgens mij niet komend weekend. Kan je best nog even krachten sparen en uitslapen of barbecuen of zo, want het wordt keigoed weer. Het weekend daarna wordt echt monsterlijk druk in ons land wat betreft festivals. Want er is bijvoorbeeld Couleur Café, daar ga ik zelf naartoe. Maar er is ook Paradise City in Perk. Die komen zo meteen op bezoek trouwens vanaf 9 uur. Kan je ook nog kaartjes voor winnen hier in deze show. Er is dat weekend ook Live is Live. Daarvoor geeft Joris Brijs zo meteen nog wat muzikale tips van op de line-up. Maar er is ook een festival op het domein van de Lilse Bergen. Het Sunrise Festival. 26, 27, 28 juni. Over dat weekend heb ik het. En daar kan je ook nog kaartjes voor kopen op sunrisefestival.be. Dat is met onder andere Used, met Ely Oaks en met onze Amber Broos. Laat mij gerust weten welke festivals er op jouw planning staan. Ik lees het graag in de app van Studio Brussel.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel. De festivalzender.

0: Ah, voilà. De barbecues worden aangestoken. Het is zomer in België, of toch bij Anouk uit Moorsleden. Want daar liggen de worstjes te grillen op de barbecue. Je hebt gelijk, het is er het weer voor.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: En bij die worstjes, Anouk, krijg je zo meteen nog eens live muziek van Nick Cave en The Bad Seeds. Die zagen wij afgelopen zaterdag nog op Best Kept Secret in Nederland. Was daar grote headliner. Fantastische 2 uur, ik stond erbij. En die komt vooral ook nog eens naar ons land, Nick Cave. Op 27 juni, dat is niet zo lang meer, op Live is Live in Antwerpen. Een festival waar ook mijn collega Joris Brijs enorm naar uitkijkt. Elk jaar opnieuw. En ik heb hem gevraagd welke muzikale tips hij nog heeft voor jou, mocht je daar naartoe gaan.
3: Live is Live heeft voor mij altijd een plek in mijn hart veroverd. 2 jaar geleden hebben ze daar The National, Ben Howard en Paolo Nutini op 1 weekend naar Antwerpen gebracht. Dus dat ga ik nooit vergeten. Super fijne plek ook op Linkeroever. Qua sfeer een beetje vergelijkbaar met Best Kept Secret. Ik zou zeker naar Nick Cave and The Bad Seeds gaan kijken. Wanneer Nick Cave in het land is, is dat bijna een verplichting om te gaan. Robbie Williams zou je misschien niet verwachten bij mijn tips, maar die was vorige zomer op TV Classic zo fenomenaal. Angels meezingen, dat is bucketlist materiaal. En door toen op te komen met de verwelkoming I'm Robbie fucking Williams, you're great, but I'm phenomenal, heeft hij ook mij heel hard doen lachen. Dus de legende Robbie Williams, aanrader. En ik probeer op zondag er ook bij te zijn als Benjamin Clementine speelt. Die moet je meepikken. Een rastalent met een rauwe, rasperige stem. Speelde op zijn 19e nog in de metro van Parijs. Was zelfs kort dakloos toen. Maar speelt nu al een paar jaar overal ter wereld. En hij maakt echt unieke muziek. Dus voilà, mijn tips. Veel plezier.
1: De festivalzender.
0: Met deze song waarschijnlijk echter achteraan in zijn setlist. 27 juni op Live is Live kan je nog bij zijn. Hè? Nick Cave met Into My Arms.

0: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week onze hotshot.
0: En Stromae.
2: Des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
0: Des fleurs.
3: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

stem van Stromae, inderdaad. Op de Fleur van de Zweedse zangeres Tove Lo. Dat is deze week de hotshot op Studio Brussel. En eigenlijk ook gewoon de eerste single van haar nieuwe plaat die uitkomt na de zomer. En die zal je ook live kunnen zien in Fort Nationaal, want daar staat ze op 9 september. Tove Lo. Een ander concertje waar best veel mensen naar uitkijken vindt vanavond plaats in de AB in Brussel. Ene Jack White zorgt daar as we speak voor een lange rij ter hoogte van de Anspachlaan. Daar staan waarschijnlijk al heel veel fans te popelen, want hij begint er bijna aan die eerste van twee uitverkochte shows. Ik heb voor jou muziek van hem, God and the Broken Ribs. Dit is Jack White.

0: chicos. Wat een prachtige zonnige dinsdagavond. Dit is Dijon. Fenomenale artiest die je deze zomer kan spotten. Moet spotten als je er bent op Pukkelpop 22 augustus. Lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt. De festivalzomer is volop bezig.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: En dit weekend is er niet enkel het betere gitaargeweld in Dessel op Graspop Metal Meeting, maar er is ook heel wat moois te zien. Op Pinkpop in Nederland, je krijgt daar concerten van The Beaches, van Fat Dog, van The Haunted Youth, van The Cure, Foo Fighters, ook 21 Pilots en best nog wel wat tickets te koop trouwens. Ga maar eens kijken op de website van Pinkpop. En als jij ook nog een festival op de planning hebt en nog wat voorbereiding kan gebruiken, dan hebben wij samen met Bol echt een perfecte oplossing voor jou. Of het nu gaat om een nieuwe tenue of een luchtdoorlatende slaapzak of een coolbox. Bol fixt jou last minute een festivalpakket en dat is misschien wel handig met de hittegolf die eraan komt dit weekend met die 30 graden. Een zonnebril, nieuwe drinkbus, waterpistolen, misschien waterpistolen. Heel leuk idee op de festivalwei dit weekend. Luister morgen naar Studio Brussel, naar dit programma dat heet de Festivalzender vanaf 8 uur en zo maak jij kans op dat festivalpakket.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
0: Dit weekend dit duo dus op Pinkpop, hè. 21 Pilots, Stressed Out.
4: Can we do a couple more for you? It's okay. Give it up for my man Josh Stone back there on the drum.

Dus blijf hier hangen bij Studio Brussel. De Antwerpse Emma Hessels, die heeft hele mooie muziek gemaakt voor haar nieuwste nummer, heeft zij inspiratie gehaald bij een nummer dat je wel kent. I Wish It Was Me van A Bong Jayar. En ook Fredigan deed dat al eens voor zijn nummer I Adore You. Maar Emma maakte daar een breekbare versie van, opgedragen aan haar mama. En ze staat deze zomer op Boomtown in Gent. Dan ga je het misschien wel live kunnen horen. Emma Hessels.

0: Cult of Celebrity van Lambrini Girls. Goedenavond. Zometeen na het nieuws van 9 kan je festivaltickets winnen voor Paradise City. Dus blijf maar lekker hier.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws. Mijn Brecht Schaaprechts. Rusland bevestigt dat een militair fregat een waarschuwingsschot heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens het Russisch ministerie van Defensie voert dat jacht gevaarlijk dicht bij het Russisch schip. Dat zou verschillende keren geprobeerd hebben om contact te leggen om een incident te voorkomen, maar er kwam volgens de Russen geen reactie. Na dat waarschuwingsschot veranderde het jacht van koers. Alles is verlopen volgens het internationaal maritiem recht, zegt Rusland. Het incident gebeurde vanmorgen tussen het Isle of Wight en de Normandische kust. Veel hinder voor het treinverkeer vanavond nadat er een brandje was ontstaan in het Centraal Station in Brussel. Brandalarm ging af en alle reizigers moesten het station een tijd lang verlaten. De brand was snel onder controle, maar alle verkeer op de Noord-Zuidverbinding in Brussel heeft een tijd lang stilgelegen met grote gevolgen, zegt Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
4: Rond 7:15 hebben wij de melding gekregen dat er een brand was in Brussel Centraal op spoor 2. Die is intussen geblust door de brandweer. Het was een kleine brand, maar wel met schade. Er zijn verschillende kabels gesmolten en die gaan wij in de loop van de nacht herstellen. Het verkeer in de Noord-Zuidverbinding is intussen wel terug opgestart over 4 van de 6 sporen. En normaal gezien, morgenochtend moet alles hersteld zijn en zal er geen hinder meer zijn.
3: De brand in natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg is onder controle. Rond 4:30 was daar brand uitgebroken. Enkele hectare heidegebied is afgebrand. De oorzaak is nog niet duidelijk en blijft de komende tijd opletten door het warme weer in natuurgebieden, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
5: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
3: En op het WK voetbal beginnen Frankrijk en Senegal zo meteen aan hun openingswedstrijd in New York. Frankrijk is de verliezend finalist van het vorige WK en geldt als een van de topfavorieten. Je kan die wedstrijd live volgen op VRT Canvas of via Sporza op Radio 1. Vanavond en vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt. In de loop van de dag veel zon en het wordt opnieuw warm tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Muziek geeft je nog meer energie aan het stuur van een Cupra.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Pien Le Franc.
0: Het is een prachtige avond om Paradise City, onze radiozender, te laten kapen voor een uur. Zeker als je weet dat ze gratis tickets gaan uitdelen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Is music.
0: Nee, maar mocht je festivalherinneringen hebben van op Paradise, stuur ze zeker door in de app van Studio Brussel. Wij lezen ze zo graag. We draaien ook alleen maar muziek van op de line-up. Dit is Cassius, I Love You So, staat daar ook te blinken binnen 10 dagen.

0: Goedenavond. 9:06. Met Cassius op Studio Brussel. Een van de namen van op Paradise City. Paradise City 2026. En dat is waar we het eigenlijk een heel uur over gaan hebben. Want ik heb bezoek hier.
1: Studio Brussel.
2: De
0: niet alleen Pien vanavond, het is ook Arthur en Celia. Hallo.
3: Hallo.
4: Aangenaam.
0: Hoe gaat het met jullie?
3: Goed, goed.
4: Laatste rechte lijn naar het festival, dus alleen maar leuke dingen om naar uit te kijken.
0: Ja, en het is ook zo'n zonnige dag vandaag. Allee, ik denk dan, als het er zo uitziet, binnen 10 dagen, dan zijn we blij toch?
3: Dan gaat het een mooi weekend zijn.
0: Ja.
4: Ja, daar kunnen we alleen maar van dromen. Ja. Ik ga hier even op buiten.
0: Ja, ja, dat is belangrijk inderdaad. Want we leven nog altijd in België. Jullie komen een uur mee radio maken over Paradise City. Dat is van 26 tot en met 28 juni. En dat is wel geteld nog 10 keer slapen. Hoe staan jullie ervoor?
3: Ja, goed, denk ik. De vermoeidheid komt wel een beetje natuurlijk. Maar ja, nee, we voelen ons goed.
4: Ik denk dat iedereen er gewoon superveel zin in heeft.
0: Ja?
4: Ja, zoals ik er juist ook zei, je werkt er een heel jaar naartoe. Now it's our time to shine. Dus,
0: Oké. Okay.
4: Ja,
0: okay. En is dat dan ook met een beetje stress, zo 10 dagen voor de start of ça va?
4: Momenteel, ça va nog bij mij.
3: Ja, ja, ja, ça va. Gezonde stress.
0: Oké, okay, maar dat is goed, dat is leuk. Dat moet ook een beetje. Hè. Bijna alle tickets zijn de deur uit. Enkel nog zondagtickets, maar die zijn er ook niet meer zoveel, hè?
4: Nee, sinds vandaag zitten we aan de laatste 1000 zondagtickets. Dus als je nog bij wil zijn, it's now or never.
0: Ja, we gaan er eens een uur lang lekker veel muziek van draaien en leuke dingen over vertellen over Paradise City. Er zijn natuurlijk ook al behoorlijk veel mensen die Paradise City kennen, hè, want het festival is wel bijna uitverkocht. Maar voor mensen die er nu nog nooit geweest zijn, hoe omschrijven jullie het zelf? Of wat maakt van jullie festival zo een paradijs?
3: Ja, ik denk als eerste ook sowieso de locatie. Het ligt in Perk, in een mooi kasteelgebied. Een heel idyllische locatie. En daarnaast ja, proberen we echt wel een plek te creëren waar we de bezoekers ja, onderdompelen. Een beetje zo die pure euphoria. Dus echt wel een dansvloer dat bruist van energie, verbondenheid. En ja, echt wel positieve vibes. Ik denk ook wel wat Paradise City echt wel ja, uniek maakt, is het speels en creatieve karakter dat je ook kan zien in de artwork en de stage designs. Dus ja, en natuurlijk dan ook duurzaamheid. Een zeer belangrijke pijler bij Paradise City. En een beetje de rode draad dat we doorheen het project meenemen.
0: Ja, ik heb het gelezen op de website daarnet nog. Mm-hmm. Een van de groenste festivals ter wereld. Dat is wel straf. Daar wil ik straks eigenlijk nog wel verder op ingaan. We gaan ook door de line-up. Daar willen jullie waarschijnlijk ook wel een paar dingen over vertellen. We hebben daar net al Cassius gehoord. Dat is eentje waar jullie naar uitkijken. Hè?
3: Ja, zeker. Daar hadden we het ervoor al over. En dan speelt je die als eerste. Dus, hè,
0: ja, dat is natuurlijk ook wel ineens een grote naam. Er staat ook veel jong talent natuurlijk. Het is, ja, het is een volle affiche. Ik heb voor de volgende plaat Effie en Mal Grab klaarstaan. Die hebben samen een nummer gemaakt. Maar die staan afzonderlijk op de line-up. Arthur, allebei op vrijdag 26 juni.
4: Ja, ik denk dat wij er gewoon voor hebben gekozen om ze allebei apart 2 uur hun ding te laten doen.
0: Okay.
4: En allebei ja, vol te laten shinen. Ja. De Castle Stage op vrijdag.
0: Ja, op dezelfde stage, maar er kan dus misschien wel zo... Allez, ze kunnen bij elkaar misschien tevoorschijn komen? Of...
4: Dat is al volledig van u naar.
0: Ah ja, ja, oké. Okay. Het is niet dat jij al iets...
4: Kan ik... Ja, niet meer over zeggen.
0: Maar die hit zal je ongetwijfeld horen op Paradise City binnen 10 dagen al. I Love van Effie en Mal Grab.

0: van Effie en Malgrab. Vrijdag 26 juni op Paradise City in Perk. Sorry, mag ik nu eens even aandacht voor Arthur en voor Celia van Paradise City, want ze hebben geweldig nieuws. Lieve vrienden, jullie komen een uur mee radio maken. Maar jullie zijn niet met lege handen gekomen, hè? Nee. Wat valt er nog te winnen voor onze luisteraars?
1: Wij hebben een duo, twee duo-tickets. Combi-camping-tickets, sorry.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk een weekend.
1: We zijn al heel lang uitverkocht. Dus
0: het is zeer zeldzaam. Een zeer zeldzame prijs die enkel nog vanavond en hier en nu te winnen zijn. Dus blijf zeker luisteren. Stel, je wint straks dat weekendticket voor Paradise City in Perk. Dan sta je binnen 10 dagen voor een

0: Dat is Maron Hofstad. En daarvoor hoor je ook nog Cassius, Effie en Malgrab. En ook de jeugd van tegenwoordig, die staan ook op Paradise City dit jaar. Slechts 5 namen van echt een nok volle line-up. Hebben jullie enig idee van hoeveel artiesten er in totaal geprogrammeerd staan?
1: Als ik mij niet vergis, zijn het er 116 verspreid over de 3 dagen.
0: 116 artiesten, dat is keiveel, hè? Grote namen, zoals ik al zei, ook jong talent. Arthur, hoe bouwen jullie die affiche?
1: Dat is eigenlijk heel veel teamwerk. Je begint met een leeg blad en je kijkt daar eigenlijk samen naar. Paradise City is een ontdekkingsfestival. We hebben grote namen, maar we vinden het toch wel heel belangrijk om te blijven benadrukken dat de mensen op ontdekking moeten. Niet alleen door die grote artiesten zich laten leiden op basis van de timetable, maar gewoon stap naar een stage. Als je het goed vindt, blijft je staan. Als je het niet goed vindt, gaat je naar een andere stage.
0: Ja. Artiesten genoeg op die affiche, als ik het zo hoor. Maar ik kan me wel herinneren, de eerste iets in de 20 namen zijn al in januari bekendgemaakt. Wanneer beginnen jullie zo te bouwen aan die line-up?
1: Dat begint eind augustus, begin september al.
0: Oké.
1: Hoe langer dat je wacht, hoe meer namen dat er al weg zijn.
0: Oké. Okay.
1: Het is een rat race om bepaalde grote namen er snel bij te hebben.
0: Maar dan is het wel goed dat Paradise City eind juni is. Want dan heb je eigenlijk een hele festivalzomer om naar alle festivals te trekken. Op prospectie te gaan. Om dan eind augustus, begin september aan een lijstje te beginnen voor volgend jaar.
1: Yes.
0: Mag ik zo vragen wat jullie persoonlijke favorieten zijn?
2: Ik kijk toch ook wel echt uit naar de jeugd van tegenwoordig. Omdat het zoiets... atypisch een beetje is van Paradise City. Ik denk dat we zo zochten naar terug het Kate Ryan moment van vorig jaar in de live stage. En dat we dan toch, wou niet exact hetzelfde type genre doen, hebben we toch gaan nadenken, oké, hoe kunnen we dat toch terug dat nostalgisch, episch moment gaan nacreëren. En dan hebben we, ik weet niet meer wie dat het juist was, maar aan de jeugd van tegenwoordig. En, dus daar kijk ik sowieso wel heel erg naar uit. En dan denk ik, ook wel Jane Fitz en Marco Schuttle in het bos. De Forest Stage, dat blijft toch wel ook wel een van mijn favoriete stages tijdens Paradise City.
0: Zalig.
1: Ik denk aan vrijdag aan 2 powervrouwen. Helena Houff met Iris Drew. Echt, dat gaat super vet zijn op de contrast stage. Techno, breaks, electro, alles ertussen. En dan een van mijn favoriete artiesten is er dit jaar ook bij op vrijdag. En dat is Interplanetary Criminal. Ik ben echt al super lang fan.
0: Dus ik zie het in uw ogen.
1: Ik ben zo blij dat hij erbij is. 3 jaar geleden heeft hij jammer genoeg moeten afzeggen. Dus deze zomer komt hij dat meer dan goed maken op vrijdag.
0: En dan heb je tijd om te gaan kijken.
1: Interplanetary Criminal. Ik ben echt al super lang fan. Dus
0: ik zie het in uw ogen.
1: Ik ben zo blij dat hij erbij is. 3 jaar geleden heeft hij jammer genoeg moeten afzeggen. Dus deze zomer komt hij dat meer dan goed maken op vrijdag.
0: En dan heb je tijd om te gaan kijken, Arthur.
1: Ik hoop het.
0: Oké, zalig. Ik ga ze spelen met Slow Burner.
3: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: Kim die stuurt: hallo Paradise City, ik luister mee en ik wens jullie in elk geval hetzelfde prachtige weer als wij vandaag kregen.
1: Dank je.
0: En dan heb je ook nog Katie en Barbara en nog andere mogelijke spelers voor dat duo-combi-ticket van Paradise City. En jullie sturen Ticket Tuesday in de app. Dat is niet nodig.
2: Studio Brussel.
3: De festivals zijn
2: Paradise City.
0: Jullie moeten gewoon blijven luisteren het komende uur. En dan zal het vanzelf wel duidelijk worden hoe jullie nog dat allerlaatste ticket kunnen winnen voor Paradise City. Celia en Arthur, hallo.
1: Hallo.
0: Dankzij jullie start binnen 10 dagen de 11e editie al van Paradise City. We zijn hier een uur lang alleen maar muziek aan het draaien van de line-up. Dat is kei leuk om erin te komen. Maar misschien is het ook wel goed om tussendoor een beetje over het festival te praten. Bijvoorbeeld over de nieuwigheden of de specialetjes van deze editie. Wat kunnen jullie al verklappen?
1: Ja, iets nieuw, meer rond duurzaamheid dit jaar op de camping is de partytentjes. Ik denk dat iedereen wel het beeld kent van de witte partytenten op de camping.
0: Absoluut.
1: Dat dan ook vaak achterblijven. En bij Paradise City willen we dat dit jaar aanpakken en mogen eigenlijk bezoekers geen partytenten meer meenemen. En wij gaan die zelf een uitleenservice aanbieden, de herbruikbare partytenten. Ze kunnen dat op voorhand reserveren, gratis, maar er is wel een waarborg van €100.
0: Oké.
1: Okay. Dus wel echt spannend, want het is voor ons natuurlijk ook nieuw, maar...
0: Ja, en een Belgisch festival, inderdaad, je zegt het al, zo'n camping staat vaak vol met van die partytentjes, maar die blijven wel achter. En als het groenste of een van de groenste festivals ter wereld, is het wel is het een goede zaak.
1: Ja, we proberen toch elk jaar zo naar nieuwe initiatieven te zoeken, hoe dat we elk jaar Paradise City kunnen verduurzamen. En dat was wel al lang op onze radar, maar dat is niet zo evident natuurlijk, om zomaar alle partytenten te gaan bannen. Dus er moest wel... Een sterk plan komen daar.
0: Ja.
1: Dus, voilà.
0: Oké, maar kijk goed. Ja. Zijn er nog dingen die ik moet weten over de editie van dit jaar?
4: Ik heb misschien iets dat heel vaag gaat klinken voor heel veel mensen.
0: Dat is goed.
4: Maar ik heb een kleine tip. En dat is dat ze Gunther moeten zoeken op het festivalterrein.
0: Gunther?
4: Ik wil er ook niet meer over zeggen. Ik wou dat ik meer kan zeggen. Maar... dat is een hele fijne tip. En de mensen die Gunther vinden, gaan de tijd van hun leven hebben.
0: Heb je het toevallig over Gunther D. van Studio Brussel?
4: Jammer genoeg niet.
0: Nee, oké, het is een andere Gunther. En is het echt een echte persoon?
4: Het is een echte persoon en...
0: aan wat kunnen we hem herkennen?
1: Aan Marcelleke.
0: Oké, ja, maar ja, Paradise City zijn er wel veel mensen.
4: Geloof mij, als je Gunther hebt gevonden, dan weet je zeker dat je hem hebt gevonden.
1: Ja,
0: oh my god.
1: Wel duidelijk.
4: Het is zo'n duidelijke persoonlijkheid.
0: Het is toch geen dealer of zo?
4: Het is geen dealer.
0: Nee. Oké, dat is een goede tip, dat is heel leuk. Ik hoorde jullie daar juist ook iets zeggen over een barefoot stage.
1: Ja, klopt. Die hebben we sinds vorig jaar hebben we dat geïmplementeerd. En dat is inderdaad waar we misschien meer een soort andere genres dan pure elektronische muziek. Dus ook funk, soul, disco. Maar het concept blijft dat mensen eigenlijk hun schoenen moeten uitdoen om de stage binnen te lopen.
0: Oké, en is dat iets populair?
1: Ja.
4: Ja, het werkt echt supergoed. We hebben daar eigenlijk een grote zandbak gelegd.
0: Oké.
4: Iedereen schoenen uit en
0: Het is alsof je
4: in de Caraïbe bent.
0: Oké, maar leuk. Ja, zeker dan als het ook nog eens 25 graden is op Paradise City. Oh, maar zalig. Dat is keigoed. Oké, leuk. Heel fijn. Ik wil het straks misschien ook nog een beetje hebben over dat groene festival. Want daar schitteren jullie wel echt heel erg mee. Ik heb Silva Bampa klaarstaan.
1: Nog een favoriet.
4: Nog een favoriet, inderdaad.
0: Nog een favoriet die je dus binnen 10 dagen zal horen op Paradise City.

0: of Paradise City is. Ik ben ook net te weten gekomen wie die beruchte Gunther is. En ik mag niks zeggen, maar ik kan wel zeggen, je moet hem vinden op Paradise City. Niet dit weekend, maar het weekend daarna.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Ja, en ik heb bezoek een heel uur lang van Paradise City binnen dit en 10 minuten. Maak jij kans op een duo combi ticket plus camping voor de editie van dit jaar. Celia, Arthur, merci om langs te komen, sowieso al. Ik heb misschien ook nog wel een leuke vraag, want jullie zien er mij eigenlijk nog twee jonge, frisse festivalmensen uit. Waren jullie er al bij vanaf de start van Paradise City?
3: Ja, nee. maar ik ondertussen wel al 6 jaar.
0: 6 jaar, oké.
4: Toen Paradise City was gestart, was ik 13 jaar.
0: Oh.
4: Dat lijkt me niet ideaal.
0: Nee, maar nu zit je daar dan wel de grote namen te boeken. Dat is wel echt heel cool. Arthur en Celia, hebben jullie al een core memory van op Paradise?
3: Oh ja, ik denk toch wel vorig jaar hè, met Don't Stop Believing dat we allemaal op hetzelfde moment op alle stages hadden afgespeeld als verrassing. En dat was wel echt een heel emotioneel moment ook. Dat is ook wel de bedoeling dat we met het team op het einde ergens samenkomen bij ja. de stage. En
0: jullie zijn al terug van plan, hè, zoiets? Op de zondagavond?
3: Misschien.
0: Misschien, ah.
4: Het is de moeite om tot 1 na 11 ja. te blijven.
0: Tot 1 na 11 op zondagavond. Of toch tot het einde misschien.
4: 1 na 11 is het
0: einde. Ah, dat is het einde. Ah, ja, oké, dat is goed. Zeg, het groenste festival van ons land. Een van de groenste festivals ter wereld. Jullie spelen dat klaar door bijvoorbeeld vanaf dit jaar partytenten te bannen op de camping. Of enfin, te bannen. Mensen mogen ze niet meer zelf meenemen. Wat zijn zo nog dingen? Hoe spelen jullie dat klaar om zo'n groen festival te zijn?
3: Ja, ik denk dat we... Ja, altijd gaan kijken op verschillende aspecten. Oké, hoe kunnen we het festival verduurzamen? En een paar jaar geleden zijn we daar ook begonnen met rond hier hernieuwbare energie een plan voor uit te werken. Bijvoorbeeld samen met Enico dan, die een zonnepanelenpark samen met ons mee bouwen. En drijvende zonnepanelen op het water ook plaatsen samen met ons. Op mobiliteit zoeken we ook altijd manieren om ja, want dat blijft wel de grootste CO2-uitstoot eigenlijk van een festival, is de bezoekers dan met de wagen naar het festival komen. Dus daar hebben we nu sinds een paar jaar ook nachttreinen geïmplementeerd om bezoekers zoveel mogelijk te overtuigen om met de trein te komen.
0: En dan ook bussen van aan het station naar Perk. Want ja, Perk is natuurlijk ook niet... Het is een prachtig domein, zoals je al zei. Ja. Ik zag ook 100% vegan eten op het festival.
3: Ja.
0: Daarin zijn jullie toch ook de absolute enige, denk ik, bijna.
3: Dat weet ik
0: niet. Nee, ik mag dat eigenlijk ook niet zeggen, maar ik vind dat wel heel straf. En dat is...
3: Ja, dat is wel straf. Ik denk, maar we zijn dat eigenlijk al wel een paar jaar, maar we schreeuwen dat eigenlijk niet echt zo van de daken. Nee. We hebben zoveel verschillende foodtrucks dat heel veel verschillende gerechten en super lekker eten klaarmaken. Dus,
0: Ja, en het leuke is ook, Paradise City is super groen, maar zoals je het zelf zegt, je schreeuwt het niet van de daken. En eigenlijk zorgen jullie er ook voor dat die festivalgangers er ook niet per se voor inboeten. Ze hebben niet het gevoel van, oei, we moeten hier van alles doen voor het milieu. Dat gebeurt gewoon dankzij jullie goede organisatie, denk ik.
4: Ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is, langs onze kant, dat de festivalganger moet niet boete doen omdat wij groen willen zijn. We implementeren dat op zo'n manier dat nog altijd alles van super kwaliteit is en dat iedereen mega tevreden naar huis kan gaan.
0: Dat is een fantastisch voorbeeld voor andere festivals en voor alle festivalgangers, denk ik ook. Ik heb nog de jeugd van tegenwoordig klaarstaan. Die hebben een nummer gemaakt, voetbal. Dat is iets zeer toepasselijk voor de tijd van het jaar. Ik heb ook gekeken, in mijn agenda stond er een match van de Rode Duivels gepland. Maar dat is gelukkig in de ochtend op Paradise City tussen zaterdag en zondag om 5 uur 's ochtends. Ja. Gaan jullie kijken?
3: Daar hebben we al veel vragen over.
0: Ja?
3: En ook, gaan we zelf kijken. Dat gaat een moeilijke zijn, denk ik. Een paar uurtjes slaap.
4: Ik denk dat ik er toch voor kies om... 2 uurtjes langer in mijn bed te blijven liggen dan dat ik naar de Rode Duivels ga.
0: Ah, wel, dat snap ik zeer goed. Maar wie dat er zeker zal zijn, dat is de jeugd van tegenwoordig. Dit is voetbal.
1: De festivalzender.
5: Messi, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een karabessie, een kar

0: voetbal. Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zijn er kan. Man, man, man.

0: Deze muziek van DJ Heartstring. Met een mooi ondergaand zonnetje of een full-on zon. Een zacht briesje. Dat zou zalig zijn, hè? Op Paradise City. Niet dit weekend, maar het weekend erna. Als je er nog bij wil zijn, als je dit live wil meemaken, dan moet je nu echt heel dicht bij de radio blijven zitten, want het is zover.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er.
1: Paradise City.
0: Jij kan er nog bij zijn. Niet dit weekend dus, maar het weekend nadien. Dat is 26, dat is 27 en dat is ook 28 juni in Perk op Paradise City. De 11e editie al. Een festival op een prachtige locatie aan het kasteel van Ribeaucourt met een schitterende affiche.

0: en nog zoveel andere namen, amai. Ik zie al enthousiastelingen in de app. Arthur, Celia van Paradise City zitten hier nog steeds bij mij. Jullie hebben een wedstrijdvraag bedacht. Klopt. Al wie nog naar Paradise City wil gaan, het volledige weekend met toegang tot de camping, die moet gewoon een juist antwoord sturen in de app van Studio Brussel. Aan wie de eer om de vraag te stellen?
1: Celia.
2: In welk ander Europees land organiseert Paradise City nog een festival?
0: In welk ander Europees land organiseert Paradise City nog een festival? Dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Als jij het antwoord weet, laat maar weten in de app van Studio Brussel. De festivalzender. Studio Brussel. En ondertussen speel ik nog eentje van de line-up. Geen kleintje zelfs, Floating Points. Ook op Paradise City 2026.

0: gespeeld in de app voor die tickets. Hou dan alsjeblieft. Ja. Dit gesprekje even in de gaten. Want stel dat Sam fout is, dan kan het zijn dat ik jou nog moet opbellen. Hallo, dag Sam.
1: Hallo.
0: Lieve Sam, amai, hoe graag wil jij naar Paradise City gaan?
1: Echt mega, mega, mega graag.
0: Ja, waarom?
1: En vriendin en ik zijn al heel lang op zoek naar tickets en willen gewoon heel graag gaan. En zijn echt bij alle winacties dat mee gaan doen op Instagram, op de radio. En zijn echt al heel lang op zoek.
0: Oké. En zijn jullie er ooit al eens geweest, Sam?
1: Nee, daarom. Het is onze eerste keer dat we zouden gaan.
0: Oh, dan ineens combi. Op de camping.
1: Ja.
0: Oké, ik ga vragen aan Celia om nog eens één keer de vraag te herhalen. En dan mag jij je antwoord geven.
2: In welk ander Europees festival... In welk ander Europees land organiseert Paradise City nog een festival?
1: Mag ik het zeggen?
0: Je mocht het zeggen, Sam.
1: Oostenrijk.
2: Klopt helemaal.
1: Oh, ik ben zo blij.
0: Ja, maar en terecht. Lieve Sam, terecht.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft, merci om mee te doen. Het is jullie gelukt. Jullie zullen erbij zijn op Paradise City 2026. Download die app maar. En begint die timetable al maar van buiten te studeren. Want je gaat niet weten hoeveel muziek dat er op jou afkomt. Niet dit weekend, maar het volgende. En stuur een fotootje in de app, hè, van Studio Brussel.
1: Dat zal ik zeker doen. Dankjewel.
0: Doei, dada, veel plezier. Ja.
3: De tijd van het jaar?
4: Dat is de festivalzomer.
3: Studio Brussel.
4: De festivalzender.

0: Sisek. Van haar eigen nummer Box. Staat ook op Paradise City. Hé, hey, dat was het dan.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
0: Paradise City. Celia en Arthur van Paradise City. Merci om langs te komen. Wat mag ik jullie nog wensen?
3: Oeh, heel goed weer, denk ik.
0: Ja.
4: Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is voor iedereen van ons.
0: Het zag er goed uit. Hè? Je hebt het gecheckt daarnet.
4: Normaal gezien wel, maar het is nog altijd vroeg om te zeggen.
0: Oké, ja, dat is waar. Het is Vlaanderen. De weergoden die moeten maar meezitten. Mensen die nog willen komen, die kunnen dat nog doen op zondag. Want daar zijn nog een paar tickets voor.
3: Ja, de allerlaatste.
0: Oké.
4: Ja, het is echt wel de allerlaatste kans om erbij te zijn.
0: Oké, dat heb je duidelijk gehoord.
4: Volgend jaar.
0: Ja, en anders wordt het volgend jaar... Oh my god, dat klinkt echt heel, heel jammer. Dus als je er nog wil bij zijn... zondagtickets, Paradise City op de website, moet je ze maar gaan kopen. Wat moet er nog allemaal gebeuren?
3: Nog wel wat, denk ik. Alleen nog wel wat opbouwen. Maar ja, we zitten vanaf nu heel de tijd op het terrein.
0: Oh.
3: Ligt de laatste loodjes, dus kijk er naar uit.
0: Oké. Nog 10 dagen knallen en dan gas geven op Paradise City. Merci om langs te komen en ik wens jullie een fantastisch festival.
3: Dank je wel.
0: Dag.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: Het is goed nog eentje van op de line-up.

0: Mood Selector, ook op Paradise City. En daarmee stuur ik jou verder deze dinsdagavond in. Deze warme dinsdagavond. Maar morgen ben ik er terug in de festivalzender. En dan krijg ik bezoek van Werchter Parklife. En ook zij nemen festivaltickets mee.
1: Muziek geeft je nog meer energie aan het stuur van een Cupra.
2: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
3: Soms is het goed om even te pauzeren.
4: Ook van mij.
2: Ja, een time-out. Headed for the open
5: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
3: Ah, zo'n time-out.
4: What the fuck?
3: Ja, nee, niet zo'n time-out.
4: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
3: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music.
7: Studio Brussel.
8: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs krijgen te horen dat ze het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor kinderen die busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat ze buslijnen moet schrappen omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Daar is veel bezorgdheid over, zegt Anne de Koster, directrice van de Vinderij.
9: Heel ernstige bezorgdheid. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein. Kinderen met een gedragsstoornis. Dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
8: De Lijn bevestigt aan onze redactie dat er vanaf september ritten zullen verdwijnen en dat er nu gesprekken zijn met de betrokken scholen. De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan veel mensen denken, zegt Brecht Gunst.
10: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België, als we epidemiologisch gaan kijken, ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
8: De stichting pleit al sowieso voor een verbod op reclame voor zonnebanken en wil dat ze geweerd worden uit hotels, fitness- en wellnesscentra. In natuurgebied De Deut in Zonhoven in Limburg heeft in de late namiddag een brand gewoed. Door de droogte en de wind kon het vuur zich snel verspreiden, maar de brandweer had de brand vrij snel onder controle. Enkele hectare heide is daar afgebrand. De brandweer vraagt om de komende tijd wel alert te zijn, want het risico bij dit weer is groot, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
11: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
8: Rusland bevestigt dat een militair fregat vanochtend een waarschuwingsschot heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens het Russisch ministerie van Defensie voer het jacht gevaarlijk dicht bij het Russisch schip. Dat zou verschillende keren geprobeerd hebben om contact te leggen om een incident te voorkomen, maar er kwam volgens de Russen geen reactie. Na dat waarschuwingsschot veranderde het jacht van koers en alles is verlopen volgens het internationaal maritiem recht, zegt Rusland. Het incident gebeurde tussen de Isle of White en de Normandische kust. En op het WK voetbal speelt Frankrijk tegen Senegal. Na een kansarme eerste helft is de ruststand daar 0-0. Senegal kwam nog het dichtst bij een doelpunt. Jackson trapte tegen de paal. Frankrijk is de verliezend finalist van vorig WK en is nu een van de topfavorieten. Het weer nog vannacht wat wolken, maar meestal droog bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Naar Studio Brussel. Life is music.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs krijgen te horen dat ze het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstap plaatsen. Annelies Meijnaars van De Lijn.
2: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstapplaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
1: De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan veel mensen denken, zegt Brecht Gunst.
3: In landen als Australië en Brazilië bijvoorbeeld is het al compleet verboden, omwille van de eenvoudige reden dat UV-straling en zonnebanken echt wel in klasse 1 kankerverwekkend worden geclassificeerd. En dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als tabak, als asbest. Dus het is echt wel gevaarlijk en het levert ook geen enkel gezondheidsvoordeel op.
1: Op het WK voetbal speelt een van de topfavorieten Frankrijk zijn openingswedstrijd tegen Senegal. Geert Hermans, we zitten daar in de absolute slotfase. Hoe staat het daar?
4: Wel, de Fransen gaan de partij zeker winnen. Het staat 3-1 voor tegen Senegal. Het speelde een flauwe eerste helft Frankrijk. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in de tweede helft geraakte de Franse sneltrein echt wel onder stoom. Eerst werden de kansen nog gemist. Maar halfweg de tweede helft kon Mbappé dan toch een knappe opening van Olysee in doen werken. Voor Mbappé zijn dertiende WK-doelpunt al. En Senegal kon het tempo echt niet meer aan. Frankrijk duwde door. En de ingevallen Bradley Barcola zette de kers op de taart. 2-0 na een paas van Rabiot. Even was het nog schrikken voor Frankrijk toen de toegevoegde tijd. Senegal wist tegen te scoren via Mbappé. Maar het antwoord liet niet lang op zich wachten. Het antwoord van Mbappé, die met een heerlijke schik van op 30 meter de 3-1 binnentrapte. Frankrijk wint dus van Senegal. Dik verdiend met 3-1.
1: Dank je, Geert. En nog in de groep van Frankrijk en Senegal speelt Irak tegen Noorwegen. Die wedstrijd begint om middernacht. Het weer vannacht wat wolken, maar meestal droog en tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt. In de loop van de dag veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Annelies Meijnaerts van de Lijn.
2: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt. Misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstapplaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
1: Verschillende scholen zeggen dat dat niet werkbaar is voor deze leerlingen. Er is veel bezorgdheid over dat plan, zegt Anne de Koster, directrice van de Vinderij in Lokeren.
3: Heel ernstige bezorgdheid. Hè. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein, kinderen met een gedragsstoornis, dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
1: De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan we denken, zegt Brecht Gunst.
4: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België, als we epidemiologisch gaan kijken, ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
1: In afwachting van een totaalverbod wil de stichting dat er een verbod komt op reclame voor zonnebanken en dat ze geweerd worden uit hotels en fitness- en wellnesscentra. Sport op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn eerste groepswedstrijd met 3-1 gewonnen van Senegal. Het verslag is van Geert Eremans.
5: Frankrijk speelde een flauwe eerste helft. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in een wervelende tweede helft maakten de Fransen het verschil. Eerst werden de kansen nog gemist, maar de Franse sneltrein bleek na de 1-0 van Mbappé niet meer af te stoppen. Barcola maakte er 10 minuten voor tijd 2-0 van. En even was het nog schrikken voor de Fransen toen de 18-jarige Mbaye voor Senegal tegenscoorde. Maar Mbappé had zijn antwoord klaar. Met een geweldige trap van op afstand legde hij de 3-1 eindstand vast. En Frankrijk heeft zo zijn start op dit WK zeker niet gemist.
1: En zo net is ook de partij tussen Irak en Noorwegen begonnen. Dat zijn de andere landen uit de groep van Frankrijk en Senegal. Het weer nog vannacht wat wolken, maar meestal droog bij temperaturen tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag opnieuw veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Zo dinsdag 16 juni. Zit erop, een goede nacht.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel. 1 uur, Neil. Goeie nacht. VRT Nieuws met Aleide Korte. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet het vanaf volgend schooljaar met veel minder bussen doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen op de werkingsmiddelen van De Lijn. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
1: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstap. Plaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
0: Gisteren hebben in totaal 710 mensen aan boord van kleine bootjes het kanaal illegaal overgestoken om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Dat is een recordaantal op één dag sinds begin dit jaar. Het zijn cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. Sinds begin dit jaar zijn bijna 10.000 mensen illegaal aan de Engelse kust aangekomen. Dat is wel een daling van zo'n 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In april hebben de Britse en Franse regeringen een nieuwe overeenkomst ondertekend om de levensgevaarlijke overtochten over het kanaal te voorkomen. En op het WK voetbal heeft Frankrijk, een van de topfavorieten, zijn eerste groepswedstrijd gewonnen van Senegal. Het verslag is van Geert Heermans.
2: Frankrijk speelde een flauwe eerste helft. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in een wervelende tweede helft maakten de Fransen het verschil. Eerst werden de kansen nog gemist, maar de Franse sneltrein bleek na de 1-0 van Mbappé niet meer af te stoppen. Barcola maakte er 10 minuten voor tijd 2-0 van. En even was het nog schrikken voor de Fransen toen de 18-jarige Mbappé voor Senegal tegenscoorde. Maar Mbappé had zijn antwoord klaar. Met een geweldige trap van op afstand legde hij de 3-1 eindstand vast. En Frankrijk heeft zo zijn start op dit WK zeker niet gemist.
0: En met die twee doelpunten steekt Mbappé Olivier Giroud voorbij als Frans topschutter aller tijden. In dezelfde groep als de Fransen spelen Irak en Noorwegen op dit moment hun eerste groepswedstrijd. De tweede helft gaat zo meteen beginnen. Bij de rust staat het 2-1 voor Noorwegen. En de Noorse doelpunten die werden gemaakt. Gemaakt door Erling Haaland. Vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. En woensdag begint bewolkt. In de loop van de dag wel meer zon en warm ook tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2 uur, Neil. Goeienacht. 14 nieuws met Aleid de Korte. Opnieuw zijn er 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laat laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. Een van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel in ons land openstaan. Voor onder meer drugssmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijke huis van de 35-jarige man in het Antwerpse district Merksem was de voorbije jaren meermaals het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land. Sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet het vanaf volgend schooljaar met veel minder bussen doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaamse minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen op de werkingsmiddelen van De Lijn. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zijn bezorgd over het plan, zegt Anne de Koster, de directrice van de Vinderij in Lokeren.
2: Heel ernstige bezorgdheid. Hè. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen.